0: nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goeienacht. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Het spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Let's Stick Together. Goedemorgen. Het is 6 uur. We gaan beginnen aan de Koen en Sander Show. Dit is Joe. En het nieuws krijg je van Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. De Rijkswaterstaat wist al van de problemen bij de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Toch moest de snelweg gistermiddag ineens dicht. Zand en grind rond de pijlers waren zo erg weggespoeld dat de brug onveilig werd. Dat terwijl reparaties gepland stonden voor november. Na een snelle inspectie is de brug meteen afgesloten. Wanneer die weer open gaat, is niet duidelijk. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar meldingen van schoten in het oosten van Nijmegen. Buurtbewoners hoorden harde knallen, maar agenten vonden uiteindelijk geen enkel spoor van een schietpartij. Vanwege de dodelijke schietpartij vorige week in het nabijgelegen Overasselt nam de politie de melding heel serieus, maar na uren zoeken bleek er niks aan de hand. Duizenden mensen zijn in Duitsland de straat opgegaan. Ze demonstreren tegen de omstreden verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Alleen al in Berlijn kwamen zo'n 5000 mensen bijeen, onder wie veel linkse politici. Met spandoeken en leuzen spraken zij zich fel uit tegen de AfD. Zo riepen mensen massaal samen tegen het fascisme.
2: Samen tegen de fascisme.
1: Ja, de AfD heeft omstreden plannen, zoals het stoppen van asielopvang, speciale klassen voor asielkinderen, en ook hebben ze veel banden met Rusland. En opnieuw een stunt van tennisser Botik van de Zandschulp. De Nederlander heeft zich na een slijtageslag van ruim 5 uur geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Hij knokte zich tegen de Fransman Arthur Jaya terug naar een achterstand en overleefde zelfs een matchpoint. Uiteindelijk won Zandschulp en dat klonk zo bij Eurosport.
3: En dan nog een keer die bal terug via de netband. Het geluk is op voor de lucky loser. Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
1: Wie de volgende tegenstander wordt van der Zandschulp is nog niet bekend.
0: Zo, wat goed dit toch? Fantastisch.
1: Ja, mooi Nederlands succes.
0: Leuk.
1: Ja. Krijg je het weer van Buienradar. Grijze dag met af en toe flink wat regen. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Renske. Dan de verkeersinformatie. Is er al iets te melden? Jazeker. Vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Waterberg en Wageningen nu 20 minuten. En je hoort het al in het nieuws. De hardere Bergenweg is afgesloten op de A28. Daarom omrijden daar via de A1 en de A50.
4: Dit is Joe met Koen en Sander.
2: De Koen en Sander Show.
0: Ja. En dan melden wij ons weer voor een nieuwe dag. Dinsdag 8 september. Goedemorgen, Sander.
5: Een hele goede morgen.

0: hartelijk welkom. Het is dinsdagochtend 8 september. Soms heb je dat je dan op de kalender kijkt en denk je, wat vliegt het jaar toch allemaal weer voorbij? Het is alweer september, hè?
1: Ja, zeker. We zijn de laatste, niet kwartaal, maar wat is de drie? Niet kwartaal, maar de laatste.
0: Wat bedoel jij?
1: Nou, een periode van 3 maanden maakt een kwartaal.
0: Ja?
1: Nou, maar hoe noem je een periode van 4 maanden?
0: Wat is dit een ingewikkelde vraag?
1: Ja, zo, daar is toch ook
0: even helemaal niet over nagedacht.
1: Ja, in ieder geval...
0: Een tertiaal?
1: We zitten in het laatste tertio.
0: Tertiaal?
1: Nee, tertio.
0: Tertio.
1: Tertio. God, wat een goed begin.
0: Maar hoezo? Waarom zouden we dit moeten weten? De kwartalen snap ik dan nog.
1: Ja, ik dacht dat daar een heel logisch woord voor was. Termijn, maar dat is dan weer algemeen.
0: Per se een heel logisch woord.
1: Nee. Tertio, nee. Maar we zitten in het laatste tertio. Wat leuk, jongens. Hartelijk tertio allemaal.
0: Ja.
1: Nog één tertio en we zitten in 2027.
0: We zitten gewoon in het derde kwartaal, Sander.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee. Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: We hebben oktober, november, december. Ja. Dat is het vierde kwartaal.
1: Nou, begint oktober het laatste kwartaal. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, we hebben vier... Ik deel het jaar altijd op in 4 maanden.
0: Ja.
1: Zeg maar de eerste 4 maanden.
0: 4, 8, 12.
1: Ja, dat is hem.
0: Maar dat is helemaal niet logisch wat jij doet.
1: Nee, maar ik ben ook niet logisch.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, ik ben niet logisch. Doe me denken aan mijn droom vannacht.
0: Oh jee.
1: Ik heb een terugkerende droom. En dat is ook een beetje gelinkt aan de werkelijkheid. Ik word namelijk echt een beetje doof.
0: Meen je dat?
1: Ja, maar dat mag geen geheim zijn. Nee, ik moet steeds...
0: Jij wordt doof?
1: Ja. Ja, ik... Maar goed, ik ga richting de 50. Dat allemaal in dit tertio word ik 50. Maar ik merk steeds vaker, ik moet vragen, wat zeg je? En als er luide omgevingsgeluiden zijn, kan ik me moeilijker concentreren. Er gaat steeds meer langs mij heen.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat, denk ik toch, dat we vroeger veel harde koptelefoons en bij boksen hebben gestaan. Met stappen en zo. En dat is er ook een beetje ouderom. Maar ik droom nu ook vaker dat ik echt doof ben. Dus dan droomde ik vannacht ook weer, voordat de wekker ging. Overigens die ik wel hoorde, dus zo doof ben ik ook weer. Maar ik droomde, en dan heeft het ook vaak te maken met jou, Koen. Dan zitten wij een programma te maken en dan kan ik jou dus... ik versta jou niet meer. Jij bent aan het praten en het zweet breekt me uit, want ik moet dan wat terugzeggen. Maar ik zie jouw lippen bewegen, maar ik hoor jou niet. En de rust dat geeft. Nee. Maar dat is dus echt... en zo werd ik dus wakker dat ik gewoon dacht... Ik word stokdoof.
0: Ja. Kijk, we weten ook, Sander... deze week zijn we 20 jaar de Koen en Sander Show gaan we vieren vrijdag. Kijk, je bent ook een beetje hypochonder. Dus je bent, dit is toch ook wel gewoon een grote angst van je, denk
1: ik. Nou ja, ik zal je vertellen...
0: Het zaadje is geplant.
1: Ja, maar ik heb me daar toch al vrede mee, want het gebeurt gewoon. En ik heb echt al een keer een onbewaakt ogenblik... lees in een aangeschoten bui.
0: Nee, ik weet wat je gaat zeggen.
1: Een keer gekoekeld op gehoorapparaten,
0: nee!
1: Ja,
0: je wordt 50, Sander, kom op. Dat is nog te jong voor een gehoorapparaat.
1: Ja, maar zover is het nog niet, maar ik was toch geen zin. Je krijgt het gratis bij 2 leesbrillen.
0: Ja, tegenwoordig, dat meen ik serieus, hebben ze ontzettend goede gehoorapparaat.
1: Wat zeg je?
0: Ah jongens, en zo worden we allemaal een dagje ouder. Gelukkig maar, zeg ik altijd.
1: Renske er niet.
0: Hey Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Dit is Madonna. Ik hoop dat je er hoort, Sander. Boom.

0: Status Quo. Zoals Jeannette zegt in de app van Joe. Heerlijk, Status Quo. Lekker rampenstampend de dag in.
1: Ja, dat is wat anders dan rampentampend de dag in.
0: Ja, dat is wat anders dan. Ja.
1: Dat is wat, wat is dat precies, Koen?
0: Dat leggen we een andere keer eventjes uit. Nee, rampenstampend in dit geval met Status Quo. Dankjewel Jeannette voor je appje. Leuk dat je erbij bent. En vele anderen natuurlijk ook voor deze dinsdag 8 september. Het derde kwartaal van 2026.
1: Ja, of het laatste tertiaal.
0: Ja.
1: Of trisemester.
0: En wat is dan weer semester?
1: Semester.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij wat ik zocht. Kan dat kloppen?
0: Ja, ja, je hebt ook nog een trimester.
1: Ja, dat is hetzelfde als kwartaal.
0: Precies. Nou, dan is het semester is dan 4 maanden, denk ik.
1: Nee, semester is een... dat hier, ja.
0: Wat zeg jij, Renske?
1: Nee, hier. Rocky en Rambo wordt gespeeld door Sylvester Stallone.
0: Nou, jongens, alsjeblieft. Wat is dit dan wel weer vol? Ontzettend onduidelijkheid.
1: Nou, en Esther die appt. Goedemorgen, Koen en Sander. Als ik jullie hoor... hoor ik ook Bert en Ernie, smileyface, daarover gesproken. Het is een held van jou, maar vandaag komt om 7:15 in de studio... de enige, echte, op groot verzoek van Koen, Elmo.
0: Ja, Elmo komt langs.
1: The one and only Elmo.
0: Ja, en nu denk je, ja Sander, leuk dat je dit zegt, is het wel echt zo? Maar het is echt zo.
1: Nee, het is echt...
0: Want Sesamstraat is jarig.
1: Sesamstraat is 50 jaar en Elmo, het lieve... rode, pluizige wezentje komt hier in de studio gewoon... terwijl wij een kop koffie drinken met ons praten.
0: Dat is leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
2: This is the song, la la la la, Elmo's song. La la la la, la la la la, Elmo's song.
3: I like it.
2: La la la, la la la la.
3: To think he wrote this along.
2: La la la, la.
1: Ik kan me voorstellen dat je denkt, poeh, moet dit nou, dit liedje? Kijk, als je 2,5 jaar Baby Shark bent gewend, is dit echt een vooruit. Ja,
0: het lijkt er wel een beetje op. Ja. Het lijkt er wel een beetje op. Goed, 7:50. Het is tijd voor de spreuk van Sander.
1: Ja. Van dik hout zaagt men planken. Maar je kan ook prima een PVC-variant bij de Praxis kopen.

0: Get out of my dreams, get into my car. Het is er bijna 6:30. Straks het belangrijkste nieuws van deze dinsdagochtend. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een icoon van de Formule 1 is op het vliegveld betrapt met iets opmerkelijks op zak.
0: Oh, je hoort het over een paar minuten.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeelmarkt.
4: FOMAR, voordeelmarkt. Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Een grijze dag, af en toe flink wat meer regen. En het wordt vandaag tussen de 19 en 23 graden. En dan verkeersinformatie. 11 vertragingen zijn er op dit moment. Zitten hele lange bij op de A12 Arnhem in de richting Utrecht. Tussen Waterberg en Wageningen. Daar 1,5 uur vertraging. 12 kilometer file. Het komt door een ongeluk daar. De A50 Apeldoorn-Os bij Grijshoord. 40 minuten. En dan de A28. Zijn daar problemen bij de brug. Die is daar dicht. De hoogte van Hooglanderveen en Haltermerbroek is een omleiding. En dan het nieuws van 6:30. Renske van der Zalm.
5: Goedemorgen. Rijkswaterstaat was al langer op de hoogte van de problemen bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Gistermiddag moest die opeens dicht en daardoor is er ook een stuk snelweg afgesloten. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november hersteld worden, maar de situatie bleek bij inspectie harder achteruit zijn gegaan dan eerder werd gedacht. Daarom is de brug direct afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer die weer open kan. Verkeer moet intussen omrijden over de A50 en A1. En de politie heeft gisteravond de stem laten horen van een verdachte van de grote Odido-hack. Het is de stem van een man die zich voordeed als een IT-collega van Odido. Hij belde de klantenservice en zei vervolgens dat er een probleem is.
6: Je spreekt met de ICT-desk bij Odido. Ik bel vandaag wel in dat die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
5: Op een slimme manier met veel vaktermen weet hij via een medewerker het systeem binnen te dringen. Daarna werd de data van miljoenen klanten gestolen. De politie hoopt dat iemand de stem van de verdachte herkent. Ze benadrukken dat het om een echt persoon gaat en niet om een AI-bot.
7: Ik las dat eerst voordat ik het hoorde. Dan ben je toch nieuwsgierig. Je zal maar toch inderdaad gewoon Timor Perlinden herkennen. Of gewoon je buurman. Of je oude schoolmeester. Toch is dat toch altijd heel spannend, vind ik.
4: Ja.
7: Dat.
4: Maar herken jij
6: je? Je spreekt met de ICT-desk bij Odido. Ik bel vandaag wel in dat die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
7: Ja, ik weet wie het is. Dit is Rolf Sanchez.
4: Dus de zanger.
7: Ja.
5: Ja, over AI gesproken. Een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT wil dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie op een lager pitje wordt gezet. Hij is bang dat de wereld niet is voorbereid op de razendsnelle groei van dit soort machines. De waarschuwing volgt nadat een AI-model van het bedrijf tijdens een test per ongeluk inbrak bij een concurrent. Volgens de wetenschappers moeten ontwikkelaars pas weer grote stappen maken met kunstmatige intelligentie als er duidelijke veiligheidsregels zijn. Dan nieuws over oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Hij is op het vliegveld van Lissabon aangehouden voor iets wat hij in zijn bagage had, namelijk een jachtgeweer. De 95-jarige Ecclestone had het wapen mee voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar hij had niet de juiste papieren. De Portugese politie heeft het geweer daarom in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de Brit de fout ingaat. 4 jaar geleden werd hij in Brazilië ook al betrapt met een pistool op zak.
4: Ben je 95 jaar, hè? Gewoon nog een beetje kleiduiven schieten.
7: Ja. Ja, leuk toch?
4: Dat vind ik ook leuk,
7: mooi, ja. Hobby, alleen je moet het niet in het vliegtuig.
4: Nee, dat is een beetje onhandig. Renske, dankjewel. Nieuws voor deze dinsdagochtend. We gaan naar
7: of hij wilde vanuit het vliegtuig zo naar buiten toe echte duiven schieten.
4: Ja, pang, pang.
7: Ja.
4: Ja. Zou ik ook niet doen als ik Bernie Ecclestone was. Hey Tassie, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
4: Tassie uit Zwijndrecht.
8: Uit Zwijndrecht.
4: Prachtig. Ga je goed, Tassie?
8: Ja, prima.

0: Springsteen, Dancing in the Dark. Goedemorgen. Hey, baby. De ochtendshow van Joe. Met Tassie. Hallo, goedemorgen Tassie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik vind je hebt zo'n leuke naam. Ik neem aan dat je daar heel veel op aangesproken wordt.
1: Ja, niet in mijn omgeving natuurlijk. Die weten niet beter.
0: Die weten het wel inmiddels.
1: Ja.
0: Hey, we gaan de beroepentest met je spelen. We gaan je beroep raden. Tenminste, dat hopen we. Zeven vragen. Eentje al gesteld. Wat voor soort mensen kom jij vaak in contact? Toen zei je, nou, niet zo heel veel mensen, maar de mensen die ik zie komen spullen brengen.
1: Ja, spullen brengen of iets repareren of zo.
2: Ja. Nou, dan gaan we door met vraag 2. Wat voor soort afval levert je werk op? Is dat plastic, Tassie?
1: Nee, dat is weinig plastic.
2: Maar wat wel?
1: Water eigenlijk.
2: Ja,
1: water. En papier. En stokjes. En botjes.

0: Ga lekker door, hoor. Ga lekker door, het zit er goed
1: dat
0: voor.
1: Dat eigenlijk. Ja.
2: Bordjes, water, papier. Oké. Welke eigenschap is onmisbaar voor het werk wat jij doet in jouw beroep?
1: Welke eigenschap? Ja, ik denk wel optimistisch en positief zijn.
2: Ja, oké.
1: Er zin in hebben.
2: Ja,
0: juist. Nou, daarover gesproken. Wanneer ben jij het meest tevreden? Wanneer ben jij heel blij op je werk? Wat is er dan gebeurd in je werkzaamheden?
1: Ja, als alles in netjes is.
2: Als alles netjes is. Oké. Als jij een fout maakt, wat voor een gevolgen heeft dan het maken van een fout?
1: Nou, dan zeg ik tegen mezelf, nou, dat is niet zo slim. En dan doen we het de volgende keer gewoon beter.
2: Ja, maar gebeurt er dan iets, wat voor gevolgen heeft het dan bijvoorbeeld voor de mensen of jouw collega's of de klanten?
1: Ja, dan wordt er waarschijnlijk een beetje gemopperd. Maar ja, goed, dat is dan ook wel het ergste, denk ik.
0: Ja. Wat heb jij het meest in je handen, Tassie?
1: Een stofzuiger. Een stofzuiger en een doekje.
2: Ja.
1: En,
2: ja.
1: Ja, ja.
2: En,
1: ja.
2: En doe jij... ben jij elke dag hetzelfde rondje aan het maken of werk je op verschillende locaties?
1: Nee. Nu eigenlijk altijd op dezelfde locatie. De
2: beroepentest. Ik heb wel een idee.
0: Ik ook?
2: Oh. Ja. Ja, ik heb wel een idee. Maar ga altijd even kijken, want dat is leuk, Tassie, welke appjes er allemaal binnenkomen. Wat zijn de

0: Crowded House bij Joe en het prachtige Don't Dream It's Over. De beroepentest. Hoofdpersoon in de beroepentest deze ochtend, Tassie uit Zwijndrecht. Als Tassie mensen tegenkomt, dan komen ze vaak spullen brengen of iets repareren. Water, papier, stokjes en bordjes. Dat is het afval dat haar werk oplevert. Voor haar werk is het belangrijk dat ze optimistisch is en positief. Ze is tevreden als alles weer netjes is. En ze heeft dan ook vaak een stofzuiger of een doekje in haar handen. Het ergste dat er kan gebeuren als ze een fout maakt is dat mensen een beetje mopperen. En ze werkt in principe iedere dag op dezelfde locatie.
1: Ja, er komt er een verscheidenheid van suggesties voorbij. Opzetten van dieren, denkt William. Johan denkt medewerker bij een crematorium. Tandarts komt voorbij. Dierenmortuarium. Ze regelt kinderfeestjes op de bowlingbaan. En dan gaan we richting Jeroen.
2: Tassie die werkt in de, als kamerdame, kamermeisje, net hoe je het zegt, in een hotel.
1: Ja, ja, dat denk ik voor Merlijn. Merlijn ook, zegt schoonmaken in een hotel. Dan zit het toch wel een beetje op dat schoonmaakterspoor. Getuige ook Mark.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Volgens mij werkt zij in de afwas bij de plaatselijke All You Can Eat.
1: Ja, en Natasja, nou, die komt misschien nog dichter bij de waarheid.
4: Ik denk dat Tassie schoonmaakster is in een restaurant. En die stokjes, dat zijn dan denk ik de tandenstokers.
1: Ja, en dat is wel een beetje wat er zoal binnenkomt qua gemene deler. Mensen denken vooral dat de schoonmaakster in een restaurant is.
0: Oh, ja. Nou, kijk, dat schoonmaakster, daar zitten we allemaal wel op, hè?
1: Ja.
0: Dus daar kunnen we het in principe ook bij houden. Ik denk dat, ja, toch?
1: Ja.
0: Maar zou je het nog willen specificeren?
1: Nou ja, is dat nodig? Als je, kijk, als je net zegt, ze is schoonmaakster in een kringloopwinkel. En er zijn ook meer mensen die dat zeggen. Omdat mensen waar zij schoonmaakt toch vaak komen spullen brengen of iets repareren.
0: Ja, en daarom dacht ik aan een hotel. Of een restaurant kan natuurlijk ook, maar kijk, op een hotelkamer, daar moeten nog wel eens dingetjes gerepareerd worden. Dat gebeurt misschien ook wel tijdens de schoonmaak.
1: Dus, ja, de vraag was, wanneer kom je mee? Wat voor mensen kom je tegen? Ja, kom ik tegen als ze spullen brengen of iets repareren. En dan en wat,
0: ja.
1: Afval, water, papier, stokjes en bordjes.
0: Ja, ja, god, ja, als jij roomservice bestelt, dan heb je een bordje op je kamer. Het goed kan ook een restaurant zijn natuurlijk. We kunnen ook gewoon bij schoonmaakster houden.
1: Ja, het is schoonmaakster.
0: Tassie,
5: ja.
0: Ben jij schoonmaakster?
5: Onder andere, ja.
1: Yay!
0: Oké, okay, maar nu de handvraag. Waar doe je dat?
5: In een restaurant van de Beren.
0: De Beren!
1: Oh, lekker!
0: Wat goed. Hey, en die stokjes?
5: Ja, saté-stokjes, ja. Van de overheerlijke thee. En inderdaad tandenstokers, dat soort dingen.
1: Ja, ik snap het al helemaal. Maar toch, die eerste zin. Mensen komen vaak spullen brengen of repareren.
5: Ja, de leveranciers die spullen komen brengen. Ja. En mensen die bijvoorbeeld de oven of de vaatwasser of de koffiemachine komen repareren, ja. Of onderhouden.
1: Ja, want jij bent natuurlijk buiten openingstijden aan het schoonmaken. Dus jij komt geen klanten tegen.
5: Nee, dus ik. Nee, inderdaad. Dus ik ontvang ook iedereen die natuurlijk de tap wacht voor de tap en
1: ja,
5: zo.
1: Ja,
5: en,
1: ja.
5: En ja, dat soort dingen.
0: Nou, leuk.
1: Hey, en de beren, ga je vaak eten zelf?
5: Nee, niet zo vaak, nee.
1: Oh, waarom niet?
5: Nee, ja, hallo. Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik bedoel, ik ben daar elke dag. Dus dan vind ik het wel leuk als ik uit eten ga om dan ergens anders uit eten te gaan.
1: Ja, dat snap ik helemaal.
0: Ik dacht even dat je ging zeggen dat het niet te vergeten is bij de beer.
5: Nee, zo
0: erg. Oh, gelukkig.
1: Nee, ze hebben die naam bedacht pas een dag na het eten.
5: Ja, maar ja, ik zie dingen die andere mensen niet zien natuurlijk. Nee, zo is het niet. Nee, het is hartstikke lekker. Maar ja, ik heb zoiets van dan ergens anders.
0: Dankjewel voor het meespelen. Fijne dinsdag.
5: Ja, hetzelfde.

0: van Queen. Bijna 7 uur in de Koen en Sander Show. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ze zorgen voor een hoop problemen op de spoedeisende hulp. En je hoort zo over wie dit gaat.
0: In het nieuws van 7 uur. En Sander,
2: ja.
0: Gaan we even naar jou. Welke hit is dit? Eén noot.
2: Dat is Ace of Base. Mag ik nog eens?
0: Nee. Nee, ik moet streng zijn.
2: Dan denk ik de Sign.
0: Dat is goed. Hoor je zo.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
4: Nu bij Dirk, Silvokruiden, diverse varianten.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: 7 uur. Dit is Joe. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Renske van der Zalm.
15: Goedemorgen. Ze zorgen voor een hoop problemen. Stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Ziekenhuizen worden vooral in het weekend overspoeld door mensen met zwaar letsel nadat ze veel hebben gedronken. Uit onderzoek waar het AD over schrijft blijkt dat in 5 weken tijd ruim 100 alcoholpatiënten op de spoedeisende hulp belanden. Artsen slaan nu alarm, want de stomdronken patiënten zorgen niet alleen voor volle bedden en agressie op de werkvloer, maar ook voor torenhoge kosten. In Purmerend is vannacht een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Er is meer bekend over de verdachte van de veelbesproken schietpartij in het Gelderse over Asselt. Onder de 35 mannen die vastzitten, zitten meerdere personen die eerder zijn veroordeeld voor onder meer woningaanslagen, gijzelingen en verboden wapenbezit, schrijft het AD. De groep wordt verdacht van de moord op een beveiliger en van poging tot moord op 2 agenten. Alle verdachten zitten momenteel vast. De schietpartij heeft te maken met een ruzie in het drugscircuit. En dan een pijnlijke fout van een Utrechtse werkgever. De ondernemer dacht zijn medewerker te herkennen als overvaller in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man op de Wilde brak in bij een woning, mishandelde de slachtoffers en nam tassen en een horloge mee. Omdat de overvaller, net als zijn technicus, linkshandig was, wist de baas het zeker en ontsloeg hem op staande voet. Maar het is niet zeker of hij echt schuldig was. En volgens de rechter handelde de ondernemer alleen maar op een onderbuikgevoel. De baas moet nu ruim 24.000 euro schadevergoeding betalen. Krijg je het weer van Buienradar. Grijze dag met af en toe flink wat regen. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden.
14: Thanks Renske, 30 vertragingen op de weg. Het is druk en ja, je weet misschien wel dinsdag en donderdag sowieso de drukste spitsen. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 25 minuten, staat een kapotte vrachtwagen. Een ongeluk op de A8, Zaandam-Amsterdam voor de brug over de Zaan, 40 minuten. En dan naar de A12, hou je vast, Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Wageningen. 1 uur en 50 minuten vertraging. Ja, bijna 2 uur dus, 14 kilometer file. Het heeft te maken met een ongeluk daar op de A12. De A50 Apeldoorn-Os bij Grijshoort ook ruim een uur vertraging. En hebben we het nog niet gehad over de Hardenbergerbrug. Natuurlijk de A28. Die is afgesloten vanwege veiligheidsredenen. Ja. Achter van de Hooglanderveen en Hattermerbroek. Moet je omrijden.
16: Maar geen file dus.
14: Op dit moment nog geen file. Nou ja, je rijdt om via de A1 en de A50. Op de A50 staat wel weer een fikse vertraging. Dus hou er rekening mee en sterkte onderweg natuurlijk. Het is 7 uur geweest en we gaan van start met de Koen en Sander Show.
17: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
14: Sander. Sander, goedemorgen.
16: Goedemorgen.

0: is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Ja, wij zijn Koen en Sander. Je hoort ons in de ochtendshow van Joe. Dinsdag 8 september 2026. Goedemorgen, Sander.
2: Een hele goede morgen.
1: Gisteren tropische temperaturen, vandaag is het een beetje anders. We hebben een weersomslag.
2: Ja, lekker ook wel weer.
1: Ja, toch?
2: Toch, gisteravond had ik al de kaarsjes aan. Gewoon, het is toch lekkerder naar bed gaan als het helemaal echt pikdonker is.
1: Echte kaars of nepkaarsjes?
2: Nee, ja, gewoon echte kaars natuurlijk.
1: Echte kaars.
2: Ja, ik weet dat jij in het nepsegment kamp zit.
1: Ja, dat doe je altijd een beetje zo, de neus ophalend over.
2: Klopt.
1: Maar, ja.
2: Maar ze zijn heel mooi, niet van echt onderscheiden.
1: Ja, ze zijn ook heel mooi.
2: Ja.
1: Ja, je moet ze wel af en toe een beetje opladen, dat is irritant. Maar ja. Nepkaarsen worden het helemaal zo. Dat is het eigenlijk al helemaal, maar jij loopt toch een beetje achter de feiten.
2: Ja, ik heb helemaal gelijk, het past ontzettend goed bij je nepbloemen. En je nephaar. Ja.
1: Dat is onnodig, Griffin.
2: Oké, van die bloemen neem ik het terug.
1: Ja, het is een drukke ochtend en nu al op de weg. Hou er even rekening mee als je naar je werk gaat zometeen. We hebben het natuurlijk ook over de Hardenbergerbrug. Die is gisteren in één keer afgesloten. Het heeft te maken met de veiligheid. Ze zijn erachter gekomen. Ja, dat het de onveilige situatie betreft.
2: Ja.
1: Ja, dat is vervelend, want heel veel mensen moeten daardoor echt een heel stuk omrijden.
2: Ja, die A28 is natuurlijk druk breder van Zwolle naar Amersfoort en andersom. Dus ja, let goed op als je weggaat en hoe je gaat rijden. Want het zorgt voor vertraging.
1: Het is wel iets van deze tijd, hè? Dat we in één keer rekening moeten houden met onze infrastructuur.
2: Ja, we hebben er niks aan gedaan. 50 jaar lang niks aan gedaan.
1: Een beetje laten versloffen, ja.
2: En dan poept de duivel op de grote hopen, komt het allemaal tegelijk. Ja, even shout-out naar Bodies van de Zandschulp. Die heeft de kwartfinale op de US Open gehaald.
1: Oh, dik, ongelooflijk, fantastisch.
2: En zou het zomaar kunnen dat we weer eindelijk eens een keer een Grand Slam finale gaan spelen als Nederland? Zou leuk zijn.
1: Ja, hij heeft de kwartfinale. Hij moet er nog een paar, hè? Maar het zou fantastisch.
2: Nee, nog 3 wedstrijden van winst. Dus het zou zomaar kunnen.
1: Mag ik ook even een shout-out doen?
2: Ja.
1: Naar Patty Bart.
2: Ja.
1: Dus een keer terug met Patty's Possie. De reality soap.
2: Oh, leuk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het gaat gebeuren. Opnames zijn al in volle gang. Die vrouw heeft zo gruwelijk veel televisieprogramma's gedaan. Dat is niet normaal.
2: Ja.
1: Maar die is natuurlijk al in het verleden gevolgd door de camera. Maar ja, het is weer helemaal terug. De real life soap.
2: Ja. Maar vooral de oud-gediende, hè?
1: Al die, ja.
2: Alles wat 20 jaar geleden.
1: Curry, Patricia Pai.
2: Francie Bauer.
1: Francie, ze zijn er allemaal weer.
2: Het is gewoon alles wat toen de tijd. Alleen Jan Smit moet nog. En dan zijn we er weer.
1: Zijn we er, ja.
2: Het compleet. Ook nog even een shout-out naar Tiny Uribibo.
1: Wie?
2: Tiny Uribibo.
1: Wie is dat?
2: Dat is een Britse influencer. Een Britse influencer. Hij is overleden aan penisverlenging in Thailand.
1: Oh god, wat een heftig verhaal is dit.
2: Ja, en ik heb het zelf... ik heb, mag Rens ook best weten. Ik heb ook penisverlenging gehad. Hij is weer voor 3 jaar geldig.
1: Ik wou nu iets van Elmo van Sesamstraat laten horen. Maar
2: nee, dat is niet handig.

0: ook gewoon een beetje dubieus dat je dan een keer Renske erbij moet halen, onze nieuwslezer.
1: Ja, maar het is goed dat we, kijk, we leren elkaar steeds beter kennen. Dat ze ook, nu weten ze dus nu al dat mijn penis weer 3 jaar geldig is en dat jij een toepetje hebt.

0: Tina Turner met de Private Dancer in de Koen en Sander Show. Met een bijzonder jaar voor Sesamstraat en ook voor de Muppets, de Muppet Show.
1: Ja, voor de grote Jim Henson Studios. Je hebt natuurlijk de Walt Disney Studios. Maar de tegenhanger was de man Jim Henson, die alweer 66 jaar geleden Sesamstraat bedacht in Amerika.
0: Ja.
1: En 56 jaar, sorry. En 50 jaar geleden de Muppet Show. En ook dit jaar bestaat Sesamstraat in Nederland 50 jaar.
0: Wij zijn allebei fan van Sesamstraat.
1: Zeker.
0: Jij bent ook een enorm fan van The Muppet Show. Ja. Jim Henson is wel een beetje echt een held van jou.
1: Ja, dat is niet uit te leggen, maar ik vind die oogjes. Hij heeft altijd. Er zijn nu al heel veel boeken en documentaires. Maar die poppen werden gemaakt. Maar hij bemoeit zich altijd met de plaatsen van de oogjes. Het zijn van die halve pingpongballetjes met pillen. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Zo, dat komt zo tot leven. Die plaatste hij altijd zelf. Zodat ieder karakter zijn eigen tekortkomen of juist positieve dingen had. Dat kleurrijke, dat diverse, weet je wel. Bert en Ernie zijn twee poppen. Maar goed, de ene is oranje, de andere is geel. Ze zijn precies tegenhangers in alles, ook in de vorm van een hoofd. Want als je het hoofd van Bert een kwartslag draait, heb je het hoofd van Ernie.
0: Het nee, is toch?
1: Jawel. Het is allebei zo'n Amerikaanse voetbalvorm.
0: Echt waar?
1: Ja, dus het is zo verschrikkelijk goed bedacht.
0: Grappig.
1: Ja, dus ik ben fan nog steeds altijd gebleven.
0: En dat is dan mooi dat jij op je bijna 50ste... Ja, jij valt met je neus in de boter vandaag, Sander. Want wij hebben een gast in de Koen en Sander Show.
1: Ja.
0: Wij gaan vandaag hier in de studio ontvangen Elmo.
1: Ja, daar ben ik helemaal blij mee. Gewoon even gezellig. Elmo komt een kopje koffie drinken.
0: En Elmo is nu onderweg.
2: Goedemorgen. Koen en Sander, hier is Elmo uit Sesamstraat. Elmo is nu onderweg naar jullie studio.
0: Kijk.
2: Elmo komt straks even met jullie praten.

0: Toen hij nog een heel klein beetje zicht had, maakte Stevie Wonder een liedje over zijn favoriete opticien.
1: I wish. Het is er bijna 7:30, straks in de ochtendshow krijg je het nieuws van Renske.
2: Het is even doorbijten voor verkeer op de A28 deze ochtend.
1: Update over een paar minuten.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint.
8: Boost yourself. Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
11: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Drakentimmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
18: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
19: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
21: Titanic.
22: Bonjour, ik ben Céline Dion.
21: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
23: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
21: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
22: The Queen of the Show.
20: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
24: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
25: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
26: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
27: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
28: Lekkere van Albert Heijn.
29: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
30: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals een

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: business.
1: Het weer van Buienradar. Grijze dag met af en toe ook flink wat regen. Het wordt 19 tot 23 graden. En dan een redelijke drukke ochtend. 42 vertragingen. Het is druk op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor de brug over de Zaan 35 minuten. Daar zijn reddings- en bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Arnhem-Utrecht. Daar was de vertraging bijna 2 uur. Dat gaat wel snel de goede kant op. Maar nog steeds tussen Velperbroek en Wageningen. 50 minuten extra reistijd. 14 kilometer file daar. En de A50 Apeldoorn-Oss bij Grijzoord 40 minuten. En dat heeft dan weer te maken met de A28. De Hardenbergenbrug die is sinds gisteren is afgesloten. Omrijden kan bij Hooglanderveen en Hattemerbroek. Het is 7:30. Renske van der Zalm, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, zoals je net hoorde van Koen, het is al redelijk druk op de weg. Komt onder meer doordat de A28 bij Nijkerk dicht is. De Hardenbergenbrug moest gisteren ineens dicht omdat die onveilig is. Er is te veel zand en grind rond de pijlers weggespoeld. En dus zegt de ANWB...
3: Ja, op dit moment blijft het advies omrijden via de A1 en de A50. En omdat er dan meer verkeer daar op de weg is, zul je ook zien dat het drukker is daar.
2: Wanneer de brug weer veilig genoeg is en dus weer open gaat, is niet duidelijk.
1: Nee, maar als ik het zo hoor met wat jij vertelt over het zand en zo, wat daar weer grint, noem maar op. Dat heb je denk ik ook niet even in een paar dagen weer terug, die veiligheid.
2: Ja, daar kunnen ze nog geen uitspraken over doen. Eerder werd er 48 uur genoemd, maar nu is het veranderd in onduidelijk.
1: Ja,
2: dus,
1: precies.
2: Het is gewoon wachten totdat Rijkswaterstaat weer groen licht geeft eigenlijk. En ziekenhuizen worden vaak overspoeld met dronken patiënten. Vooral in het weekend is het raak op de spoedeisende hulp en zorgen ze voor een hoop problemen. Uit onderzoek waar het AD over schrijft blijkt dat er in 5 weken tijd ruim 100 patiënten met een behoorlijke slokkel binnenkwamen met ook zwaar letsel. Artsen slaan nu alarm. De stomdronken patiënten zorgen namelijk niet alleen voor volle bedden en agressie op de werkvloer, maar jagen de maatschappij ook op torenhoge kosten. En de politie is gisteravond massaal een wijk in Nijmegen ingetrokken nadat er mogelijk schoten waren gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleurschoten. De politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. De politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. En babynieuws dan voor Humberto Tan. De 60-jarige presentator wordt voor de 4e keer vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin een dochtertje. Tan heeft al 3 kinderen van 28, 27 en 18 uit een eerdere relatie.
1: Ja. Je moet er maar zin in hebben.
4: Ja. Je moet, ja, god ja.
1: Als, 60, hè?
4: Ik word 50, mijn jongste is 4,5. En het is gewoon met een kleintje best wel aanpoot. Omdat je zelf dan wat minder hoog in de energie zit. Maar dit is natuurlijk wel een overtreffende trap, ja.
1: Ik vind het een beetje lastig, want mag je daar nou iets van vinden? Mag je daar nou iets van zeggen? Kijk, ik vind het ten eerste hartstikke leuk natuurlijk. Maar het is wel voer voor discussie.
4: Nou, kijk, je mag er niks van vinden, maar iedereen vindt er wel wat van.
1: Ja.
4: Daar komt het wel op neer.
1: Ja.
4: Ja, het is, ja, nou ja, god ja. Kijk, je kan wel stellen dat ervan uitgaan. Wat is de gemiddelde leeftijd van de mens? 85?
1: Zoiets, denk ik.
4: Ja, dat dan precies. Hij zal geen opa worden, denk ik.

0: jeugd. Dat was jouw idool, Koen.
1: Dat was mijn, ja, daar was ik vroeger fan van.
0: Dat hij op zijn 57 nog lag te ramptappen gewoon.
1: Ja.
0: Dat zie je voor met zijn bezweten kop zo.
1: Nou, zes, ja.
0: Dinsdagmiddag. Gaan eraf rollen.
1: Ja, ja. Ik vond hem een held op een hele andere reden, Sander.

0: Vanuit het babynieuws is het een kleine stap naar de bekendste kinderserie ter wereld. Sesamstraat bestaat 50 jaar. En Sander, ja, speciaal voor jou. We hebben straks in de studio Elmo.
1: Ja, ik ben helemaal verheugd.
0: Elmo is hier zometeen live aanwezig. Maak het mee over een paar minuten naar de Pointer Sisters in de ochtendshow. I'm so

0: met al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Dat doe je hier bij Joe. Pointer Sisters en I'm so excited. En we zijn ook wel een beetje excited hier. Want dinsdag 8 september, Sesamstraat bestaat 50 jaar. En dat is natuurlijk een felicitatie waard. Sesamstraat, ja, waar kunnen we tegenwoordig kijken, Sander?
1: Op Netflix.
0: Ja, hè?
1: Op NPO Start, dat zijn de normale, reguliere afleveringen, de oude afleveringen. Want er worden geen nieuwe meer gemaakt. En op Netflix staan vooral heel veel echte Amerikaanse afleveringen met alle poppen die voorbij komen.
0: Ja, en het is, we zijn zeer vereerd. En ik vind het uitzicht wat we hier hebben ook echt fantastisch. Want we mogen applaudisseren en je hoort hem al een beetje. Bij ons in de studio, Elmo!
2: Ja, goedemorgen! Hallo Koen, hallo Sander.
0: Goedemorgen Elmo.
2: Hallo.
0: Hoe is het met je? Was het vroeg voor je vanmorgen?
2: Oh, het was heel vroeg voor Elmo. Maar, maar,

0: ging hij eerst met zijn hondje tango spelen.
1: Oh ja. Hé, hey, Elma, we mogen je feliciteren. Want jullie bestaan 50 jaar. Je bestaat 50 jaar. Zeestraat bestaat 50 jaar. Ga je dat lekker vieren?
0: Ach, Elmo heeft zin om feest te vieren en taart te eten. Maar Elmo kan nog niet zo hoog tellen als 50.
2: Nee.
1: Nee, dat zou
0: niet. Nee, Elmo is nog maar 3,5.
2: Oh ja, ja, Elmo is 3,5. Ja. Ja. Maar toch wel leuk dat dan Sesamstraat 50 jaar bestaat. En dat jij dan natuurlijk gewoon wel een lekker taartje mag eten, toch, Elmo?
0: Ja, Elmo lekker taart.
2: Eigenlijk zou je vrijdag ook moeten langskomen, Elmo. Want ik weet niet of je op de hoogte bent, maar vrijdag hebben Sander en ik ook iets te vieren. Dan bestaat de Koen en Sander Show namelijk 20 jaar.
0: 20?
2: Ja.
0: Zijn jullie 20 jaar vrienden?
1: Ja, dat is wel wat het is, Elmo. Wij zijn al 20 jaar goede vrienden van elkaar.
0: Ah, maar hoe doen jullie dat? Hoe zijn jullie 20 jaar vrienden?
2: Oh, dat is een goede vraag.
1: Ja. Goeie vraag, Elma. Nou, door gewoon elkaar heel veel te gunnen, heel veel elkaar ruimte te geven, veel met elkaar te doen, maar juist ook heel veel zonder elkaar te doen. Dus we werken samen, we maken dit programma, maar dat zal je denk ik ook wel een beetje herkennen. Soms vind je het ook wel even lekker, Elmo, om helemaal alleen te zijn, toch?
0: Ja, soms speelt Elmo ook liever alleen.
2: Oh ja?
0: Ja, soms speelt Elmo met zijn blokken of met zijn knuffels, en dan gaat Elmo weer naar buiten en gaat hij met Cookie Monster spelen. Ja.
1: Nou, in alle eerlijkheid, Elmo, als ik zeg maar klaar ben met Koen, dan denk ik ook af en toe, oh, ik heb ook zin om de Cookie Monster te spelen.
0: Cookie Monster wilde Elmo nog heel hartelijk bedanken, want Cookie Monster deelde laatste koekjes met Elmo.
2: Oh. Oh!
0: En Cookie Monster houdt zelf zo van koekjes.
2: Oh, dat zou ik zelf ook wel met Cookie Monster willen spelen.
0: Ja! Maar dan moeten jullie ook langskomen in Sesamstraat.
2: Hé, hey, en Elmo, nou ben je bij ons hier in de radiostudio?
0: Ja.
2: Van Joe? Wat vind je? Vind je het mooi hier? Want ik kijk, heel veel mensen die weten niet hoe het hieruit ziet. Maar wat vind je ervan?
0: Elmo vindt het heel mooi hier.
2: Ja?
0: Elmo ziet heel veel schermen. Ja. En Elmo ziet fijne vrienden.
2: Ja.
0: Elmo
2: ja.
0: Ziet mooie blauwe dingen hier.
1: Ja.
0: Heel veel pluizig en blauw ziet Elmo.
1: Nou, dan ben je aan het goede adres.
0: Ja.
1: Hey, en Elmo, ja, ik lees heel vaak mijn kindjes. Mijn jongste is 4, is bij ietsjes ouder dan jij bent. Boekjes over jou voor. De Elmo met de superhelden en Elmo met de oppas. Maar jij bent ook dol op muziek. Je houdt ook ontzettend van dansen.
0: Ja, Elmo houdt heel erg veel van dansen. Ook op de radio. La la la la la la la la la la.
2: Wat een vraag. Elmo, ben je altijd zo vrolijk eigenlijk?
0: Elmo is bijna altijd vrolijk. En soms is Elmo wel eens verdrietig.
2: Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk.
0: Ja, laatst viel Elmo's blokkentoren om.
1: Ach,
0: oei. Dat was Elmo heel verdrietig.
1: Was dat toch weer Cookie Monster die je deed?
0: Nee, Elmo liet hem zelf per ongeluk vallen.
2: Ach ja, dat kan gebeuren, ja.
0: Maar toen zei papa van Elmo, probeer het nog maar een keer.
1: Ja.
2: Hé, hey, klopt het, Elmo, dat jij nog de groetjes wil doen?
0: Ja. Elmo wilde de groetjes doen aan Abby Kadabby. En Cookie Monster en Grover en Bert en Ernie en iedereen.
1: Ja, nou, dat is mooi, want dat zijn natuurlijk je vrienden uit Sesamstraat.
0: Ja, alle Elmo's vriendjes. Elmo wilde al zijn vriendjes bedanken. Want het is lief om dankjewel te zeggen tegen je vriendjes.
1: Ja, nou, dat is heel goed. Dat moet je ook nooit vergeten, Elmo.
0: Nee, en zeggen jullie ook dankjewel tegen elkaar?
1: Dankjewel, Koen.
2: Dankjewel, Sander.
0: Elmo heeft nog wat voor jullie.
2: Oh?
0: Elmo heeft een cadeautje. Zelf gemaakt. Het ligt hier bij Elmo.
2: Oh. Zal ik het even ophalen?
0: Ja.
1: Kan ik mooi zeggen dat je hebt al je vriendjes en vriendinnetjes bedankt. Die kunnen we allemaal weer zien, want vanaf november komen er nieuwe avonturen, nieuwe afleveringen van Sesamstraat op Netflix.
0: Zie meneer Koen en Sander, dat het is een tekening.
2: Kijk nou.
1: Oh.
0: Van Elmo's nieuwe vriendjes, Koen en Sander.
1: Ik ben iets aan de dikke kant, Elmo, maar dat is zo.
0: Ja. Die mag je op de koelkast ophangen.
1: Die gaan we zeker ophangen. Elmo, heb jij nog zin om zo te hebben? Mijn dochter Cato heeft elke dag een mopje om samen met ons naar de mop van Cato te luisteren.
0: Ja.
1: Dan gaan we lachen.
2: Dat wordt lachen, gierenbrullen.
0: Elmo heeft er zin in.
2: Wil je wat drinken, Elmo?
0: Oh, Elmo wil graag een glaasje melk.
2: Gaan we een glaasje melk voor je regelen. En dan hebben we straks hier de mop van Cato natuurlijk in de ochtendshow met speciale gast Elmo.

0: is Johnny.
1: Ja, mijn dochter Elmo Cato is 7,5 en die is dol op dansen, die is dol op zingen en ook op mopjes vertellen, net als jij.
2: Leuk! Elmo is benieuwd naar de mop.
0: Wil je luisteren, Elmo?
2: Ja, Elmo gaat luisteren.
0: Daar gaat hij.
3: Hoe kun je een domkop die piraatje speelt herkennen?
1: Hoe kun je een domkop die praatje speelt herkennen?
2: Elmo weet het niet.
0: Elmo weet het niet. Ik weet het eigenlijk ook niet hebben.
3: Hij draagt twee ooglappen.
2: Dat zie ik niks.
0: Elmo, dankjewel. Ontzettend leuk dat je zo vroeg langs wilde komen bij ons in de studio.
2: Dank jullie wel, meneer Koen en meneer Sander.
0: En tot de volgende keer, hè?
2: Tot de volgende keer.
0: En de groetjes aan iedereen in Sesamstraat. Media, All About the Money. En straks spelen we in de Koen en Sander Show ons dagelijkse spelletje. De drie noten komen eraan.

0: 8 uur, straks krijg je het nieuws natuurlijk. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, er is opnieuw nieuws over de grote Odido-hack. Hoor je zo.
0: En Sander,
2: ja,
0: jouw uitdaging voor 3 noten. Ik heb ze hier onder de knop, maar ik denk dat je misschien na 1 noot wel weet welk liedje dit is.
2: Afrika?
0: Oh! Nootje erbij.
2: Oh, ik heb geen idee.
0: Oh, dan gaan we voor 3 noten.
2: Nee, ik weet het
0: je
2: echt
0: niet. Je weet het niet?
2: Nee, we moeten hem aan de luisteraar schenken.
0: Oh!
2: Ja.
0: Je weet het echt niet?
2: Nee, ik wil hem nog wel 1 keer horen, maar... Copacabana?
0: Ja!
2: Oh!
0: Barry Manilow, hoor je zo.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Nu bij Dirk, gourmet gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
8: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuurder.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
13: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
25: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
24: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Het is 8 uur. Dit is Joe. Renske van der Zalm met het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, gaan duren. Gisteren ging de brug ineens dicht omdat het te onveilig zou zijn. Tijdens een inspectie bleek dat er zand en grind rond de steunpilaren is weggespoeld. Totdat is opgelost, blijft de brug gesloten. Je hoort de Rijkswaterstaat erover bij de NOS.
3: We willen dat echt zo snel mogelijk hersteld hebben. We zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
2: Ja, het zorgt voor een hoop vertraging op de weg en je hoort zo van Koen waar het nu vaststaat. De politie heeft de stem laten horen van een verdachte van de grote Odido-hack. Het is de stem van een man die zich voordeed als een IT-collega van Odido. Hij belt de klantenservice en zegt vervolgens dat er een probleem is.
4: U spreekt met de ICT-dienst bij Odido. Ik bel vandaag nog een zeker die nog openstaat bij jullie locatie en die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
2: Vervolgens weet de hacker via de medewerker het systeem in te komen. Daarna werden de data van meer dan 6 miljoen klanten gestolen. Volgens de politie valt op dat de verdachte veel ICT-taal gebruikte. Duizenden mensen zijn in Duitsland de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen de omstreden verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Alleen al in Berlijn kwamen zo'n 5000 mensen bijeen, onder wie veel linkse politici. Zo riepen mensen massaal samen tegen het fascisme.
5: Samen tegen dit fascisme!
2: De AfD heeft omstreden plannen, zoals het stoppen van asielopvang, speciale klassen voor asielkinderen en ook hebben ze veel banden met Rusland. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft weer voor een stunt gezorgd. Hij heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. Het was een ontzettend zware wedstrijd tegen de Fransman Arthur Jaya. Het duurde dik 5 uur, maar toen was daar het laatste punt, klonk zo bij Eurosport.
11: En dan nog een keer die bal terug via de netband. Het geluk is op voor de lucky loser. Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
2: Ja, in de kwartfinale wacht Van der Zandschulp een zware tegenstander, de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Krijg je nog het weer van Buienradar? Het wordt een grijze dag met af en toe flink wat regen. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 23 graden.
26: Ik ga kijken. Oh. Ik zie zomaar een stunt in de maak, jongens.
0: Ja, hij is goed bezig hoor, Botik van de Zandschulp.
26: Zo na Krajicek en 10 jaar later had die gekke Martin Verkerk. Alleen die haalde de halve finale.
0: Weet je waar ik een beetje bang voor ben? Die man heeft natuurlijk 5 uur op de baan gestaan. Die is natuurlijk helemaal gesloopt. Ja, dus zie je dan nog maar eens een keer de finale te gaan halen. Ja, het zou waanzinnig zijn.
26: Lieve Koen, hoe lang maak je radio per dag?
0: 4 uur.
26: Hoe lang zit er nog vergaderen in het ellendighok?
0: Dan 3 uur.
26: Nou, en jij speelt elke dag een finale. Je dacht, maar, prima.
0: Nee
26: hoor, schoon werk.
0: Nou, laten we het hopen dat hij zover gaat komen. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Verkeersinformatie. 67 vertragingen zijn er op dit moment. Het is best wel druk op de weg. Op de A2 Utrecht en Bosch voor de Empelbrug. 30 minuten. De A12 Oberhausen-Utrecht voor Wageningen. 50 minuten. Daar is een ongeluk geweest. En de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Ook een half uurtje vertraging. Gaat ook voor de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Waterberg. 30 minuten. Je hoort het ook al in het nieuws. Hè? Ja, de Hardenbergerbrug bij Nijkerk is afgesloten. En daarom omrijden via de A1 en de A50.
27: Dit is Joe met Koen en Sander.
28: De Koen en Sander Show.
0: Ja, dan zijn we weer met de ochtendshow van Joe. Sander, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
0: Barry Manilow, zometeen nu Michael Jackson.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dinsdagochtend 8 september, over een half uurtje in de ochtendshow. Aaron Baden van RTL Boulevard heeft nieuws over de Gouden Televisiering. Is natuurlijk wel de meest prestigieuze televisieprijs die er is.
1: Ja, dat is volgens mij over anderhalve maand alweer, toch?
0: Ja, ik hou het nooit zo bij.
1: Oktober.
0: Ik heb het idee dat er het hele jaar wordt opgeroepen om te stemmen.
1: Ja.
0: Dus, maar inderdaad, het is bijna zover. Dus de spanning begint te stijgen in televisieland. Nog exact 1 maand, dan is het zover. Ja, Sander, even. Gisteren hebben wij het in de uitzending gehad over iets wat jij tegenkwam online. Waar jij ook heel... Je hebt, zondagmiddag zat je mij te appen al van... Ik kan me niet voorstellen en ik maak me hier druk om. En het heeft alles te maken met Puk van 9. Ze komt uit Ede. Puk wordt behandeld voor leukemie. En had 1 grote wens. Weer hockeyen met haar vriendinnen in haar vertrouwde hockeyteam.
1: Ja, ze speelde in Ede bij een team met allemaal vriendinnen. En het gaat gelukkig beter met Puk. Dus die dacht, we kunnen de draad weer oppakken. Ja. Althans, dat dacht de moeder ook. Dus die heeft weer gebeld van, nou goed, hoe kunnen we... Puk het beste laten instromen. En toen werd haar verteld dat Puk in principe niet meer welkom is... omdat ze niet genoeg kwaliteit kwam leveren. Ja, en dan denk ik echt, nou breekt mijn klomp. Ten eerste, het is geen Ajax, het is geen international... het zijn meisjes van 9. Ja. Dat gaat natuurlijk gewoon nog steeds op een kluitje. En bovenal moet plezier. En dat moet boven alles staan.
0: Ja. En dat is zo belangrijk natuurlijk ook. Vooral, zeker. En je zou met open armen moeten worden ontvangen. Maar dat is niet gebeurd daar bij de hockeyclub in Ede. Else Mick, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Moeder van Puk.
2: De moeder van Puk, zeker.
1: Ja, ja, ja. Nou, zo sta je te boek de laatste week, denk ik, hè, als de moeder van Puk.
2: Ja, ja, ja, wij moeten even wennen aan deze gekte die er is ontstaan. Het is natuurlijk echt ontzettend veel. En ook nooit we hebben nooit rekening gehouden met dit bereik. Mm-hmm. We vinden het wel ontzettend belangrijk dat er aandacht is bij de clubs nu inmiddels.
1: Ja.
2: En dat het ook de discussie breder wordt gevoerd dan enkel Puk. Ja. En dat was eigenlijk het doel. Het onder de aandacht brengen van dit probleem.
1: Ja, want je wil eigenlijk... wat is je doel dan van het onder de aandacht? Los dat het om... Maar welke discussie wil je breed nog voeren?
2: Nou ja, hoe je dit soort kinderen weer terug kan laten stromen... in het normale leven. En ook hoe je als sportclub daarin bij kan dragen... maar ook in wil bijdragen.
1: Mm-hmm.
2: In mijn mening is kwaliteit niet enkel fysiek... maar is kwaliteit ook waar je als club voor staat.
1: Ja, ja. Want laten we even bij het begin beginnen. Hoe gaat het? Het gaat beter, hè?
2: Het gaat beter, ja. Ze moet nog 6 maanden behandeling. En als het goed is, mag zij dan in eind januari, begin februari naar de bel.
0: Maar Else Mick, kun je even... Hoe gaat zoiets, hè? Dan gaat het op een gegeven moment beter. Puk en jij ook. Jullie denken, nou, we gaan weer aankloppen bij het hockeyteam. Wat was de reactie die jullie toen kregen dan? Ja.
2: Het was natuurlijk sowieso wat ongemakkelijk voor mij... want ze hebben in 1,5 jaar nog nooit contact met ons opgezocht.
0: Oh.
2: Ze hebben ook nog nooit gevraagd hoe het met Puk ging... of ze wat voor ons konden betekenen. De eerste keer dat zij naar de training ging... heb ik besloten om de club niet in te lichten... maar haar gewoon naar de training te brengen... en haar gewoon dat geluksmomentje te gunnen...
0: Mm.
2: Ook daarna is er eigenlijk geen contact met ons opgenomen van... joh, we zien Puk eigenlijk iedere week op de training. Waar kunnen we jullie ondersteunen? Waar kunnen we jullie helpen? Dat kwam niet.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik las je verhaal, Else Mick, wat je nu ook vertelt. En ik dacht, maar dit kan toch niet gebeurd zijn? Want je kan toch niet een ziek meisje dat er weer terugkomt... Dat is toch, dan ga je toch de slingers ophangen. En dan ga je toch iemand met open armen ontvangen. Ik kan me niet voorstellen dat een club dat doet. Maar dat is dus wel echt het verhaal.
2: Ja, en helaas hebben zich ook andere ouders al gemeld. Ook in andere takken van sport. Ja, dat die hier ook tegenaan lopen. Gelukkig is het overgrote deel alleen maar positief. Maar ja, er zijn dus ook enkele clubs waar de kennis er nog niet is.
1: Nee, en Else Mick, dus ze heeft wel op een gegeven moment meegetraind... maar dat was volledig op je eigen initiatief, op jullie eigen initiatief. Ja, je hebt haar gewoon gebracht. Wanneer kreeg je dan te horen van... luister, we zien het toch echt anders dan jij voor ogen hebt?
2: Nou ja, ik belde eigenlijk voordat de teamindelingen bekend waren... omdat het ook duidelijk was dat Puk geen wedstrijden mocht spelen... maar ik juist het belang wilde uitleggen van... laat haar wel onderdeel zijn van een team. Hè, dat ze in een training onderdeel is van zo'n groepje meiden. Dat als er uitjes zijn of clinics, want dat was in die anderhalf jaar voor, ja, was dat ook best pijnlijk voor Puk, dat ze nergens meer voor werd uitgenodigd. Mm. En ik zat ondertussen ook nog in die app. En daar ben ik op een gegeven moment maar gewoon uitgestapt. Omdat ik zei van ja, weet je, als mijn kind toch vergeten wordt, dan heeft het ook geen zin om hier ja, toe te kijken hoe ze er niet meer toe doet.
0: Ja, ja.
2: Maar ja. Ja, het is gewoon bizar. Toen heb ik zelf contact opgenomen van joh, hoe kunnen we dit jaar voor haar invullen? Kan ik een financiële bijdrage leveren of eventueel een strippenkaart kopen voor de trainingjes die ze doet? Omdat ze er ook een enkele keer natuurlijk niet is.
0: Ja, ja.
2: Nou ja, en daar werd mij verteld, ja, ik weet niet wat jij hebt bedacht. Maar Puk kan in ieder geval niet bij haar vriendinnen blijven. Dat wij gaan voor kwaliteit en we kunnen dit niet verkopen aan andere ouders.
0: Poeh. Ja.
2: En toen vroeg ik ook aan haar van, maar wat probeer je nu te zeggen dan dat mijn dochter niet meer voldoet? Om met haar vriendinnen te hoeken, ja. En toen zei ze, nee, dat is wel de conclusie die je kan trekken, ja.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk hartverscheurend. Het is verschrikkelijk, want het gaat om het welzijn en zeker ook het plezier. Dat heeft met elkaar te maken van Puk. Maar ik denk zelf dan ook nog, we hebben het over kindjes van 9. Die spelen geen interlands nee, tegen Amerika en Engeland. Nee, waar hebben we het over?
2: Het vreemde is eigenlijk ook dat ik mij verbaasde, omdat er onder 12 in principe ook volgens de hockeybond niet op kwaliteit
1: nee.
2: geselecteerd mag worden. Dus ja, dat het dan ook nog eens bij Puk gebeurt. Ja, dat viel bij mij ernstig verkeerd.
0: Ja. Nou, er is in ieder geval heel veel aandacht voor. Dat is gelukkig heel goed. Laten we hopen dat sportclubs op andere manieren omgaan met dergelijke situaties.
2: Ja, en gelukkig krijgen we wel heel veel steun van heel veel topclubs, topsporters. Ook kleinere clubs in de omgeving. Ze hebben allemaal een steun betuigd.
1: Ja,
2: maar dus daar wil ik ook de aandacht voor hebben.
0: Maar Puk gaat dus niet hockeyen of gaat ze ergens anders hockeyen? Wat is de status daarvan?
2: Nou, ik heb voor nu even besloten dat het op MHC is het klaar. Laat ik dat vooropstellen.
1: Ja, en
2: wij gaan voor haar kijken wat een passende oplossing is. Omdat het ook wat lastig is voor haar. Ja, omdat ze nog wel wat korte haren heeft.
0: Tuurlijk, ja.
2: Ze heeft nog wel een kastje in de buik en alles. Dus ja, ze voelt zich toch een beetje anders. Ze voelt zich soms natuurlijk ook wat minder fit. Dus ja. Ik weet niet of het helemaal goed is om haar bij totaal vreemde ouders en kinderen te zetten.
0: Nee, ja.
2: Dus we gaan even kijken naar een passende oplossing.
0: Doe Puk, allerliefst en heel veel groeten. En natuurlijk ook voor jullie en heel veel sterkte ook de komende tijd. En laten we hopen dat, nou ja, dat ze snel zo fit is dat ze gewoon de pannen van de dag gaat spelen.
1: Nou, en mag ik hopen dat ze over 11 jaar in Oranje speelt en de winnende goal maakt. En dan 2 middelvingers opsteekt tegen MHC Ede.
2: Ja, dan mag ze van mij een shirt aantrekken onder het Nederlands elftal shirt. Met MHC Ede eronder.
0: Goed, Elsemiek, goed je gesproken te hebben. Sterkte ook de komende tijd. En dank voor dit gesprek.
2: Ja, jullie ook bedankt. Fijne dag, Mol.
0: Doei. Toch wel weer leuk dat een meisje dat hockey Puk heet.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik dat mooi, hè?

Goedemorgen Koen en Sander, taxi Nitram hier vanaf Schiphol. Lekker regenachtig hier al. Genieten van jullie show. Ga lekker door zo.

0: De dinsdag van Joe met Ten Sharp en die grote hit You. En zometeen het nieuws van 8:30. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Slecht nieuws voor ouders die nog in de poepluiers zitten.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 50.000, wat verdikken me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
13: Glashelder. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Weerbericht van Buienradar. Het wordt een grijze dag. Af en toe ook wat regen. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 23 graden. En er is behoorlijk wat te melden als het gaat om de files op de weg. Het zijn er 69 op dit moment. Druk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 40 minuten. Ook 40 minuten extra op de A2 Utrecht in de richting Den Bosch bij Kerkdriel. En dan naar de A12 Overhuizen-Utrecht tussen Velpenbroek en Wageningen. 17 kilometer file. Vertraging daar 3 kwartier. En natuurlijk de Hardenbergenbrug bij Nijkerk die dicht is. En daarom omrijden bij Hooglanderveen en Hattemerbroek. 8:30, Renske van der Zalm. Goedemorgen.
1: Een grote staking vandaag in Den Haag. Medewerkers uit verschillende sectoren leggen het werk neer. Dat doen ze omdat ze boos zijn over mogelijke bezuinigingen op de sociale zekerheid. Waar het dan om draait, hoor je van de voorzitter van de FNV.
2: Dan hebben we het over waar mensen terug op kunnen vallen als ze ziek zijn of een baan verliezen. Dan sta je er niet alleen voor, maar dan hebben we met elkaar gespaard. Zodat je het onderdoor kan gaan leven en in alle rust iets anders kan gaan zoeken. Of gewoon ziek kan zijn zonder dat je ook nog eens van de goot moet eten.
1: Vanwege de acties rijdt er vanmiddag een gouden koets in Den Haag. En bij het ministerie van Financiën bieden vakbondsleden vervolgens een koffertje aan met hun eigen alternatieve plannen voor de begroting van volgend jaar. Morgen is er een landelijke staking in het OV. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakten het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met de piloten gesproken.
3: Is dat tijd voor een nieuw itempje in de show? Want ja, Koen is natuurlijk, die weet alles van het luchtverkeer. Dus vandaar dat het vandaag, het is 8 september, 8:30. Het is tijd voor de fraaie vliegtuigvragen.
1: Wow.
3: Waarom heet de zwarte doos een zwarte doos terwijl die oranje is?
4: Ja, goede vraag.
3: Dankjewel, leuk, ja. Leuk item.
4: Ja. Ja. Ja. Geen idee. Nee, dat weet ik echt niet.
1: Nou, nee. Ik kan het even gaan uitzoeken.
3: Nou, ik heb het stiekem een beetje voor je gedaan. Vroeger in de Tweede Wereldoorlog zat...
4: Ja, je stelt een vraag terwijl je het antwoord al hebt.
3: Ja, nou, ik denk, dan laat ik jou even shinen, weet je wel.
4: Nee, ik weet het echt niet.
3: Het was dat vroeger in de Tweede Wereldoorlog zat het dus in een zwarte behulsing... omdat het allemaal geheim moest blijven. En nu moet het juist zichtbaar zijn. En is het allemaal oranje geworden. Ja.
4: Het is wel leuk, als het gaat om luchtvaart, mensen, het fascineert een hoop mensen.
3: Zeker.
4: Er zijn altijd een hoop vragen over. Dus ik ben nu al fan van dit programma, onderdeel van jou.
3: Zeker, gaan we een jingletje maken, vanaf morgen geïntegreerd.
4: Hoe heet het ook alweer?
3: De fraaie vliegtuigvragen.
1: Ja, Sander, als jij dan expert wordt op volgend gebied... want het kabinet wil dat luiers verplicht gerecycled worden... en dat gaat jonge gezinnen jaarlijks honderden euro's kosten, schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker een kwart van de luiers gescheiden wordt ingezameld. Fabrikanten en adviseurs trekken alleen nu aan de bel. De techniek is er volgens hen nog lang niet klaar voor en de kosten reizen de pan uit. Bovendien vrezen leveranciers voor gênante situaties... als ouders straks met zakjes volle luiers naar een inzamelpunt moeten.
3: En ik heb nieuws voor je, als een luier vol is, is hij gewoon vol hoor. Dan kan je niet nog een keer gebruiken.
1: Ja, en ben je van plan te solliciteren, check je social media accounts dan nog even. 60% van de HR-professionals kijkt naar Instagram of Facebook van sollicitanten. Blijkt volgens de Telegraaf uit nieuw onderzoek. Een kwart zegt dat de post online wel eens hebben geleid tot een afwijzing. Volgens de privacyregels mag dat niet zomaar, maar werkgevers letten vooral op discriminerende en haatdragende berichten.
4: Ik had ooit een vriend van mij, ik zal zijn naam niet noemen, maar daar had ik een filmpje van gemaakt met oud en nieuw. En laat ik zo zeggen, hij was redelijk beschonken. En toen kreeg ik op een gegeven moment een belletje van... ja, ik zit in een sollicitatieprocedure. Zou je dat filmpje misschien even offline kunnen halen?
3: Ja. Nou, Renske, we hebben jouw Instagram ook helemaal uit ons hoofd geleerd, hoor.
1: Ja, toch zit ik hier.
3: Ja, we hadden wel een twijfelpuntje over de droogbloemenschikker. Ja.
4: Afgelopen weekend heb je dat gedaan, hè?
1: Ja, zeker.
4: Kan je het de luisteraars aanraden?
1: Ja, absoluut. Ik vond het enig om te doen. Ja.
3: Ja, ja. Het is toch wat makkelijker dan verse bloemen, hè?
4: Droge bloemen schikken.
3: Ja.
4: Renske, dankjewel. Het belangrijkste nieuws. Dinsdagochtend 8 september. Welkom bij de Koen en Sander Show.

0: eerst eens even schakelen met RTL Boulevard. De man is daar inmiddels zo'n 17 jaar in dienst.
1: Jeetje!
0: 17 jaar. Begon als redacteur, hè? Geloof ik, of verslaggever. Wat was het, Arend Baden? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen jongens. Ja, dat klopt. Wat goed.
0: 17 jaar. Ja, want ja. Boulevard bestaat al 25 jaar.
2: Ja, dat is, afgelopen week hebben we dat groots gevierd. Dat was, daar kon je niet omheen.
0: Nee.
2: Ja, het is een tijdje, hè? Maar jullie zijn ook al lang onderweg.
0: Wij staan aanstaande vrijdag met de Koen en Sander Show 20 jaar, Arend.
2: Ja, moet je nagaan. Ja, daarom. Ja,
1: moet je nagaan,
2: dat is ongeveer dezelfde tijd.
1: Arend begon is als redacteur bij onze show.
2: Ja, dat kunnen we nu vertellen. Ja, heel goed, heel goed.
0: Nou, Arend, even wat nieuwtjes natuurlijk uit de wereld van de showbiz.
2: Ja.
0: Ja, zullen we eindigen met Umberto Tan of beginnen met Umberto Tan?
2: Nee, beginnen.
1: Beginnen.
2: Dat is het grootste nieuws. Ik bedoel, het is ongelooflijk. Gisteren konden we dat bevestigen. Umberto Tan wordt weer vader. 60 jaar is hij. En zijn vriendin Elise is zwanger. Gelijk ook bevestig ik trouwens dat ze dus samen zijn. En die scheiden zo 24 jaar. Dus dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje over onze redactie gisteren ook. Van wat? En ja, op je 60ste nog zo'n heel nieuw avontuur aangaan. En Humberto was wel helemaal trots en blij. Hij appte ons dat, ja, dat ze aan het aftellen zijn. Nou ja, dat nog niet, maar ze hebben al wel. Ze weten dat het een meisje wordt.
1: Ja. Oh ja. Ja. Ja. En een ongelukkie?
2: Ja, weet ik niet. Nee. Nou ja, het is wel zo dat hij raak heeft geschoten. Ik bedoel, ja, ja, dat is natuurlijk wel het zijn om in die voetbaltermen te blijven. Nou ja, kijk, ik denk dat zij er heel blij mee zijn. Dat, we weten dat verder niet, maar ik denk niet dat ze daar. We zijn natuurlijk wel op de hoogte van alles. Maar ik denk dat ze gewoon samen dat nieuwe avontuur aan willen gaan. Zo hebben ze het in ieder geval aan ons laten weten.
0: Ja, en het was echt de primeur van Boulevard. Het was groot nieuws gisteravond ineens natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ja, en ook omdat ik het niet verwacht. Ik bedoel, we hebben niet zoveel weten van Humberto. Ik bedoel, ik spreek hem geregeld, maar hij wil niet zoveel over zijn privé vertellen. En natuurlijk met Ineke, 30 jaar samen, heeft 3 kinderen. En op een gegeven moment ging dat uit. Maar je hebt uiteindelijk toch weer. Ja, zo zie ik het voor me. Dat ze iets nieuws opbouwen. Samen in Suriname hebben ze die docu gemaakt. En daar is de vonk overgeslagen.
1: Ja.
2: Maar ja, veel vaders viel mij op gisteren, die ook bij ons op de redactie zeiden, ik moet er niet aan denken weer op mijn 60ste in die luiers te zitten. Ja, dat is natuurlijk wel heel. Daar moet je wel zin in hebben.
1: En wat vind jij ervan? Dat je bent natuurlijk, je bent de journalist, maar je hebt altijd een goede eigen mening.
0: Scherpe tong.
2: Zeker, ja. Zeker. Ja, nou ja, ik denk zelf dat hij heeft altijd een soort vastberadenheid. Hij heeft natuurlijk een nieuwe fase in zijn leven. De RTL Tonight weet hoe dat is afgelopen. En hij heeft zijn horizon, denk ik, een beetje zo bekeken van wat ga ik doen. En ik merk heel erg als ik hem spreek, maar dat weten jullie misschien ook. Ja, dat zijn mensen die zijn vol vertrouwen, stappen ze in dingen. En ik zag aan hem wel dat hij helemaal gek is op Elise. En dat hij daar, denk ik, misschien meer zijn zin op gaat zetten. Misschien dat dat het is.
1: Ja. Nou, over oude mensen gesproken. Patty Bart krijgt een nieuwe soap.
2: Ja, Patty, ja, die is 71, hè? Ja. Dus Patty, ja, maar die krijgt ook de eigen real-life soap bij RTL 5 Videoland. En die gaat gewoon dat weer aan. En ze heeft ons gisteren verteld, de slang gaat er weer in. Toen dachten we, welke slang? Maar we weten allemaal nog dat zij
1: klisma
2: heeft gedaan. Ja. Die beelden mogen we nooit meer laten zien, maar ze heeft ons. Dat heeft zij zelfstandig bepaald trouwens, dat we daar niet meer. Die beelden wil ze niet meer zien. Maar dat gaat ze misschien weer opnieuw doen.
0: Ja. Wacht even, Sander, dat is haar partner?
2: Nee, Antoine is haar partner.
1: Oh, Antoine.
2: Ja, Antoine is haar partner. Die komt
0: ook. Ik verstond, Sander heeft dat bepaald. Maar nee, okay,
2: nee. Nee, zelfstandig. Nee,
1: want die slang, die klisma-slang, die heeft nog heel lang in beeld en geluid gestaan, hè?
2: Nou, daarom loopt iedereen daar altijd in de boog omheen. Ja, want die geurt je daar vanaf.
0: Hey, en nog eventjes, Arend. Want de televisiering komt natuurlijk alweer aan.
2: Ja.
0: Dat is ongelooflijk. Dat is over exact een maand, 8 oktober.
2: Ja.
0: Maar
2: ja,
0: ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Voor mijn gevoel wordt het hele jaar door opgeroepen. Maar nu is het bijna zover. Wie maken er nou eigenlijk kans op dat ding?
2: Ja, we maken de laatste 7 bekend. En eigenlijk zitten we in de top 10 nog. Ja, eigenlijk wat opvallend is, de bondgenoot doet het heel goed. Die staat ook stevig in dat lijstje in die top 10. Bureau Utrecht van Ewout Genemans. Die staat ook in die top 10. Die zie ik zomaar dichterbij komen. Dat heel veel mensen zo'n politie-serie heel erg leuk vinden om te kijken. En ook goed vinden dat dat wordt gemaakt.
0: Ja.
2: Verder Rust en Vreugde op Omroep Max. Dat is voor de wat oudere kijkers. Maar dat is ook enorm populair. Ja, en B&B voor Liefde. Kijk,
1: tuurlijk.
2: Ik heb de afgelopen weken weer gesmuld. En we spreken trouwens donderdag. Fred, althans, dan zit hij in die reunie.
1: Oh,
2: hè? Ja, gaan we eindelijk weten of waarom hij nou zo
0: zo'n lul is
2: tegen die vrouwen.
0: Nee, dat is gewoon een lul.
2: Waarom was je nou zo'n lul?
0: Ja. Het is echt, ja, maar sorry hoor, mag ik even, ik heb zitten kijken. En, ja. En natuurlijk heel veel mensen hebben zitten kijken. Maar en iedere keer denk je, nou, het zal toch niet zo erg zijn. Maar elke keer maakt hij gewoon hele nare, vrouwonvriendelijk, intimiderende rotopmerkingen.
2: Ja, het is echt, en ook wat zei hij allemaal, wat een martelgang is het met jou. En het was verschrikkelijk. Ik denk dat er een studie naar komt van hoe je niet met vrouwen om moet gaan. Ja. Maar goed, hij zelf volgens mij, want ik heb hem gesproken toenertijd, zei dat hij heel trots was en dat hij met grote schermen ging kijken op Bonaire. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat is afgelopen. Ja.
1: En naast de overlijden worden ze hersenen in beeld en geluid gezet. Naast de klismasloot. Maar op wie steek jij je geld aan? Want dat moet toch B&B voor liefde worden? Dat zou toch wel terecht zijn?
2: Ja, ik zou het ze gunnen. Kijk, het is één keer zaten we in de top 3, maar het is qua maken ook, dat zeg ik, heel mooi gedaan. Ik bedoel, dat maakt het wel ook dat mensen zich openstellen, dat ze vergeten die kamer. Ik zou dat zo echt ze gunnen, dat ze bij die laatste 3 plaatsen nemen in Carré. En dat weten we bijna al. Eind september ga ik weer langs, ook met mijn collega's, met die enveloppen, voor de laatste 3, ja.
1: Hey, sorry, ik heb de kennis niet praat, maar ben jij al een keer voor talenten zo genomineerd geworden?
2: Ja, is wel in het ver verleden gebeurd, Sander, ja. En dat is helaas niet tot de top 3 gekomen, maar dat stadium ben ik nu wel...
1: Want je kan een Harm Edensen, je kan gewoon 68 worden. De klismaslang van Patty Brad gaat ook nog mee als aanstormend talent.
2: Ja, exact. Ja, dat is het mooie van ons vak. We blijven altijd bovendrijven.
0: Ja, precies. Ja, heel mooi. Dankjewel, Aram.

0: ever seen the rain?
1: Ah, vandaag ga je de regen wel zien, ben ik bang. Straks om over een paar minuten het nieuws van 9 uur. Renske.
2: In Den Haag rijdt vanmiddag weer de Gouden Koets, maar dan niet met ons Koningshuis aan boord.
1: Oh.
3: De drie noten.
1: Straks meer over een paar minuutjes. Nu de drie noten, Sander. Ik denk dat jij voor twee noten gaat.
4: Nou, als jij dat bepaalt, kan ik koffie gaan halen.
1: Nee, ik bepaal het niet, maar ik denk dat jij het gaat zeggen. We hebben er drie noten van een bekende hit hier onder de knop. En je mag raden naar welke hit wij op bezoek zijn. En doe je dat goed, dan ben je in het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed. Je mag de titel van het liedje gaan appen. Dit is noot 1.
4: Noot 2 erbij. Nou, dan hou ik bij twee noten. Ik had geen keus.
1: Nee, je hebt wel een keus.
4: Nee, maar twee moeten doen.
1: Twee, hè?
4: Ja.
1: Dacht ik ook wel, ja.
4: Lekker voor tijdens het behangen.
1: Welk liedje is dit? Titel is welkom in de app van Joe.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
17: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
17: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.

0: echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: 9 uur, Renske, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de Hardenbergbrug in de A28 bij Nijkerk. Met schepen wordt zand en grind aangevoerd om rond de pijlers te storten. Nadat bleek dat het materiaal daar was weggespoeld. Wel stelt Rijkswaterstaat mensen gerust bij Hart van Nederland.
6: Instorten is er geen sprake van, maar wij moeten natuurlijk wel zorgen dat de veiligheid echt gegarandeerd is. En dat is de reden dat we nu toch hebben afgesloten.
5: De brug is uit veiligheidsoverwegingen dicht, wat er voor flinke files in de ochtendspits zorgt. Het is nog onduidelijk hoe lang de A28 gesloten blijft. In Den Haag rijdt vanmiddag al een gouden koets rond, maar niet voor Prinsjesdag. Er zitten vakbondsleden in die hun koffertje met alternatieve plannen naar het ministerie van Financiën brengen. Medewerkers uit verschillende sectoren leggen het werk neer. Ze zijn boos over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Het kabinet zou deze mogelijk gaan uitstellen, maar de vakbonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan.
7: We vinden actievoeren ook niet leuk. Het is geen doel op zich, maar uitstellen is geen afstel. En het gaat ons om afstel, omdat het gewoon hele verkeerde plannen zijn om te bezuinigen op mensen die buiten hun schuld om gewoon zo ernaast komen te staan door ziekte of door baanverlies. Dat vinden we vreselijk en verkeerd.
5: Morgen is er om deze reden ook nog een grote OV-staking. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw zwaar aangevallen. De Oekraïense hoofdstad Kiev werd door de Russen onder vuur genomen met raketten, waarbij appartementencomplexen en een school zijn getroffen. Er zijn zeker 2 doden en 10 gewonden gevallen. Oekraïne haalde op zijn beurt uit met drones. De afgelopen dagen waren 2 vredesonderhandelaars van Amerika nog in Oekraïne en Rusland. En vandaag komen de voetballers van FC Utrecht en Go Ahead Eagles even in actie. Ze moesten de laatste 26 minuten inhalen van het duel dat zaterdag werd gestaakt door gegooi met vuurwerk en bekers. Dat zorgde voor een hoop teleurgestelde reacties, zonder meer ook van de directeur van FC Utrecht.
8: Wij staan als Utrecht voor gastvrij en veilig voetbal. En een aantal supporters hebben gedrag vertoond waardoor de veiligheid van medewerkers, spelers en andere supporters niet kan worden gegarandeerd. Ja, en daar nemen wij afstand van.
5: Zei die bij ESPN. Om 2 uur vanmiddag spelen ze voor lege tribunes verder bij een 3-1 voorsprong voor Go Ahead. Krijg je nog het weer van Buienradar. Het wordt een grijze dag met af en toe flink wat regen. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 23 graden.
4: Dankjewel Renske, we gaan naar het verkeer. Het is een drukke ochtend op de weg. Nu 66 vertragingen. We zijn zeker nog niet van de ochtendspits af. De A2 Utrecht en Bosch bij Kerkdriel. 3 kwartier vertraging. Kapotte auto op de A12 Oberhausen richting Utrecht bij Wageningen 35 minuten. En ook een half uurtje op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk. Heeft alles te maken met de afgesloten brug, de Hardenbergbrug. Daar zo. Omrijden kan via de A1 en de A50 bij Hooglanderveen en Hattermerbroek. Ik heb er nog eentje op de A59. Zonzeel Os bij Waalwijk Oost 35 minuten. De singalong gaat van start, maar we willen heel graag 1 liedje nog geheim houden. 1 liedje waar we 2 noten van hebben laten horen en waar je voor mag appen.
9: Ja, nou ja, dan denkt Laurens bijvoorbeeld aan Reggae Nights. En Uptown Girl komt ook voorbij van Via Anouk. En Guy denkt aan Jeroen van der Boom. Jij bent zo.
4: Oh.
9: Maar het is allemaal niet goed.
4: Nee, nee, nee. Welk liedje is dit? Kom maar door in de app van Joe. Joe.
10: De Joe Singalong met Koen en Sander.
4: Ja. En het lekkerste uurtje van je dag gaat beginnen, de singalong. Zo meteen nog

0: 3000. 361. Zonder dat Koen ooit Grease heeft gezien.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
2: Ah, ik moet echt opbiechten, ik heb nog nooit Grease gezien.
0: Zo'n leuke film. Ik nodig je uit om een keer in de zomer met mij in de tuin op een groot scherm samen Grease te kijken.
2: Dat vind ik heel leuk.
0: Doe er lekker een
2: pizzaatje op de barbecue.
0: Ja, wacht, zeg, ja.
2: Ja, doen we er een cocktailtje bij. Gezellig.
0: Lekker.
2: Leuk. Maar waarom pas de zomer? Kan dat niet al eerder?
0: Dan is het koud buiten.
2: Hoezo is het koud buiten?
0: Ja, we gaan in de tuin kijken natuurlijk.
2: Ja, oké, okay, heel leuk.
0: Drive-in, ja.
2: Goed. Goedemorgen, 9:10, dit is de Joe Singalong. En we zeggen ook goedemorgen tegen Jasper uit Leeuwarden.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hey Jasper, goedemorgen. Je bent aan het werk.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Ja, je hebt lekker werk bij het afvalscheidingsbedrijf. Net de papiercontainer gehad, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt, die zit alweer volgeschept.
2: Kijk.
0: Oh, ja.
2: Maar je zit op de kraan, hè, dus je hoeft het niet zelf te doen allemaal.
3: Nee, ik zit op een mobiele kraan en dan schep ik zo de containers vol.
0: Dat lijkt me ontzettend rustgevend, heerlijk.
2: Heerlijk, mij ook, ja.
3: Ja, dat is het ook. Lekker radiootje erbij. Ja. Stoeltje. Goed. Wat wil je nog meer?
2: Goed voor elkaar, hoor.
0: Koud pilsje in de hand.
3: Nou, bijna wel.
2: Ja. Hey, op die radio hoorde je net twee noten, Jasper, van een hele grote hit. Maar we zoeken de titel van dit liedje.
3: Ja, dat is Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Bussato.
2: Ja, zeker. Je had aan twee noten genoeg om het goede antwoord te geven. Inderdaad, Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Gefeliciteerd. Het Koen en Sander Show pakket, inclusief een kussenaarwens van Beter Bed. Gaat naar Leeuwarden, Jasper.
3: Nou, fantastisch.
0: Geniet van de werkdag.
3: Ja, komt helemaal goed.
2: En hou hem recht, hè. Hou hem recht.
3: Ja, hou hem recht, ja.
2: Hier is Marco.

0: Take a Chance on Me. Straks nog in de singalong. Henk Westbroek.
1: Ah, is mooi dit, hè?
2: Prachtig mooi dit.
0: En ook Wham.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Erop uit met een camper, in de natuur.
3: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
9: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis.

0: als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
4: Doe het lekker zelf,
3: dat zeg ik.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra proteïne yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra proteïne yoghurt. Probeer nu.
9: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, plus.
11: Goedemorgen, weerbericht van de Buienradar. Ja, het is niet anders. Het wordt een grijze dag. Af en toe flink wat regen. Temperatuur komt uit tussen de 19 en de 23 graden.
12: De Joe Singalong met Koen en Sander.
11: Ja! Sander, goedemorgen.
13: Een hele goedemorgen.
11: Meezingen zo meteen met Henk Westbroek, ook Tracy Ullman, Breakaway, de Bee Gees. En nu eerst Wham! The Edge of Heaven by Joe.

0: even de voetjes van de vloer met de Tramps en Shout.
1: Ja, van voetjes van de vloer naar een biertje in de hand met Henk Westbroek.
0: Want?
1: Ah, die lust hem wel.
0: Die lust hem wel eens.
1: Ah, gezellig.
0: Nou ja, het is 10 uur in de ochtend bijna. Dan lust hij hem wel. En wat een mooie liedjes heeft de man gemaakt. Dit is er eentje van. Zelfs je naam is mooi. Hoor je nu in de Joe Sing-along.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
7: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com.
15: Mindshift. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara daarop kleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Hey, goedemorgen. Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur met Renske van der Zalm.
18: Goedemorgen. Het leesniveau van Nederlandse tieners was al niet om over een huis te schrijven, maar het is nu nog verder achteruit gegaan, blijkt uit Europees onderzoek. 4 op de 10 15-jarigen haalt niet eens het minimumniveau en dat kan zorgen voor problemen, zegt deze verslaggever van nu.nl.
19: Het risico is dat ze niet goed kunnen meedoen in de samenleving, niet goed genoeg kunnen functioneren op school, want alles begint bij lezen.
18: Waarom tieners steeds slechter kunnen lezen is niet onderzocht. Eerder scoorde Nederland hoog in Europese onderzoeken naar leesvaardigheid onder tieners. Maar we zijn inmiddels flink naar beneden gekletterd. Alleen Griekse jongeren lezen nog slechter. Er is meer bekend over de 35 verdachten van de schietpartij in het Gelderse Overasselt. Onder hen zitten meerdere personen die al eerder zijn veroordeeld voor woningaanslagen, gijzelingen en wapenbezit, schrijft het AD. De bende wordt verdacht van de moord op een beveiliger en poging tot moord op 2 agenten. De schietpartij heeft vermoedelijk te maken met een conflict in het drugscircuit. Komen er nu antwoorden na de grote vliegtuigcrash in Miami? Onderzoekers hebben de zwarte doos gevonden van het toestel dat zondag van de landingsbaan schoot. Het vliegtuig raakte na doorschieten meerdere auto's, waarbij 5 doden en 5 zwaar gewonden vielen. De doos moet nu duidelijk maken wat er precies is misgegaan. Met de piloten is namelijk nog niet gesproken. En mensen blijven nog altijd letterlijk en figuurlijk in het werk van Wim T. Schippers trappen. Vanwege zijn overlijden lag zijn beroemde pindakaasvloer de afgelopen 8 weken in het Rotterdamse depot van Boijmans van Beuningen als eerbetoon. Mensen kwamen er speciaal voor naartoe, onder wie deze vrouw.
20: Ja, ik liep hier ook gisteren en toen kwam ik steeds dichterbij en dacht ik zo, wat een geur.
17: En daarom ben je even teruggekomen om te kijken wat er ligt?
20: Speciaal hiervoor, want hierna ga ik ook gewoon weer weg. Gewoon alleen voor de pindakaasvloer ben ik hier. Ja. Het liefste zou ik er eigenlijk overheen willen lopen, maar dat mag denk ik niet.
18: Ja, de pindakaasvloer trok ruim 48.000 bezoekers, van wie 48 toch in de pindakaas zijn gestapt. Ook werden er meerdere telefoons uit de smurrie gevist. De gebruikte pindakaas, bijna 400 kilo, wordt nu verwerkt tot mest. Krijg nog het weer van Buienradar. Het is een grijze dag met af en toe flink wat regen. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 23 graden.
17: De afgesloten brug op de A28 zorgt nog voor een kleine file van 4 kilometer Zwolle Amersfoort. Voor Nijkerk een kwartiertje vertraging.
21: Dit is Joe met Timo Perlin.
17: Hey, goedemorgen. De muziek van Joe is weer tippie top.

Dit is het Doorwerk Dinsdag bij Joe. Goedemorgen met Dr. Alban zometeen en It's My Life. En Dr. Alban staat op 17 november samen met Hathaway in Oberhausen. Dat is op fietsafstand van Nederland.

0: voor de Joe Schurkalender. Komt hij aan? We kijken erop. 8 september staat op de Schurkalender en de dag gaat door als we hem eraf trekken bij deze. En op de Schurkalender vandaag staat de volgende zin. De potjes met kruiden en specerijen in grote supermarkten staan op alfabetische volgorde. Nooit geweten. Bedankt. Dat is echt wel een openbaring voor mij. Wat zeg je? Sorry, zegt iemand wat? Hebben ze ook ribbelrandjes? De potjes hebben ook ribbel. Wat zegt u?
1: Die onderkantjes hebben ribbeltjes. Als je daarmee over elkaar gaat, dan gaan die kruiden eruit.
0: De onderkant van de potjes hebben ribbelrandjes?
1: Ja.
0: En als je daarmee over elkaar gaat...
1: Als die kruiden vastzitten...
0: Als de kruiden vastzitten, dan gaan ze eruit. Ik moet niet te veel leren over kruiden vandaag, hoor. Dit is wel een soort maximum, dit. Echt waar? Je leert elke dag wat.

Joe. Phil Collins met I Wish It Would Rain Down. En Prinsjesdag valt vroeg dit jaar. Komt eraan.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus hamburgers 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus,
1: laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Jouw verkeer van Flitsmeister. Het is 10:30. De vertraging bij de afgesloten brug op de A28 bij Nijkerk is nu 20 minuutjes.

of jij goed bent in wachtwoorden kraken, maar ik hoorde dat toptennisser Roger Federer morgen in Amsterdam is om geheime clinics te geven. Gewoon op willekeurige plekken buiten in Amsterdam. Geheime clinics van Federer. En die plekken die staan op de website opencourtamsterdam.com. Opencourtamsterdam.com. Maar als je dat intypt, dan krijg je een heel leeg scherm met in het midden heel groot Enter password to continue. Nou, ik probeer dat password to continue al 10 minuten te kraken. Maar als je zin hebt om mee te doen, heel graag.

0: zei net dat Roger Federer morgen een geheime tennisclinic komt geven in Amsterdam. Nou heb ik een tip gekregen van een luisteraar, want hij wist niet waar het was, om het Olympisch Stadion te bellen. Freek, dankjewel voor deze tip.
1: Olympisch Stadion, goedemorgen met Nora.
0: Hi, goedemorgen Nora met Timoer van radiozender Joe.
1: Hallo, goeiedag.
0: Ik heb gehoord dat Roger Federer morgen bij jullie is.
1: Oh,
0: klopt dat?
1: Echt? Ja. Dat klopt, ja.
0: Oh!
1: Ja.
0: Klopt dat? Mag je dit wel zeggen?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar je doet zo zinnig, dus ja, nou ja, nu heb ik het al gezegd.
0: Oh, knap.
1: Ja.
0: Fijn. Ik zeg het tegen niemand door.
1: Fijn.
0: En vraag ik het even aan...

0: Show. Finally van Sissy Penniston. Zometeen het nieuws van 11 uur met Renske.
1: In Amsterdam hebben ze een creatieve oplossing bedacht voor een probleem op een fietspad. Dat hoor je zo.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
14: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
15: Hey, Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Goedemorgen, het is 10:00. Dit is het nieuws met Renske van der Zalm.
14: Goedemorgen. De Odido-hackers dreigen met een nieuwe cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Die nieuwe dreiging is een reactie op de politie. Die heeft de stem vrijgegeven van een man die verdacht wordt van de grote hack bij Odido. Hij belde de klantenservice en deed zich voor als een medewerker om in het systeem te komen.
15: Je spreekt met de ICT-dienst bij Odido. Ik bel vandaag van een hacker die nog openstaat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
14: Daarna werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt. De man achter de stem wordt door de hackersgroep volledig gesteund, zeggen ze. Zowel mentaal als financieel. Over een uurtje begint in Den Haag de staking van medewerkers uit verschillende sectoren. Ze zijn boos over de bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat die plannen waarschijnlijk worden uitgesteld. De vakbonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan. Actievoerders rijden daarom in een gouden koets met een koffertje vol eigen plannen naar het ministerie van Financiën in Den Haag. Morgen is er ook een actie, dan is er een grote landelijke OV-staking. En de harde knallen die bewoners gisteren hoorden in Nijmegen werden waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie tegen Omroep Gelderland nadat ze een filmpje hebben bekeken. Gisteravond trok de politie massaal een Nijmeegse wijk in toen er meldingen kwamen dat er zou zijn geschoten. Daar werden geen aanwijzingen voor gevonden. Sinds de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt staat de politie in Gelderland op scherp. En in Amsterdam wordt met verbazing gereageerd op een prullenbak die midden op een fietspad staat.
16: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
17: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
18: Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
14: Ja, zeggen mensen tegen AT5. Amsterdam zette een nieuw fietspad, een prullenbak neer om te zorgen dat er geen auto's kunnen rijden. De paaltjes die normaal gesproken gebruikt worden, waren alleen op. Dus nu staat er een prullenbak. Volgens de gemeente is het een tijdelijke oplossing.
19: Nou, daar hou ik wel van, dat je gewoon creatief denkt, toch?
14: Ja. Lekker makkelijk weggooien. Ja, het weer van Buienradar. Een grijze dag met veel regen. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 23 graden.
13: Dankjewel, Renske. En alle files zijn inmiddels onder de 10 minuten gedoken.
20: Dit is Joe met Timo Perlin.
13: Met Culture Club nu als eerste Karma Chameleon. Alleen maar karma punt op je dinsdag. Check.

0: zet hem in je agenda. Het is bijna zover. 21 september, officiële Earth, Wind & Fire dag.
1: Het komt allemaal natuurlijk door dit liedje. Do you remember
0: when it first died, September? Ja hoor. Door die ene zin heeft 21 september gewoon zijn eigen officiële feestdag gekregen. Dat is echt. Earth, Wind & Fire dag is echt een ding. En wat je dan precies doet op die dag, 21 september, geen idee. Koekappen. Toiletpot gooien. Achter het dorpshuis ergens. We zoeken het allemaal uit. In ieder geval nog 13 nachten tot die datum. Het liedje zelf bewaren we dan nog even tot dan. En deze kan natuurlijk alvast wel leven. Dit is Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire.

0: een nieuwe editie van de rubriek met de acute gehoorverwarming. De acute gehoorverwarming. Nee, de gehoorverwarring bedoel ik natuurlijk. Ja, Papa Appelsap heet de rubriek, 11:45. Was gisteren mooi, hè? En Dolly Parton, de onlangs overleden prachtige Dolly Parton. En deze Mama Appelsap bij Papa Appelsap kwam van Joe-luisteraar Evert.
1: Ik denk gewoon, Dolly heeft nog iets mooiers achtergelaten dan ze zich besefte.
0: Ach, mooi. En welke appelsap heeft ze dan achtergelaten voor ons?
1: And you think about a cadeautje.
0: You think about a cadeautje. Nou, Dolly Parton, kom er maar in. Nieuwe appelsap zometeen in Thriller van Michael Jackson. 11:45.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits.

0: Veel deals bij Bol.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?

0: Vulldeals bij Bol.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Boeing.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Céline Dion zat toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
3: I'm the queen of the show.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Half 12, Joe Verkeer van Flitsmeister. Er staat de langste. Ja, het valt allemaal te sprokkelen hoor. Te sprokkelen. De langste is een kwartier. Staat op de A12 Arnhem-Utrecht. Voor Wageningen 15 minuutjes vertraging. Half 12.
3: Dit is Joe.

die leuke luisteraars allemaal. Show-luisteraar Marco, die is net terug van vakantie. En die wil een lekker liedje horen en zegt... Ik heb 2 weken geleefd als een god op slippers. Maar vanaf nu

0: in deze rubriek. Het is Joe-luisteraar Johannes in Leiden, die al een paar keer eerder een mama appelsap heeft ontdekt bij papa appelsap.
1: Inderdaad.
0: Inderdaad. Dat was in het liedje van I Have a Dream van ABBA.
1: Ja, Steel Hem naar de Maan.
0: Steel Hem naar de Maan. En wat was er ook alweer in Laura Pausini?
1: Kon niet horen in een stalen kooi.
0: Kon niet horen in een stalen kooi. En nu heb jij Michael Jackson met... En wij weten allemaal, Johannes, dat hij Thriller zingt.
1: Ja.
0: Maar ik heb een beetje het vermoeden dat het vanaf nu anders gaat klinken door jou.
1: Dat vermoed ik ook.
0: Vertel, wat komt er bij jou op elke keer?
1: Ja, ik was een keer boodschappen aan het doen in een supermarkt. Ja. En ik hoorde dan dat liedje van Michael Jackson.
0: In zo'n speakertje, ja, bij Jumbo Radio. Ja.
1: En daar hoorde ik ineens Billenaad zingen.
0: Ik heb deze eens even voorgeluisterd. En nu hoor ik dus ook Billenaad. En ik wil niet eigenlijk dat voor de rest van mijn leven... dit nummer nu zo ingeplant in mijn hoofd is dat het Billenaad heet.
1: Graag gedaan.

0: nieuws van 11 uur. Van 1 tot 12 uur komt er aan met Rutger.
1: Inderdaad, goedemiddag. Er is weer een grote kunstroof geweest.
0: Ja. Daar heb ik lang over nagedacht, dit grapje. Dan begint de ethisch lunch met Madonna. En een modderdikke single van Giorgio Moroder.
2: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
3: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest.
6: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
17: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
18: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
19: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
20: Lekkere van Albert.
7: nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Rutger Radstaken.
8: Goedemiddag. In Den Haag wordt op dit moment gestaakt door medewerkers van de overheid. Ze zijn boos over mogelijke bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV legt het uit.
20: Is dat ze nu afblijven van de sociale zekerheid. Dat is iets wat we met elkaar hebben opgebouwd en betaald. En wat heel waardevol is voor mensen om op terug te kunnen vallen.
8: Morgen wordt er ook weer actie gevoerd. Dan is de grote OV-staking en gaat al het openbaar vervoer plat. Opletten als je zometeen tijdens de lunch een eierkoek pakt. Want als je die bij supermarkt Dirk hebt gekocht, kunnen er kleine stukjes metaal in zitten. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen die houdbaar zijn tot 14 september. Als je ze terugbrengt naar de winkel, krijg je geld terug. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren. Staatssecretaris Judith Thiele wil daarom de lat hoger leggen, maar het is wel een zaak van een lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kan lezen. Ook in andere landen gaat het niveau achteruit, zegt deze verslaggever van nu.nl.
21: Ja, het zou je kunnen opmaken dat de investeringen in het leesonderwijs nog niet hebben geholpen. In elk geval niet totdat deze toetsen zijn afgenomen. Dat was al vorig jaar lente. Dus misschien is er sindsdien iets veranderd. Maar in elk geval tot aan die toets zijn de leesvaardigheden alleen maar verder verslechterd.
8: Ja, waarom het leesniveau zo hard daalt is niet onderzocht. Volgens onderzoekers kan corona nog een rol spelen, maar de achteruitgang begon al voor de pandemie. En weer een grote kunstroof, deze keer in Frankrijk. Daar zijn 3 kunstwerken van schilder Renoir gestolen. De waarde wordt geschat op zo'n 9 miljoen euro. De inbrekers lieten een 4e kunstwerk achter tijdens het vluchten. Hoewel de politie binnen 5 minuten ter plekke was, ontbreekt van de daders nog ieder spoor. Dan nog het weer van Buienradar. Op veel plekken regent het en dat blijft het de hele dag doen. Alleen in de loop van de avond is het even droog. Het is 20 graden vandaag.
7: Op de weg alleen maar nog maar de uitloop van een bergingswerkzaamheid op de A12 Arnhem-Utrecht. Voor Ede is het 8 minuutjes aansluiten.
22: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
7: Wat een bizar lekkere liedjes vandaag hier voor die 80's Lunch. Dankjewel, sommigen die zijn ook heel goed.

in de Ethisch Lunch. We hebben er zin in vandaag bij Joe. Yes! En dit, dames en heren, lieve jongens en meisjes, is de absolute pionier van de elektronische dansmuziek. Zijn naam is Giorgio Moroder. Hij is de vader van de electrodisco. Lekker daddy. En deze man veranderde de popmuziek door als een van de eerste de synthesizer centraal te stellen. In plaats van die traditionele instrumenten. De jaren 80 breken aan. Giorgio Moroder verlegt zijn grens naar Hollywood. Maakt soundtracks voor Scarface, Flashdance, Top Gun

0: vinden, heb ik Don Henley gedraaid en Boys of Summer. Er komen ook verzoekjes binnen bij de Joe 80's Lunch van Caroline in Utrecht. En die zegt over het volgende liedje. Dit was onze omroeptune op de middelbare school. Caroline!
1: Oh. Nou. Ja, hallo! Yes!
0: Dit peel, meel, meel?
1: Ja.
0: Wat gebeurde er?
1: Ja.
0: Wat gebeurde er dan? Dit was KWC in Culemborg, zie je staan.
1: KWC in Culemborg, Koningin Wilhelmina College. Ja, en dan hoopte je dat er het nieuws werd verkondigd dat het videojournaal in de middagpauze was.
0: Oh ja, maar dan kon je snel de klas uit.
1: Ja, precies. Ja. En dan was er ook iets leuks, zeg maar.
0: Ja, ja. Precies. Maar dit is zo'n boodschappendienst, gewoon over die luidsprekers van de...
1: Wat leuk. Een omroepsysteem. Ja.
0: En gaat het nooit meer uit je hoofd, natuurlijk.
1: Wat zei je?
0: Dat gaat nooit meer uit je hoofd, natuurlijk.
1: Nooit meer. En ik dacht ook dat dat gewoon de tune was. Ik kwam pas wel later achter dat het bij dit nummer hoorde.
0: Je dacht gewoon dat het KWC in Culemborg een eigen tune had.
1: Juist. Ja.
0: Nou, heel erg bedankt voor de aanvraag. Mag je een fijne dag wensen, ondanks de regen.

0: Joe. Met zometeen het liedje van Bruce Springsteen, wat de Joe 80's Top 800 niet had gehaald. En dat vind ik samen met heel veel andere Joe-luisteraars zo jammer. Dat we hem gewoon doen. Zometeen. Het liedje staat in de top 10 mooiste Bruce-liedjes. Is zijn meest kwetsbare? Hij zingt hardop of hij als man, als echtgenoot, wel deugt. Brilliant Disguise. Komt eraan, naast Cindy Lauper.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Dit is Timoer bij Joe met de verkeersinformatie van Flitsmeister. Kleine file. En die staat, nou, is een hele mini file hoor. Gaan we voorlezen? Ja, we doen hem. A1, Avalon Amersfoort. 4 minuutjes maar liefst. Bij Kootwijk, door wegwerkzaamheden. Het is half

Bruce Springsteen en Brian Disguise bij Joe de 80's Lunch. Zometeen Forever Young. En als vandaag je trouwdag is, zoals Peter van Bremen, autoverkoper bij Hyundai, zoals hij zelf zegt, Hyundai. Maar belangrijker nog, hij is al 20 jaar de trotse echtgenoot van Anoushka. Gefeliciteerd jongens, deze is voor jullie.

0: Hey, goedemiddag, welkom op deze regenachtige dag. Je luistert naar Joe. Als je toch met een glimlach op wil staan, dan kan ik je aanraden om naar de Koen en Sander Show te luisteren. Elke ochtend op deze zender, met ook elke ochtend om 7:50 de mop van Cato. Dat is de dochter van Sander Lantinga. Zij is zo schattig.
1: Ja, Jack, zegt hij. Heet je vader alweer op een jaar? Zegt Antje. Nee hoor, deze keer.

0: uur komt eraan. Rutger, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is een onveilige situatie bij een school in Almere. Zometeen meer.
0: Daarna hoor je om 1 uur Edwin Noorlander met Bryan Adams.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
0: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wat.
6: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
13: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: FOMAR! Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19.
22: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
23: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
24: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba. Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
25: Het is exact 1 uur. Goedemiddag. Nu.nl Nieuws heeft Rutger Radstaken.
26: Goedemiddag. Er is een onveilige situatie bij een middelbare school voor speciaal onderwijs in Almere. Die is daardoor tijdelijk gesloten, heeft de directie laten weten in een mail aan de ouders, meldt Omroep Flevoland. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. De politie houdt de situatie in de gaten. Kunstmatige intelligentie is dagelijkse kost geworden in het onderwijs, blijkt uit een groot internationaal onderzoek. Bijna de helft van de scholieren zegt wekelijks of vaker ChatGPT en Gemini in te schakelen. Vraag is of ze daar slimmer van worden. Scholieren die AI gebruiken scoren lager voor wetenschapsvakken. Als de afsluiting van de Hardenburgerbrug bij Nijkerk nog langer gaat duren, dan wil de provincie Gelderland met Rijkswaterstaat om tafel om te kijken hoe de overlast beperkt kan worden. De afsluiting kost de transportsector miljoenen, zegt Transport en Logistiek Nederland bij de NOS.
27: De vrachtauto kost ongeveer €80 per uur. Dan is het een eenvoudig rekensommetje als je die vermenigvuldiging met die 13.000 auto's doet. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met wat die chauffeur zegt, dat hij een tijdslot mist als hij bij een volgend adres komt. Dus de route wordt ook verstoord.
26: Sinds vanochtend is Rijkswaterstaat bezig met het herstel rond de pijlers van de brug. Daar is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu tijdelijk aangevuld. In november wordt de brug definitief hersteld. In Parijs is de Eiffeltoren weer open. Die ging gisteren dicht vanwege een staking. Het personeel was boos omdat vrouwelijke medewerkers zo onzichtbaar mogelijk moesten zijn tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De organisatie van de Eiffeltoren zegt dat het niet had mogen gebeuren. De hindoeïstische groep heeft sorry gezegd. Het weer dan van Buienradar. Bijna overal regent het vandaag, behalve aan het begin van de avond. Het is 20 graden. Morgen buien, onweer en windstoten. Tussendoor wat zon en 18 graden.
25: Rutger, dankjewel. Joe verkeer dan door Flitsmeister. Meest opvallende file voor nu. Die staat op de A4 van Dinteloord naar Antwerpen. Tussen Tolen en Bergen-op-Zoom Noord. Daar staat een auto met pech. Zorgt voor 10 minuutjes.
28: Al 20 jaar. De Koen en Sander Show.
29: En dat gaan we vieren.
28: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur. En vier het mee. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
25: Een bijzonder goedemiddag, een regenachtige dinsdag, maar zonnetje gaat direct schijnen hier bij Joe met Crowded House en The Weather With You, verder ABBA. En hier is Bryan Adams.

Soms gewoon alles zijn wat je nodig hebt. Hè. Even een beetje energie door wat muziek. Ik was vandaag een beetje laat hier op kantoor. Ik was al ongeveer 10 minuten onderweg en ik dacht ineens... heb ik nou het raam wel dicht gedaan in de woonkamer? Ja, dat is een raam op de begane grond. Dan maak je het inbrekers wel heel erg makkelijk als dat open blijft staan de hele dag. Dus we hebben helemaal teruggereden en je raadt het al. Het raam was gewoon dicht. Nou goed, herkenbaar heb je vast ook wel eens gedaan. Of had jij met die twijfel de hele dag verder op je werk kunnen zijn? Dat lijkt mij toch lastig. Hè? Dan ben je daar in je achterhoofd de hele dag mee bezig. Het regent ook nog, dan moet je ook geen ramen open hebben staan, hè? Crowded House and The Weather With You zometeen bij Joe... met alleen maar klabbers uit de 70s, 80s en 90s. Zoals deze van REO Speedwagon. And Keep On Loving You.

Winner with you bij Joe. Het is 8 september vandaag. Ik pak hem er eventjes bij. De grote celebrity verjaardagskalender. Wie staan er allemaal op? Nou, onder andere zangeres Pink is jarig. 47. Weervrouw en klimaatdeskundige Helga van Leur is jarig. Die wordt 56 vandaag. Matthijs van Nieuwkerk verjaart ook vandaag. Wordt 66. En de koningin van het levenslied, Corrie Konings, is ook jarig vandaag. Nou, gok even mee. Hoe oud denk je dat Corrie Konings is geworden? Als je nu 75 naar je radio hebt geroepen, had je het hartstikke goed. We gaan een feestje vieren voor alle jarigen met Cool and the Gang. Dit is Celebration bij Joe.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. De baby's hoorde je met Every Time I Think of You.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Bijna half twee. De Hit Quiz is weer terug van weg geweest. Hij was eventjes anderhalve week op vakantie vanwege de Joe 80s Top 800. Maar hij is terug en jij kunt zometeen daarom mee gaan spelen. En kans maken op de nieuwste hitster Battle of the Generations. Superleuk partyspel. En zometeen kun je die verdienen als jij meespeelt naar de Hit Quiz. En dat tot een goed einde weet te brengen. Je krijgt drie liedjes te horen. Komen de liedjes uit de 70s, de 80s of de 90s? Dat is steeds de vraag. Dus je hoeft niet eens een exact jaartal te hebben. Nee, als je het goede decennium maar weet. Nou, als dat je lukt, dan krijg je dus dat spelletje van me. Je kunt je nu opgeven via de Joe F. Laat me dan even weten uit welk decennium deze zomerse hit komt. Maria van Ricky Martin. Is dit jaren 70, 80 of 90? Meld je eventjes in de app. Misschien doe je zo meteen mee. Je gaat hem ook helemaal horen zo meteen. En ook George Michael.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4.99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1.39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal. Gewoon online en bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
16: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
14: Bekijk onze trainingen
17: op debaak.nl.
18: Nog 309.000.
19: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Deals Bijbel.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
8: 1:30. De Joe Hit Quiz spelen we zo meteen. Verder Fate van George Michael. Eerst even kijken op de weg. Het Joe verkeer door Flitsmeister. Meest opvallende file voor nu te vinden op de A50. Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein ligt het op de weg. 30 minuten.
9: Dit

0: Is Maria uit de jaren 90. Dat was ook het antwoord op de kwalificatievraag voor
1: de Joe Hit Quiz.
0: En Ingeborg, jij had jaren 90 geappt, dus welkom in de show. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij werkte in de arrestantenbeveiliging op het politiebureau.
2: Ja, klopt.
0: Oh, en beveilig je dan types als Bolle Jos of meer mensen die net een jurkje bij de H&M hebben gestolen?
2: Nee, meer mensen die een jurkje bij de H&M hebben gestolen.
0: Ah, oké. Dus je maakt niet heel veel gekke dingen mee verder, Ingeborg?
2: Nee, niet zo heel veel.
0: Nee? Wat is het spannendste verhaal wat je met ons durft te delen?
2: Ik weet niet. Eigenlijk mag ik er niks van delen. Dus laat ik liever zo.
0: Beroepsgeheim, dat is ook weer zo, ja. Ingeborg. Nou ja, goed. Ja. Dan gaan we lekker over tot de Joe Hit Quiz. Het spelletje waarbij je 3 hits te horen krijgt. En als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of het een hit is uit de 70s, 80s of 90s. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je een partyspel van Hitster Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go. Mm.
2: Dankjewel.
0: Fragment nummer 1. Welk decennium?
2: De jaren 70.
0: De jaren 70, zeg jij. You can win if you want. Ja, dat is ook een beetje hoe het bij dit spelletje werkt. Jij zegt jaren 70. Hoe zeker ben je van je zaak bij deze Ingeborg?
2: Eigenlijk niet helemaal zeker. Ik was aan het twijfelen tussen 70 en 80.
0: Ja, maar waarom heb je nou 70 gezegd? Dat was fout.
2: Ja.
0: Even dikkie, ja, dat is een kort rondje hitquiz op deze manier.
2: Ja, sorry.
0: Ja, 1985 was het jaar wat we zochten.
2: Ja.
0: Nou, ja. Ik ga hem toch even draaien. Dus hopelijk vind je het wel een leuk liedje. En dan misschien een andere keer weer proberen, Ingeborg.
2: Jo.
0: Oké, fijne dag.
2: Dag.
0: Morgen, 13:30, nieuwe Joe Hit Quiz. Had je deze nou wel goed? En denk je dat je ze alle 3 wel gaat juist hebben? Meld je morgen zeker aan, hè?

Goedemiddag, ik ben Edwin. Welkom bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit was Jolene van Dolly Parton een paar weken geleden op 80-jarige leeftijd overleden. En veel steden in Amerika die willen nu op 25 september een speciale dag in het leven roepen. Dolly Parton Appreciation Day. En waarom dan op 25 september? Nou, dat is dan een verwijzing naar een van haar grootste hits. Want naast Jolene heeft ze bijvoorbeeld ook 9 to 5. En als je dan die datum begint met september, dan de 25ste. In Amerika schrijven ze dat natuurlijk andersom. Dan krijg je 925, 9 to 5. Nou, hé. Hey. En daarom willen ze dus op 25 september die dag vieren. Dus wellicht als je hier in Nederland denkt van, nou, ik vind dat wij daar ook aan mee moeten doen, kun je zelf ook nog wat organiseren. Heb je nog 17 dagen de tijd om dat allemaal voor elkaar te boksen, hè? Lenny Kravitz komt er zo aan bij Joe, maar eerst Gloria Estefan. Oh.

0: Lenny Kravitz in en over Till It's Over. Bij Joe, het nieuws van 2 uur zometeen met Rutger. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een opmerkelijke diefstal bij een kapsalon. En het is niet wat je denkt.
0: Oké, dus het is geen potje gel?
1: Nee.
0: Geen schaar?
1: Nee, ook niet.
0: Geen föhn?
1: Nee.
0: Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd wat het wel is. Je hoort het over een paar minuten in het nieuws. En ook nog belangrijkere zaken, vermoed ik. En verder hoor je Tina Turner en ook Peter Allen. Dus blijf bij Joe.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis...

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Eén minuut over twee. Goedemiddag, nu.nl nieuws. Rutger Radstaken.
9: Goedemiddag. De directeur van Ongehoord Nederland gaat zich verzetten als de minister van Media besluit om de omroep van tv te halen. Dat zei hij net bij Ongehoord Nieuws.
10: Ik ben echt wel een beetje kwaad eigenlijk ook gewoon. We worden vanaf dag 1 gewoon niet gepruimd. En wij hebben net zo goed een recht om bij de publieke omroep te zijn. Ik kan wel zeggen dat wij ons hier uiteraard niet zomaar beneden gaan.
9: Vanmiddag wordt het besluit bekend. Ongehoord Nederland kreeg veel kritiek nadat er een toespraak van Adolf Hitler werd uitgezonden. In Almere blijft een middelbare school voor speciaal onderwijs vandaag de hele dag dicht. Er is daar sprake van een onveilige, risicovolle situatie en die wil de directie nu eerst in kaart brengen, meldt Omroep Flevoland. Maar wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De politie houdt de situatie in de gaten. In Zwolle zijn 2 mannen opgepakt voor het inbreken bij een brandweerkazerne. Er werden apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden, maar criminelen kunnen die gebruiken om bijvoorbeeld rolluiken van winkels open te knippen. Er wordt de laatste tijd steeds vaker ingebroken bij brandweerkazernes. Dit jaar zijn er al 70 meldingen gedaan. En een bijzondere diefstal dan nog in Zwanenburg bij Schiphol. Daar werd vannacht ingebroken bij een kapsalon. En er werden geen föhns en tondeuses gestolen, maar Pokémon-kaarten, meldt NH Nieuws. De meeste van die kaartjes zijn helemaal niks waard, maar soms zit er een zeldzame tussen die ineens duizenden euro's kan opleveren. De dieven hebben meerdere pakketjes meegenomen. De politie is nog op zoek naar de dader.
8: En waarom waren die Pokémon-kaarten daar? Weten we dat ook?
9: Nee, dat weten we niet.
8: Kreeg je die gratis bij een knipbeurt?
9: Ja, wellicht. Zou kunnen. Het weer dan nog van buienradar. Het regent, behalve aan het begin van de avond. Het is 20 graden. Morgen buien, onweer en windstoten. Tussendoor wat zon en 18 graden.
8: Jouw verkeersinformatie dan met de belangrijkste file voor nu op de A50. Arnhem-Oost tussen Ewijk en Maasbrug. 15 minuutjes. Sta je in een van de andere files die er nu zijn. Dat zijn er nog 7 namelijk. Dan verlies je daar maximaal 10 minuten. Goeie reis.
11: Al 20 jaar. De Koen en Sander Show.
12: En dat gaan we vieren.
11: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur. En vier het mee. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: Oh, en een goede line-up hoor. De Backstreet Boys zijn van de partij. I Want It That Way. Verder je Peter Allen met I Go To Rio. Na Tina Turner. Hier is de best.

70, 80 en 90 op je hopelijk lekkere dinsdagmiddag. Je bent bij Joe, dit was Peter Allen en I Go to Rio. En volgend jaar april komt Kim Wilde naar heel veel leuke plekken. Ik zou bijna willen zeggen, er is altijd wel een concert bij jou in de buurt. Want ze gaat op tournee door heel Nederland. Echt sightseeing. Ze komt in Enschede, Utrecht, Zwolle, Groningen, Den Haag, Heerlen, Tilburg, Alkmaar. En op dit moment is er in ieder geval nog genoeg plek in de meeste zalen. Je hoort haar zometeen als kleine warming-up voor die hele concertreeks. Je hoort haar met You Came over een paar minuutjes. Eerst de Backstreet Boys bij Joe.

Elke dag in de middagshow van Kai kan je even lekker je hersens kraken. Kan je doen bij Uit Onderzoek Blijkt. Daarin stelt Jesse, het geweten van de show, een vraag aan de hand van een onderzoekje. En Kai weet, net als jij, het antwoord niet op de vraag. En aan jou de taak om dan te raden wat het antwoord is. Nou, ik heb al een beetje het geluk dat ik je wat mag helpen. Want ik kan alvast de vraag aan je doorgeven. Kan jij er ook alvast je hersens over laten malen. De vraag van vandaag in Uit Onderzoek Blijkt is... van dit huishoudelijke voorwerp vinden we dat we er te veel hebben. Dus van dit huishoudelijke voorwerp vinden we... dat we er te veel hebben. Ja, welk voorwerp is dit? Is dit misschien van die gele doekjes? Tenminste, daar heb ik mijn hele keukenkastje mee vol liggen. Scharen, daar heb je er ook altijd wel een paar van in huis. En je hebt er eigenlijk altijd maar één tegelijk nodig. Of van die rollen met van die boterhamzakjes, weet je wel. Die komen ook maar niet op bij mij. Wat is, denk jij, het antwoord? Welk huishoudelijk voorwerp vinden we van dat we er te veel van hebben? Als je een ideetje hebt, geef het maar vast door via de Joe-app. Speel ik het weer door aan Kai. Het antwoord hoor je zometeen om

One Day Fly, Jennifer Page en Crush bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere Boney M zometeen, verder Marvin Gaye met Sexual Healing. En je hoort ook waarom als je net een eierkoek hebt gegeten, je de metaaldetectiepoortjes beter even kan ontwijken.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
7: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
14: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
13: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
16: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
22: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Goedemiddag, het is 2:02. Ik ben Edwin, je luistert Joe, Boney M en Marvin Gaye komen eraan. Eerst even kijken op de weg. Er zijn 13 vertragingen. De meeste files zijn gelukkig maar een paar minuutjes. De langste is ook maar 10 minuten. Komt er een kapotte vrachtauto? A27 gaat het om Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunetten. Goeie reis.
23: Dit is Joe, 70's. 80's. 90's.

bij Joe. En de beker van de Dirk is niet zo blij. Daar worden namelijk de eierkoeken met rozijnen erin teruggeroepen. In die eierkoeken zitten niet alleen bloem, eieren, suiker, rozijnen, maar ook kleine metalen deeltjes. En dat is niet helemaal de bedoeling. Tenzij je een ijzertekort hebt natuurlijk. Maar goed uitkijken als je bij de Dirk bent geweest en recent een paar eierkoeken hebt gekocht. Het Arienzo naar Prince. Dit is Raspberry Beret bij Joe.

ben Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Goed dat je erbij bent. Je hebt Joe aan op je hopelijk lekkere dinsdagmiddag. Losing My Religion was dit van R.E.M. Chic en Good Times zometeen. En er komt even een berichtje binnen van Danny in de Joe-app. Die zegt, ik heb de radio per ongeluk op Joe gezet, maar sindsdien al een paar weken laten staan. Helemaal toppie. Nou Danny, wat fijn dat je erbij bent. Welkom bij de club. Hopelijk komen er nog heel veel weken bij, hè? Dit is Chicago en hard to say I'm sorry. Everybody.

0: Disco Dinsdag met Chic en Good Times bij Joe. Zometeen hits van onder andere Barry White en ook Nena komt eraan. En het laatste nieuws, dat heeft Rutger. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En dan vertel ik je of Omroep Ongehoord Nederland op tv mag blijven of niet.
2: Deze week in de bonus. Aha Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 per 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
13: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
14: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: 3 uur, goedemiddag. Het nu.nl nieuws aangeschoven. Rutger Radstaker.
8: Goedemiddag. Mediaminister Letschert zet een eerste stap om Ongehoord Nederland van de tv te halen. Volgens bronnen bij RTL Nieuws wil ze de voorlopige erkenning van de omroep intrekken. Dat zal rond deze tijd worden verteld aan de omroepdirecteur. Ongehoord Nederland krijgt eerst nog de kans om te reageren en mag in die tijd ook nog gewoon uitzenden. Eind volgende week neemt de minister het definitieve besluit. Er is veel kritiek op Ongehoord Nederland. Deze zomer ontstond er ophef nadat een toespraak van Adolf Hitler werd uitgezonden. De politie heeft tot nu toe al 20 tips binnengekregen over de hack bij Odido. En daar zit ook heel interessante informatie tussen, waar het rechercheteam echt mee verder kan, zeggen ze. Gisteren werd een fragmentje met de stem van een van de verdachten uitgezonden. Hij deed zich voor als IT-medewerker om zo in de systemen te komen. Daarna werden de gegevens van ruim 6 miljoen Nederlanders gestolen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. Hij werd aangehouden in de buurt van een energiecentrale niet ver van Zuid-Limburg en had explosieven bij zich, meldt de politie. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. En dan nog sport, want de laatste 26 minuten van de eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en de Go Ahead Eagles zijn net uitgespeeld. Er is niet meer gescoord en dus blijft het bij de 3-1 voor de Go Ahead Eagles. Er werd gespeeld zonder publiek omdat het vorige week uit de hand liep. Supporters gooiden toen vuurwerk en bekers het veld op. Dan nog het weer van Buienradar. Het is regenachtig en 20 graden. Morgen trekken de buien over het land met kans op onweer en windstoten. Tussendoor wat zon en 18 graden.
7: Het verkeer dan door Flitsmeister met file door een kapotte vrachtauto op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en Hennekeer op Ambacht. 13 minuten. Ook een kapotte vrachtwagen langs de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en Lunetten plus 10 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Willemienekanaal en Moergestel. 6 kilometer aansluiten daar en 18 minuten.
9: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
10: En dat gaan we vieren.
9: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: En Clemens Clemens en Jackson Brown zometeen met You're a Friend of Mine. Ook Sir Elton John ga je horen. Maar eerst even richting Duitsland met Nena en 99 Luftballons.

0: Barry White en You're the First, the Last, My Everything bij Joe. Het is 10 minuten over 3. Je hoorde net het laatste nieuws met Rutger. En zo zie je maar weer. Het is geen AI wat hier het nieuws leest. Maar het is echt mensenwerk, Rutger.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, je hebt een beetje last van dyscalculie. Want er is iets wat jij gezegd hebt bij de voetbalwedstrijd, waar ik heel veel appjes over binnenkrijg nu. Wat ging er fout?
1: Ja, ik had inderdaad gezegd, FC Utrecht Go Ahead is 1-3 geworden. Het moest 3-3 zijn.
0: 3-3 is gelijkspel. Ze hebben allebei een puntje.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, weten we dat bij deze rechtgezet. Dankjewel weer.
1: Alsjeblieft.
0: Het zijn de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Elton John hoor je zometeen. Naar Clarence Clemens. Jackson Browne.

uit The Lion King. Elton John, you're the Can You Feel the Love Tonight bij Joe. Met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dr. Hook zometeen. En ik weet niet of je binnenkort een keertje in Amsterdam moet zijn. Maar mocht je dan de weg op gaan en ineens midden op een fietspad een prullenbak zien staan. Kijk dan niet gek op, want die hoort daar. Ja, ik las hier net een artikeltje over. Midden op een fietspad staat hij dus. In Amsterdam. En dat is geen foutje. Nee, de paaltjes waren op. En de gemeente dacht, nou weet je wat. Dan zetten we gewoon die prullenbak neer. En die functioneert dan als tijdelijk paaltje. Dus ook even een tip voor jou. Mocht je nou net de schutting moeten vervangen met de buren. Alleen duurt het even voordat hij binnenkomt. Dan kan je ook gewoon wat prullenbakken neerzetten als erfafscheiding. Phil Collins nu. Dit is You Can't Hurry Love. Waar anders dan bij Joe.

0: Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman bij Joe. Zo meteen hoor je hoe je vanavond nog heel dicht bij een van de leden van de Rolling Stones kan zijn. En verder ook Lionel Richie en Depeche Mode.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
13: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
14: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
19: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl. Hey, Remon!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
23: Amazon presenteert
0: Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: 1 over half 4, Joe verkeer door Flitsmeister met de A2 nu. Eindhoven Den Bosch tussen Boksel en Vught. Daar staat de langste file voor dit moment door een ongeluk daar 30 minuten. En een kapotte vrachtauto zorgt voor file op de A27. Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Lunetten. Daar een kwartier zijn nog 32 andere vertragingen. Sta je daarin, dan verlies je maximaal 10 minuutjes. Zometeen, Lionel Richie en ook Depeche Mode.
5: Dit

Depeche Mode. Enjoy the silence bij Joe. Ja, er zou eerst maar één concert zijn, maar het werden er uiteindelijk twee. Gisteren stond Ronnie Wood, de gitarist van de Stones, in Paradiso in Amsterdam. En de kaartjes gingen echt als warme broodjes over de toonbank. Vanavond is er een tweede concert dus in Paradiso. Mocht je denken, nou, ik wil daar wel naartoe, dan kan je nog even gaan tickets swappen. Want er zijn nog best wel veel resale tickets beschikbaar. Zo'n €150 per ticket. Maar misschien worden we wel wat goedkoper, hè, de komende uren, als mensen ze echt kwijt willen, zo vlak voor aanvang van het concert. De Stones hoor je zometeen. Angie komt eraan, na de Michael Holden. Hier is Gimme, Gimme, Gimme.

0: Womack en Womack en Teardrops bij Joe. Het nieuws zometeen met Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere is het einde van Omroep Ongehoord Nederland nabij.
0: Horen we zometeen en uiteraard nog veel meer nieuws. En daarna direct de 4 uur middagboost. Heb je een verzoekje, meld je eventjes in de app. Dan kan Kai misschien jouw favoriete liedje zometeen draaien. En je hoeft niet te appen voor deze, want die komt sowieso. Survivor, veel plezier bij Kai.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.

0: Ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
2: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
3: I'm the queen of the show!
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist. Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hak groenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nog 309.000.
16: Oké, elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara op kleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Nu bij

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Rond deze tijd begint de persconferentie over Omroep Ongehoord Nederland. Volgens meerdere media zal mediaminister Leschet daarin bekendmaken dat zij de voorlopige vergunning van de omroep intrekt. De directeur van Ongehoord Nederland zei eerder vanmiddag dat hij het er niet bij laat zitten.
3: Ik ben echt wel een beetje kwaad eigenlijk ook gewoon. Want we worden vanaf dag 1 gewoon niet gepruimd. En wij hebben net zo goed een recht om bij de publieke omroep te zijn. Ik wil nog wel zeggen dat wij ons hier uiteraard niet zomaar bij neergelegd.
2: De uitzendingen stoppen niet meteen. De omroep kan nog in beroep. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staan een rode letters, onder meer dat Israël moet worden geboycott. Twee activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is gisteravond doorgereden na een dodelijk ongeluk. Dat gebeurde op de A3 vlak over de Duitse grens. Een man van 37 kwam erbij om het leven. Een zwangere vrouw en haar 3-jarig kind raakten zwaar gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Daar zijn 2 kunstwerken van de schilder Renoir gestolen. Geschatte waarde zo'n 9 miljoen euro. De inbrekers probeerden er 4 te stelen, maar 2 werken werden al snel teruggevonden in de tuin van het museum. Het weer van buien, regelmatig regen. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droog. Maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen trekken buien over het land met kans op onweer en windstoten. Tussendoor is er, met een klein beetje geluk, een beetje zon te zien. En het wordt 18 graden.
1: Let's go met de 4 uur middagboost.
4: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
5: En dat gaan we vieren.
4: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kaiman.

0: laadpaal met muziek die je net even een beetje extra energie geeft om de rest van de dag door te komen. We kunnen het wel gebruiken, want we zijn in één klap van zomer naar herfst overgeslagen. Jeroen, je zei het net nog voorzichtig. Ja, morgen enigszins ergens, als je goed kijkt, nog wat zon. Ja, toch voor de rest ook buien. Welk nummer vind je erbij passen tijdens de 4 uur middagboost? Waar krijgen we even collectief eventjes een opkikker van? Laat het even weten in een bericht met de app van Joe. Arjan die trapt hem af met het perfecte opkomstnummers.
1: Wat mij een extra middagboost geeft, en dan is het zo 5 uur dadelijk, is Eye of the Tiger van Survivor. Als je die wil draaien, helemaal top.

0: the Tiger bij Joe in de 4 uur middag boost. Bericht gekregen van Caroline, heeft dat ingesproken via de app van Joe. Kun je dat helemaal gratis en voor niks doen? En ze wil heel graag ABBA horen in de 4 uur middag boost. Is het dan Dancing Queen? Nee. Is het Mamma Mia? Nee. Is het Waterloo? Nee. Is het Gimme Gimme Gimme? Nee. Is het Chiquitita Chiquita T? Nee. Is het ook niet. Is het dan misschien The Winner Takes It All? Nee. Is het ook niet. Want dan wel. Ja. Ja, er blijven natuurlijk nog legio nummers blijven er over natuurlijk voor ABBA. Het is de volgende.
1: Voor een lekkere middagboost wil ik graag het nummer Ring Ring van ABBA aanvragen. Dankjewel. Ja.

0: Dit is een lekkere afwisseling. Daar word je helemaal vrolijk en happy van. Super, Ring Ring van ABBA. Nico zegt het ook via de app van Joe. Ja, ik vind het wel allemaal even lekker hoor. Ik merk dat ik helemaal inkak door het weer buiten. Nou ja, dan zit je bij de 4 uur middagboost natuurlijk hartstikke goed. En Fred zegt vanochtend was het nog enigszins droog. Dus ik heb de domme keuze gemaakt om met de fiets naar het werk te gaan. Wish me luck. Over een half uurtje mag ik terugfietsen. Ja, dat zijn berichtjes die ook. Ja, je kunt er een klok op gelijk zetten dat ze wel binnenkomen inderdaad. Heel veel succes hoor Fred. En Raymond die wil er even wat pit in gooien.
1: Ik moet een uurtje werken, het is 4 uur en ik zal een extra boost kunnen gebruiken. Zou je misschien van mij je Redbox willen draaien met For America? Om even een beetje het energielevel een beetje op te fluffen.

0: zegt via de app van Joe: hey, Rapbox, die wilde ik ook aanvragen. Te laat, Henk. Maar wel gehoord. Dat is mooi, hè? Dat is mooi aan de 4 uur middagboost. Je kunt gewoon dezelfde gedachten hebben en er toch van genieten. Hallo, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Kijk. Hallo, vrachtwagenchauffeurs van beroep.
1: Ja.
0: En je kunt wel een boost gebruiken, denk ik.
1: Ja, zeker. Zeker, die kan ik die gebruiken, ja.
0: Ja. Dus, welk nummer gaan we horen en waarom?
1: David, zeg maar, van Word. Ja, 3 jaar geleden is mijn vader overleden. En ja, dan komen pas die oude herinneringen omhoog, zeg maar, hoe je vroeger als kind was. En ja, dan ging op zondagmiddag in de platen spelen. En dan gingen we platen draaien. En dat nummer werd regelmatig gedraaid. Ja, en dat geeft me dan opeens, als je hem dan weer hoort, een flinke boost, zeg maar.
0: Ja, dus en je krijgt er een boost van. En het is ook nog even een ode aan je vader.
1: Ja, dat zeg maar ook.

0: Of zoals Mandy hem zingt.
1: Lekker aan het draaien. Kai, kai, kai.
0: Nou, dat is ook een, ook een versie van het nummer. Mooi, hè? Mooi, hè? Het is ook altijd, ik word ook altijd blij van dit nummer. Ik vind het altijd goed om te horen, words. Het gaat niet vervelen wat dat betreft. We hebben later deze middag in de middagshow hier een onderzoekje. Dat over van alles en nog wat kan gaan. Maar het geweten van de show, Jesse, jij weet precies waarover het gaat.
2: Ja, inderdaad. En dit is er eentje dat als je thuis bent of zometeen thuis komt, dat je ook je kan een beetje onderzoek doen.
0: Want leuk.
2: Dit huishoudelijke voorwerp vinden we allemaal dat we er te veel van hebben.
0: Kijk, ik ben gek op dit soort onderzoekjes. Daarom wil ik het antwoord ook niet weten. Ik heb dus ook geen idee. Jesse is daarom ook degene die het voordraagt. Want hij heeft het onderzoek wel, het antwoord. Maar ik denk dat ik het weet. Want ik heb er hier heel veel van thuis. En ik denk de hele tijd, waarom heb ik er hier zoveel van? Dat zijn namelijk theelepeltjes en gebaksvorkjes. Dat is ongelooflijk. Als je bij ons de bestekla opentrekt, het lijkt wel oorlog. Het is niet normaal wat daar gebeurt. Want dat zijn zo, op een bepaald moment dan ga je samenwonen en dan komen de twee besteksets komen samen. Nou, dat is me toch een massaleger wat dan op je afkomt.
2: Oh ja?
0: Dat is echt niet normaal. Maar ja, je doet ze ook niet weg. Want ja, dat is wel eens een verjaardag en er komt een visite. Maar in principe zijn we met tweeën thuis. Dus ja, je legt er ook geen twee in, zeg maar.
3: Ja,
0: toch?
3: Ik zit even te denken, ja, we hebben er niet zoveel, maar ik heb ook heel weinig.
0: Je krijgt ook geen visite.
3: Nee, maar ja. Ik kan me voorstellen dat je er verder hebt, ja.
0: Theelepeltjes, gebaksvorkjes. Nee, is niet goed. Is niet goed. Oké, nou, dan gaan we op zoek. Nou, wat het antwoord meer is, het antwoord hoor je later deze middag van dit huishoudelijke voorwerp. Vinden we dat we er te veel hebben? Leon zegt via de app van Joe, het weekend is nog ver weg. Kleven nu al toe naar de kroeg. Ik denk dat iedereen wel blij wordt van Hazes met het laatste rondje op dit moment.

0: André Hazes. En de tweede ronde van de Alpha Battle die wordt zo gespeeld om 16:45. Het is eigenlijk makkelijk instappen hoor bij de Alpha Battle. Slechts 4 goede antwoorden. Dat is de score die je moet verbeteren om bovenaan te komen staan. En kans te maken op die 1000 euro. Ik leg je zo uit hoe het allemaal in zijn werk gaat. En aanmelden kan naar het nieuws van 16:30. Dus pak er alvast eventjes de app van Joe ervoorbij. Dat is heel raar, maar je snapt wat ik bedoel. Het nieuws van 16:30 komt eraan, Jeroen.
1: Ja, pak het even bij. Daarin onder andere de OV-staking die vanmorgen. Die zorgt voor topdrukte in 1 bepaalde sector.
0: Pak zo meteen ook even de barge bij. Rhythm of the Night hoor je over een paar minuten.
2: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2+1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Bijbel.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition

0: / business.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Blijf vanavond regenen. Morgen trekken buien over het land met kans op onweer en windstoten. Tussendoor is er wat zon en het wordt zo'n 18 graden. Het nieuws van 4:30 krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. De kogel is door de kerk. Mediaminister Letschert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Een beslissing die ze wel moest maken, zei ze zojuist op een persconferentie.
8: Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om één incident. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud. Want die is niet aan mij en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken.
7: De uitzendingen van Ongehoord Nederland stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. Het is topdrukte bij verhuurders van deelauto's. Uiteraard vanwege de landelijke OV-staking van morgen. Verhuurder Snapcar heeft al meer dan 2 keer zoveel reserveringen als op een normale woensdag. Verhuurder MyWheels al 4 keer zoveel. En het zou nog kunnen dat het veel meer wordt, omdat veel mensen pas op het laatste moment een auto boeken. En hoe aantrekkelijk ze er ook uitzien, eet ze vooral niet de eierkoeken met rozijnen van supermarkt Dirk. Er kunnen namelijk stukjes metaal in zitten. Niet voor die crunchy bite, het is gewoon een fout. Niet eten dus, maar terugbrengen naar Dirk. Het gaat om eierkoeken met rozijnen die houdbaar zijn tot 14 september.
6: Terugbrengen de hele handel. 1.000 euro heb ik in de aanbieding voor de winnaar van de Alpha Battle. Je kunt je aanmelden over 6 minuten.

0: I'm your man. Nou, we hoorden het net in het nieuws bij Jeroen, bij jou natuurlijk. Veel gedoe in het verkeer is het. Ja. Je hebt de staking van het openbaar vervoer morgen. Die deelauto's, ja, dat loopt storm, vertelde je net.
1: Ja. Ja.
0: Hoe lekker zou het zijn om gewoon even met een taxi naar werk te kunnen gaan? Dat je gewoon helemaal niet zelf hoeft te rijden. Dat je denkt, nou weet je wat, OV ligt plat. Ik ga eens even goed voor mezelf zorgen. Ik laat me gewoon een keer rijden. Dat zou misschien kunnen als je de Alpha Battle wint en 1000 euro wint. Dan kun je daar zeker 10 dagen van profiteren, hebben we uitgerekend. Dus dat is heel fijn. Kom je helemaal fris aan op je werk. Het enige wat je moet doen is de hoogste score van de week neerzetten. Die staat momenteel op 4 goede antwoorden. Dus dat is makkelijk instappen. Dit moet te doen zijn. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Als je mee wilt spelen en kans wil maken op 1000 euro... hoef je alleen maar je naam te sturen. Hoe makkelijk kan dat zijn? En het is nog gratis ook via de app van Joe. Je naam is voldoende. Spelen we over 3 minuten een nieuwe ronde. Na Aretha Franklin bij Joe.

0: Funk, Aretha Franklin bij Joe.
1: De Alpha Battle.
0: We gaan een nieuwe ronde spelen van de Alpha Battle met iemand die het geld goed kan gebruiken, die 1000 euro. Want het hondje is geopereerd. Sterker nog, de teen is geamputeerd. En dat heeft natuurlijk wat gekost. We gaan spelen met Sophia, maar wij mogen gewoon Sof zeggen. Hallo.
2: Hi.
0: Hallo Sof. Wat is er gebeurd met het hondje?
2: Ja, hij had kanker in zijn teen, dus zijn teen moest geamputeerd worden.
0: En heeft het beestje, naast dat het heel naar is, kan hij daar wel gewoon op verder, zeg maar?
2: Ja, ik kan er uiteindelijk weer goed op lopen.
0: Ja, en je zegt van, nou, ik kan het geld goed gebruiken, want dus, ja, mijn hondje is geopereerd. Maar mag ik vragen wat het kost om een teen weg te laten halen bij je hond?
2: Nou, je gaat al snel richting de 3000 euro.
0: Nee joh, dat ben je niet. Echt waar?
2: Ja.
0: Maar hoezo, waar,

0: zitten die kosten dan? Want het is toch gewoon tjak en weg, of niet?
1: Nou ja, met de onderzoeken vooraf, onderzoeken naderhand en...
0: Oh, ja, ook. Kijken of de hond in orde is, of alles nog blijft werken voor de rest. Dat soort onderzoek allemaal ook nog.
1: Ja, en de rest van zijn lymfen worden nog nagekeken, dus...
0: Wat een geld, hè?
1: Ja, gaat hard.
0: Och, dat gaat hard. Nou, dan snap ik dat je die 1000 euro wel even kan gebruiken.
2: Ja.
0: Nou, laten we eens even... Het is in principe instappen bij de alfabet, het niveau van vandaag. Ik weet niet wat je van 4 goede antwoorden vindt.
1: Moet het doen zijn, zou je denken.
0: Ja, moet het doen zijn. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score... dan win je 1000 euro. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van de staatsloterij. Gefeliciteerd. Leuk, hè? Ja. Dat is gewoon al binnen. Je hebt alleen maar je naam moeten zeggen, Sophia. Dat is het ook. Je mag vandaag gaan spelen met de letter R van de radio.
1: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes. Een drankje.
1: Ranja.
0: Een beroep.
1: Rechter.
0: Een dier.
1: Ranja.
0: Een meisjesnaam.
1: Rachel.
0: Een film.
1: Running Point.
0: Een land.
1: Roemenië.
0: Een kledingstuk.
1: Een rachet.
0: Een rivier.
1: Rijn.
0: Een bekende Nederlander.
1: Rijn van nog iets.
0: Rijn van nog iets. Ja. Bij kledingstukken zei je een rachet, zei je?
1: Ja, ik kon er niet op komen.
0: Nee, dat waren gewoon een paar letters.
2: Manchet.
0: Een manchet. Ja, een manchet knopen. Ja. Ja, dat bedoel je. Ja. Je had ook romper kunnen zeggen bijvoorbeeld. Dat is ook een kledingstuk.
1: Een tijdje geleden.
0: Ja, dat is wel eens allemaal een tijdje geleden. Of in ieder geval dat we het zelf aan hadden. Een dier had je rat bij kunnen zeggen. En als film werd er nog gezegd Running Point...
1: Ja.
0: Ja, gaan we even naar de jury.
3: Nou, normaal kan je dan googlen en of het goed is, maar Running Point is in dit geval een serie.
0: Oh, we zochten een film, dus yes, dat mag niet. Okay. Ah, helaas. Ja, ja. Maar, is het goed genoeg om een ronde verder te gaan? Jawel, 5 goede antwoorden.
1: Ja,
0: netjes hoor. Netjes, of het genoeg is voor die 1000 euro, dat gaan we later deze week zien natuurlijk. Want morgen spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Om 4:15 kun je meer dan 5 goede antwoorden geven. Dan mag je dat laten weten door je naam te sturen.

0: Beastie Boys, Bad Joe en West End Girls. We hebben hier aan het einde van de week een feestje bij Joe. En daar kun je aan bijdragen. Je kunt een soort van bij dat feestje zijn. Het kost je niks. Hooguit een paar seconden van je tijd. Maar oh, wat kun je daarmee voor blijdschap zorgen, zeg. Ik ga je daar zo meer over vertellen na het nieuws van 5 uur. En Bruce Springsteen hoor je ook over een paar minuten.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlijk.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
12: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Nieuws van 5 uur met Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. De kogel is door de kerk. Mediaminister Letschert wil de uitzendvergunning intrekken van Omroep Ongehoord Nederland. Een besluit dat ze wel moest nemen, zegt ze.
8: Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om één incident. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud. Want die is niet aan mij en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken.
7: De directeur van Ongehoord Nederland zei eerder vanmiddag dat hij het er niet bij laat zitten.
9: Ik ben echt wel een beetje kwaad eigenlijk ook gewoon. We worden vanaf dag 1 gewoon niet gepruimd. En wij hebben net zo goed een recht om bij de publieke omroep te zijn. Ik wil nog wel zeggen dat wij ons hier uiteraard niet zomaar beneden.
7: De uitzendingen van Ongehoord Nederland stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. Door met nieuws over de Hardenberg. Brug, waar de snelweg A28 over loopt, die gaat uiterlijk overmorgen donderdagavond om 8 uur weer open. En wanneer mogelijk nog eerder. Dat zeggen minister Karremans en Rijkswaterstaat. Gisteren ging de brug abrupt dicht vanwege gevaar op verzakking. Dat wordt op dit moment met een noodgreep hersteld. In november volgt een definitieve oplossing. En sport, voetbal, het gaat weer beginnen, de Champions League. Vanavond de eerste wedstrijden van de eerste speelronde. En daar zit in elk geval één fantastische wedstrijd tussen, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
10: Real Madrid tegen Inter is de kraker van de avond. Inter is de finalist van 2025 en Real Madrid de Champions League winnaar van 2024. Het wordt de 14e confrontatie ooit tussen deze twee clubs. 7 keer won Real, 5 keer won Inter en 1 keer werd het gelijk.
7: En ik heb ook nog wat cijfers. De temperatuur van komende nacht, 11 tot 14 graden. Maar van tevoren vanavond is het even droog. Later gaat het regenen. En dan morgen veel regen, onweer, windstoten en 18 graden. Het is herfst.
11: Het is herfst. Het is herfst. Dat is wel een hele mooie conclusie inderdaad. Het is herfst en vrijdag is het feest.
12: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
13: En dat gaan we vieren.
12: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merckx.
11: En daarover gesproken, over dat feest van komende vrijdag. Ik heb je zo nog even nodig.

0: I'm on fire. Middagshow, Kai hier. Fijn dat je er bent. If I can't have you, over een paar minuutjes. Maar eerst wil ik even je aandacht voor het nu volgende. Want bedenk maar eens even hoe anders de wereld nog was 20 jaar geleden. En je deed nog niks anders met je telefoon dan bellen. Je reed nog rond met een TomTom in je auto. Die waarschijnlijk wel eens van de vooruit kletterde. Omdat de zuignap ophield met zuigen. Ja. En dan was je ineens weg. Dan was je route ineens weg. Oh. En dan moest je hem vanuit je passagiersstoel moest je hem er ergens weer vandaan vissen.
1: Ja, rijden pakken.
0: Ja. Verschrikkelijk. En je herkende ook altijd de auto's die het hadden. Want die hadden ook een constante afdruk van die zuignap. Denk, oh ja, die heeft een TomTom. Nou goed. Ja, ja. Eén ding is in ieder geval constant gebleven in die 20 jaar. En dat is dat je op de radio kan luisteren naar de Koen en Sander Show. Elke ochtend hier in ieder geval nu te horen tussen 6 en 10. En komende vrijdag is het om de kop af 20 jaar dat ze gaan vieren dat ze duo zijn op de radio, Koen en Sander. Lijkt mij leuk om ze dan te verrassen met zoveel mogelijk kaarten. Helemaal in de stijl van 20 jaar geleden, toen we dat nog massaal deden. En ik heb dat zo gemakkelijk voor je gemaakt als maar kan eigenlijk. In de app van Joe, of op de site, je moet maar even kijken, kun je namelijk gratis en voor niets een kaart sturen. Je hoeft alleen maar even een boodschap achter te laten, gewoon digitaal. Die ga ik vervolgens afdrukken en vrijdag aan Koen en Sander overhandigen. Dat ze helemaal, ja, ik hoop overdonderd zijn, helemaal bedolven worden onder de kaarten natuurlijk. Want daar gaat het me om. Laat ik daar gewoon eerlijk in zijn. Het gaat er mij om dat er zoveel mogelijk zijn. Ik wil stapels en stapels en stapels en stapels. Ik ga ook gewoon ongegeneerd leuren om kaarten. Ongegeneerd. Sterker nog, ik ga er dingen tegenover stellen. Ik heb namelijk, want ik denk dan helpen ze er ook een beetje zelf mee. Ik heb de prijzenkast van Koen en Sander geplunderd. En daar staan natuurlijk heel veel dingetjes in. Er staan heel veel leuke dingen in. Nou, natuurlijk de Koen en Sander mok, die is bekend inmiddels. Nou, weet je, als je een kaart stuurt, nou, misschien stuur ik je wel de Koen en Sander mok op. Dit heb ik ook gevonden. Ik weet niet goed wat dit is. Ik dacht eerst dat het een vlag was, maar ik denk niet. Het zit nog geen verpakking, dus ik maak het heel even open.
1: Een t-shirt, denk ik.
0: Een t-shirt?
1: Denk ik.
0: Het is iets. Even kijken wat het is.
1: Oh nee.
0: Het is een. Oh, het is een kussensloop. Oh. Kijk nou. Ja, ja. De Koen en Sander kussensloop. Dan heb je aan de ene kant heb je Sander. Yeah. Met een slaapmasker op. En aan de andere kant heb je Koen. En Koen slaapt al. Ja. Dus die heeft zijn ogen al dicht. Ik vind het voor een groot kussen, vind ik. Je kunt er ook een heel gezin in bergen. Ik eigenlijk.
1: Kan ook een dekbed zijn.
0: Kan ook een dekbed zijn, ja, inderdaad. Maar die kun je misschien ook krijgen. Die ga ik gewoon verloten onder mensen die kaarten sturen. Dus wil je gratis spul van Koen en Sander? Dat is de trigger voor alles eigenlijk, hè? Doe mij een lol en stuur even een kaartje. Ik ga over 6 minuten ga ik even wat spulletjes weggeven. Dus ga naar de app van Joe, joe.nl, daar kan het ook. En stuur even een kaart deze kant op. Misschien spreek je zo en lig je vanavond met je hoofd op Koen of op Sander. Het zou zomaar kunnen gebeuren.

0: En Show Must Go On, een andere muzikale grootheid, hoor je over een paar minuten, namelijk Tina Turner. En Typical Mail. Maar eerst het volgende, want vrijdag, jongens, vrijdag is het zover. Vrijdag bestaat de Coen en Sander Show 20 jaar. Je hoort hier elke ochtend tussen 6 en 10 bij Joe met de Coen en Sander Show. En ja, ik ben op een missie. Ik ben op een missie om zoveel mogelijk kaarten te verzamelen om ze te verrassen. Felicitatiekaarten. Ik heb iets gemaakt dat je die gewoon gratis kan versturen via de app of de site van Joe. Dus doe dat vooral, want ik wil er gewoon heel veel hebben om ze te overhandigen. Vooral omdat ze zelf ook een beetje zeggen van ja, dat hoeft niet. Hou op met die kaarten. We hoeven helemaal geen kaarten. Nou, des te leuker om ze heel veel kaarten te geven natuurlijk. Ik wil dat zo graag, echt stapels, dat ik er zelfs spullen tegenover wil zetten. Niet, ja, het is een beetje omkoperij, maar wel voor een goed doel. Niet mijn eigen spullen, wel die van Coen en Sander. Dus ik heb een hele prijzenkast leeggeroofd. En even kijken, Johan, hallo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt je kaart ingestuurd nu?
1: Ja, ik luister heel wacht al, maar ik dacht, ik moet het toch een keer doen, hè?
0: Ja, je moet het nog een keer doen, maar die spullen heb je over de streep getrokken.
1: Ja, nou ja, dat niet. Ik dacht, als ik het nu niet doe, dan ga ik verder met verhuizen en dan komt er weer niet van. Dus
0: oh, ja, precies. Oh, je bent druk met de verhuizen. Nou, fijn dat je tussendoor toch een plekje hebt gevonden om het te doen. Wat kunnen we op jouw kaart verwachten? Is het gewoon een boodschap? Heb je een mop opgeschreven? Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik heb gewoon gezegd, gefeliciteerd met 20 jaar. En ik denk dat het voor Coen wel 30 jaar voelt. Met Sander samenwerken natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Het is sterkte voor de jongen elke dag. Maar ja, een heerlijke show.
0: Dat is absoluut waar. Een hele fijne felicitatie. Felicitatie ook, dus dankjewel daarvoor, Johan. Wat wil je ervoor in ruil? Ik heb hier de Coen en Sander mok.
1: Koffie, ja, dat klopt eigenlijk wel goed. Ik moet nog mokken hebben, dus elke mok is er één, hè?
0: Want je mok niet, je hebt niet genoeg mokken, je mok niet genoeg. Wat?
1: Ja, mokken doe ik zat, maar in de kassen niet.
0: Nou, oké. Okay. Niet mokken omdat je te weinig mok hebt, hè? Ik ga er eentje jouw kant op sturen, bij deze.
1: Helemaal top, dat is fijn.
0: Geweldig. En dank voor je kaart. Hallo Marleen.
2: Hi.
0: Oh, Marleen is net de haar aan het feunen, hoor ik.
2: Oh, ik zit langs de snelweg.
0: Je zit langs de snelweg. Dat is niet een hele veilige plek om te gaan zitten, Marleen.
2: Op een parkeerplek, hoor.
0: Oh, op een parkeerplek. Oh, gelukkig. Jij hebt ook je kaart ingeleverd, of niet?
2: Ja, heb ik net even gedaan. Ik stapte net in de auto toen ik je oproep hoorde.
0: Ja, en komt het echt uit een warm hart of uit het hart dat heel graag gratis spullen wil?
2: Nee. Ja, ik wilde het hele week al sturen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Nu stap ik in de auto, nu heb ik tijd.
0: En dan begin ik over spullen en dan trekt het je toch over de streep uiteindelijk. Ja, laten we eerlijk zijn. Wat wil je hebben, Marleen? Want ik heb hier een aantal dingetjes liggen. Ik heb hier dus inderdaad de mok. Ik heb hier ook de Coen en Sander kussensloop. En ik heb hier ook, dat is leuk, die is nieuw, dat is de Joe Scheurkalenders. Die wil ik ook wel weggeven.
2: Ja, doe die maar. Die lijkt me wel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik die naar jou opsturen. Marleen, ik zou zeggen, scheur lekker verder. Dag.
2: Ja, doei.
0: Hallo Kevin.
3: Hallo.
0: Hi, hallo. Nou, bedankt voor jouw kaartje, denk ik.
3: Graag gedaan.
0: En waarom wilde je Coen en Sander graag feliciteren?
3: Nou, ze wilden eigenlijk helemaal geen kaartjes. Maar ja, ik wil wel prijsjes.
0: Kijk, en dat is het juiste antwoord. Tuurlijk wil jij prijsjes hebben. En wat voor prijsjes wil je hebben? De Coen en Sander kussensloop, de Coen en Sander thee of koffiemok. Of wil je ook de scheurkalender van Joe voor 2027?
3: Nou, alle drie.
0: Nou, ho, hoeveel kaart heb jij gestuurd, zeg? Rustig aan.
3: Nee, de scheurkalender dan.
0: Oh, oké, de scheurkalender. Alle drie. Weet je wat op de scheurkalender staat? Dat is wel leuk, want het is van, dat is van Joe, die is nieuw. Er staan bijvoorbeeld feitjes in over nummers, maar je kunt ook de mop van Cato staat er ook in. Je kunt de alfabetel oefenen. Ja, het is echt een hele leuke scheurkalender van Joe. Ik ga hem naar je opsturen, Kevin.
3: Helemaal top, dankjewel.
0: Geweldig. Jij bedankt. Nou, blijf gewoon sturen. Ik ga de hele middag gratis spullen van Coen en Sander wel blijven weggeven natuurlijk.

0: 70s, 80s en 90s. Tina Turner en Typical Male. Zo, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de wereld? Dat kun je wel eens afvragen. Er is één man die daar het antwoord op heeft. En dat is Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, ik ga onder andere terug in de tijd. Naar iets wat 600 jaar oud is. Dat gevonden is. Dat klinkt niet als nieuws trouwens, hè?
0: Dat 600 jaar oud is. Nou, het is echt weer nieuws heet van de naald. Jongens.
1: Ik heb ooit bij Omroep Max gewerkt. Had ik ook alleen maar oud nieuws. Nee, luister, dit zit er ook in. Natuurlijk alle nieuws van dit moment. Maar
0: ja,
1: ook dit
0: maar ook
1: is,
0: van 600 jaar oud. Ja.
1: Precies. Wat ooit gevonden is bij een kasteel. Het is nu de bezichter in Dordrecht. Maar de vraag is over dat ding van 600 jaar oud. Komt er nog geluid uit?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, we gaan het zo meemaken.
1: Zit er nog leven in?
0: Zit er nog leven in de fluit. Jimmy Cliff hoor je ook na het nieuws van 5:30.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
9: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
12: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Blijft vanavond regenen. Morgen trekken buien over het land met kans op onweer en windstoten. Tussendoor is er wat zon en het wordt zo'n 18 graden. Na het nieuws van 6:30.
14: Goedemiddag. De Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 over loopt, die gaat snel weer open. Uiterlijk overmorgen donderdagavond om 8:00 s'avonds. En wanneer mogelijk nog eerder. Dat zeggen minister Karremans en Rijkswaterstaat. Gisteren ging de brug nog abrupt dicht vanwege gevaar op verzakking. Dat wordt op dit moment met een noodgreep hersteld. In november volgt dan een definitieve oplossing. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag moet stoppen. Dat vindt de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Den Haag. De partij zegt dat de paarden het niet leuk vinden en dat het niet meer van deze tijd is. Zij stellen voor dat de koninklijke familie een elektrische koets neemt, net als andere landen doen.
15: Hoe gaat dat in zijn werk dan, een elektrische koets? Ik heb dat nog nooit gezien. Waar staat dat? Met een joystickie. Iemand langs de kant van de weg met een joystick.
14: Ik denk Willem-Alexander, die zelf met
15: dat kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Dat je hem van binnenuit bestuurt, de koets. Ja. Oh ja.
14: Maar daar moet je misschien wel een rijbewijs voor hebben, dan of niet?
15: Ik weet het niet. Goeie vraag. Heb je een rijbewijs nodig voor een gouden koets? Dat weet ik niet. Ik rijd nooit in een gouden koets, namelijk. Nee? Ik ben nog nooit staande gehouden in een gouden koets. Van mag ik je rijbewijs eventjes zien? Maar dat is wel een goede vraag. Maar ik moet zeggen, ik vind het tafereeltje wel mooi.
14: Ja.
15: Het is toch een heel... Kijk, het is natuurlijk... Althans, dat vind ik wel. Het is natuurlijk ook een groot sprookje waar je naar zit te kijken. En dat hoort er dan wel een beetje bij natuurlijk. Ja, maar goed, als de paarden hebben geklaagd, want die vinden het niet leuk, hoor ik hier net. Als de paarden hebben gezegd van, ik heb er geen trek meer in. Ja, dan moeten we er maar misschien mee stoppen. Moet niemand tegen zijn zin in teugelen natuurlijk.
14: Ja, de paarden is niks gevraagd, maar de Partij voor de Dieren meent dat te zien. Omdat de paarden een dag, zeg maar, voor Prinsjesdag, dan moeten ze trainen, meerdere dagen, s'avonds op het strand.
15: Ja.
14: Om te kijken of ze rustig blijven. Is er dan vuurwerken, diverse andere knallen. Oh. Mensen schrikken zich te pleuren. En ze vinden dat, niet diervriendelijk.
15: Oké.
14: Tot slot. Antwoord op de vraag: hoe klinkt de oudste blokfluit van ons land? Het gaat om een blokfluit van 600 jaar oud, die ooit is opgegraven bij een kasteel, nu te bezichtigen is in Dordrecht. Daar staat hij achter een vitrine. Maar onderzoekers wilden weten of daar nog geluid uitkomt. En zo ja, wat voor een geluid?
13: Ja.
14: Fluitiste Ita Heijmans mocht het proberen. Nou, was dit nog maar een opwarm rondje.
13: Maar wacht even, was dit de fluit?
14: Dit was een fluit.
13: Dit was de fluit?
14: Dit was een fluit.
13: Dit is een persoon die blaast op de fluit van 600 jaar oud. Oké. Was een opwarm rondje, zeg.
14: Opwarm rondje, daarna ging het veel beter.
13: En het lijkt wel een tram die vastloopt op het spoor.
14: Ja!
13: Dat lijkt het een beetje. Die helemaal met piepende remmen aankomt gereden. Van, oh, hier is de halte. Hier is de volgende halte. Oké. Maar en nu? Want dit was natuurlijk. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dit.
14: Nee, dat lijkt inderdaad nergens op te slaan. Maar met behulp van speciaal computermodel en met AI willen de onderzoekers de originele tonen van het oude instrument reconstrueren. En daar was dit wel voor nodig.
13: Ja, precies. Ja. Dus AI die gaat hier naar luisteren en die denkt: ja, hoe heeft dit nou geklonken als fluit? Ja. 600 jaar geleden. En dan maakt hij er zelf een fluitje. Dan maakt hij er een fluitje van. En dan moeten wij maar. Ja, maar kijk, hier vertrouwen we weer echt veel te veel op AI. Ja. Dus we gooien er een oude fluit in AI. En dat klinkt dan als een stoomlocomotief. En dan gaat AI gaat er iets van maken. En AI die zegt misschien wel: nou, zo klonk de blokfluit. Ja, weten wij veel. Ik was er niet bij. Nee. Ja, voor jou is het heel recent geleden natuurlijk. Jij stond erbij. Maar...
16: Ik zit in de jury.
17: Dit is Joe met Kai Merks.
13: Ah, jij zit in de jury. Ja. Jij kunt het je nog heugen, dat geluid natuurlijk. En dit is Jimmy Cliff. Oh, er zit een hele valse fluit in.

0: via de app van Joe. Leuk om je weer te horen, man op Joe. Top DJ. Zo.
1: Wow.
0: Ja, dat is voor mezelf ook wel eens lekker.
1: Oké, een zakstek. Een veer, een pluim. Wauw.
0: Dit is de middagshow, Kaaien. Fijn dat je er bent. Er hangt iets in de lucht op dit moment. Voel je het ook of niet?
1: Nee, ja, regen.
0: Ja, die 600 jaar fluiten die... Net even, er is een fluit gevonden van 600 jaar oud. En ze hebben nog geprobeerd of er wat geluid uit kwam. Hoorden we net in het nieuws. Nou, er kwam dit uit. Ik denk een hele hoop stof natuurlijk van 600 jaar kwam er uit die fluit.
1: Nee, dat niet.
0: Weet je wat er in de lucht hangt? Het is break-up season, blijkbaar. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik zie dit heel veel voorbij komen online ook. Ook om me heen van mensen die ineens een punt achter hun relatie zetten. En dat lijkt wel besmettelijk te zijn, want het gebeurt echt heel erg veel. Jong en oud. En het is dus echt een ding. Zo krijgen scheidingsadvocaten en relatietherapeuten nu zo rond begin september 20-30% meer aanvragen binnen dan normaal. Maar het is zelfs nog erger, want hetzelfde gebeurt ook op werkgebied. Na een vakantie willen mensen ineens een nieuwe baan. Of dan heb je in je vakantie een aantal dingen laten bezinken. Dan denk je, hè, weg met die baan. Hè, weg met die vent. Hè, weg met dat Dan heb je er al over nagedacht in je vakantie. En dan moet het ineens weg, denk ik. Ook dat is weer feitelijk ondersteund. Want in september wordt 32% vaker gesolliciteerd dan in augustus. En er is ook een reden voor. Ze zoeken natuurlijk uit hoe dat dan komt. In de zomer en helemaal tijdens je vakantie ontspan je meer van je dagelijkse, of ontsnap je meer van je dagelijkse ritme en je gewoontes. Waardoor je ineens ruimte hebt voor een beetje zelfreflectie. Ben ik eigenlijk nog wel gelukkig? Vind ik mijn baan eigenlijk nog wel leuk? En bij relaties zit je natuurlijk ineens vol op elkaars lip. Een week of drie. Wat ook weer nieuwe inzichten geeft. Maar het lijkt nu alsof je doodsbang moet zijn voor de zomer. Maar dat is niet zo. Er is een keerzijde. Maar die hoor je niet. Een vakantie kan juist ook laten zien hoe leuk je elkaar vindt als de dagelijkse stress wegvalt. Dus heel veel relaties worden ook een stuk sterker daardoor. En afstand nemen van je werk kan er ook weer voor zorgen dat je het mist. Toch?
1: Ja.
0: Zo is, ja, ik zit hier ook weer na de vakantie. En ik had de dingen die ik nu hoor zo de afgelopen dagen van jou. Ik had het niet willen missen. Ik ben blij dat ik mijn baan niet heb opgezegd.
1: Nee.
0: Als je dan dit, dan denk je dan weer ja. Daarom zit ik hier.
1: Ja, maar ik weet hoe ik jou moet lijmen. Ja, ja. Ja, even een fluitje.
0: Ja, ik ben zo makkelijk te lijmen met een fluit.
1: Kinderen zijn gevuld.
0: Ja, ja, nee, dat, nou, inderdaad. Nou, laten we het er nu over ophouden. Want de kinderhand vullen met fluiten, dat is er. Laten we stoppen. Nee, we houden er nu over op. Jouw trein komt aan, hoor je het? Jij moet gaan, hoor ik. Jij moet gaan. Zullen we even het onderzoek van zometeen nog even meenemen? Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, van dit huishoudelijke voorwerp vinden we dat we er te veel hebben.
0: Ja, fluiten.
2: Nee, geen fluiten.
0: Nou, kunnen we afstrepen. Bestekvorkjes en theelepeltjes was het ook al niet. Kunnen we ook afstrepen. Wat het antwoord is, hoor je later deze middag. In ieder geval...

Vrijdagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen. I see you.

0: do you do? How do you do? Nog eventjes terugkomend op het onderzoek van vandaag. Want we nemen elke dag hier in de middagshow een onderzoek mee. Een huistuin- en keukenonderzoek dat over van alles en nog wat kan gaan. Ik ben gek op dat soort kleine onderzoekjes. Hoe kleiner en hoe nuttelozer lijkend. Want uiteindelijk zegt de wetenschap dan, hebben we er altijd iets aan. Nou, weet ik niet of dat het geval is. Deze onderzoekjes eigenlijk. Maar over het algemeen met onderzoek is dat het geval. Die van vandaag gaat over dingen die we hebben.
1: Ja, hier hebben we inderdaad niet zoveel aan als wetenschap. Want van dit huishoudelijke voorwerp vinden we dat we er te veel hebben.
0: Ja, dit kunnen we hierna echt meteen vergeten inderdaad. Hier hebben we helemaal niks aan. We hebben al gehad taartvorkjes, theelepeltjes, was niet goed. Annette die zegt bierglazen. Als ik vraag of er iemand een glas bij wil, is het meestal, nee, er zit al een glas omheen. Wat? Ja, omdat het in een flesje zit. In een glazen fles bier. Oh. Vandaar.
1: Nee, is niet goed. Geen bierglazen. Nee.
0: Nee, is niet goed. Hoe kom je erbij? Oscar, een pizzasnijder is zo'n ding waar je veel te veel van hebt.
1: Ook niet goed.
0: Hoeveel pizzasnijders heb jij thuis, Jeroen?
2: 1.
0: Oh. Ja, ik 2. Vind ik ook wel meevallen.
2: 2.
0: Ja, die krijg je dan ergens bij.
2: Die krijg je dan bij. Duo snijden, links, rechts.
0: Ja, precies. Ja. Die krijg je dan bij een borrelplank of zo. Oh, borrelplanken.
2: Borrelplanken. Borrelplank, ja.
1: Nee.
2: Hoe zit het?
0: Nee, ook niet.
1: Nee, ook niet goed.
0: Ook niet.
1: Helemaal blij.
0: Ja, we dachten, we hebben iets. Ja. Maar we hebben nog niks. Nou, we horen het antwoord van Jeroen zo meteen na het nieuws van 6 uur. En Brian Adams, hoi ook.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld!
7: 18.000, wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Trappen, ja daar ga je. Wat.
9: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus,

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
6: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop. Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

Big Sale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Dit is Joe. Brian Adams, na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedenavond. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Leschet om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit. Maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Problemen op Britse luchthavens door een storing bij de luchtverkeersleiding. Er kunnen daardoor geen vliegtuigen meer vertrekken. Ook Heathrow in Londen heeft er last van. Dat is een van de grootste vliegvelden ter wereld. Vluchten die aankomen op Britse luchthavens, die hebben nergens last van. En sport, voetbal, het gaat weer beginnen. De Champions League, vanavond de eerste wedstrijden van de eerste speelronde. Sportverslaggever Riepke Bakker.
5: Geen Nederlandse club vanavond, maar wel veel Nederlandse spelers die in actie komen. Joey Veerman speelt met Dortmund tegen Villarreal. Dumfries met Real tegen Inter. En het Aston Villa van Maatse, Bizot en Bogarde gaat op bezoek bij Club Brugge.
4: Het weer van buienradar. Op veel plekken regent het. Vannacht komen er nog meer buien aan. Het koelt af naar 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw, jawel, buien. Mogelijk met onweer en windstoten. Maar af en toe wat zon en 19 graden.
6: Ah, ik dacht al, wat blijf je?
4: Ja, dat is echt een fractie. Je moet je ogen niet tegen doen. Nee. Dan mis je het.
6: Niet te veel knipperen morgen, hoor, want dan heb je het allemaal gemist. Komende vrijdag is het hier feest.
7: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
8: En dat gaan we vieren.
7: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merks.
6: Ja, zeker wel. Van dit huishoudelijke voorwerp vinden we dat we er te veel hebben.

0: bij Joe and the Rhythm of the Night. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. Je bent ook precies op tijd, want je krijgt antwoord op een prangend onderzoek. Uit onderzoek blijkt. Want we nemen elke dag in de middagshow een onderzoek mee. En ja, het antwoord blijft even achterwege. Tot dit moment, het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, van dit huishoudelijke voorwerp vinden we dat we er te veel van hebben.
0: We hebben eigenlijk al een hele hoop antwoorden gehad. Taartvorkjes, theelepeltjes, bierglazen, pizzasnijders, borrelplanken. Het was allemaal niet goed. Jeroen, ik ben nog benieuwd of er bij jou iets naar boven komt.
2: Oplaadsnoertjes.
0: Oh, goeie.
2: Ja, van alles, hè. Van alles.
0: Ik heb afgelopen weekend nog met zo'n doos gestaan. Want we waren de keuken aan het opruimen. En dan kwam er zo'n doos met een soort van spaghetti aan kabels. Kwam er nog over. Ja. Waar is dit van? En dan wordt er toch gezegd ergens in het huishouden. Moeten we dat niet gewoon nog heel even bewaren? Want ja, je zult maar een kabel weggooien en volgende week iets tegenkomen, inderdaad.
2: Ja.
0: Ik vind het goede snoeren.
1: Nee, kabels. Geen snoertjes, nee.
0: Elen die zegt, hey hoi, hi, hey hoi, hi, hoi, hey hallo, hey hi, hoi. Ik denk aardappelschilmesjes of dunschillers.
1: Nee, ook niet.
0: Ruben.
3: Hey Kai, ik denk dat we het antwoord op het onderzoekje van vandaag moeten zoeken in de keuken. En dan gericht op de bewaarbakjes voor eten.
0: Oh, natuurlijk, de tupperwarebakjes.
1: Nee, ook niet goed.
0: Oh, oké. Kobe, die denkt knijpers.
1: Nee, ook niet.
0: Leon.
4: Ik heb dus echt te veel van die plastic boodschappentassen.
0: Ja, inderdaad. Ja, daar hebben we ik denk dat we allemaal zo'n verzamelzak in huis hebben waar dan alle boodschappentassen in gaan, inderdaad.
1: Nee, ook niet.
0: Oh, jawel.
1: Ja, als je hebt het wel, maar het is niet goed.
0: Oh. En Wieke?
5: Wij denken dat het handdoeken zijn. De hele kast die pelt uit.
0: Handdoeken. Zijn het handdoeken?
1: Ook geen handdoeken.
0: Het zijn ook geen handdoeken. Nou, wat is het dan wel?
1: Ja, het...
0: Oh, pardon, de paukenspeler viel even
1: om. Van dit huishoudelijke voorwerp vinden we dat we er te veel hebben. Dat gaat over... Mokken.
0: Oh!
1: Mokken!
0: Mokken,
1: ja, het is iets wat je toch heel vaak krijgt of zo. Ook als een soort merchandise of als afscheid of dat soort dingen. Heeft ermee te maken dat er per persoon in een huishouden... zijn er echt meerdere mokken. Misschien per persoon wel 4 of 5, misschien wel 6. Maar eigenlijk heeft iedereen toch altijd 1 favoriete mok... en daar drink je vooruit. Dus je hebt heel veel onnodig. Maar waarom we het niet weggooien? Een mok is te nuttig... om weg te gooien. Dus mentaal denk je, ja, ik ga hem ook niet weggooien. Ja.
0: Nou, oké. Maar wat is nou eigenlijk een mok, hè? Wat is nou eigenlijk een mok? Ik vind het typisch iets wat... Want koffie drink je uit een kopje?
2: Nee.
0: Dat drink ik net even wat lekkerder. Nee, drink je koffie uit een mok?
2: Mok.
0: Uit zo'n mok?
2: Nee,
0: uit, als die ik hier nu heb?
2: Dat is een mok.
0: Ja, maar ik vind een mok vind ik echt dit.
1: Ja, zo'n standaard vormpje. Ja,
0: zo'n standaard vorm. Dit vind ik een mok. Ik vind een koffiekopje is wat kleiner. Vaak ook met of zonder oortje. Dat maakt in principe niet uit. Maar een mok vind ik echt dit. Ik vind echt een bedrijvending een mok. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een mok. Dat is dan leuk. Dan begin je een middagshow op een zender. En dan komt er een mok. Daar staat nu op. Dat drink je elke middag uit. Middagshow met Kai.
2: Ja.
0: Nou, dat is leuk.
2: Weggooien?
0: Maar wat drink je er eigenlijk uit? Ik drink een cola uit.
2: Ja,
0: dat vind ik lekker staan. Dat vind ik lekker staan. Dat vind ik gewoon leuk, maar ik wil er geen... Maar ik heb hier bijvoorbeeld de Koen en Sander mok. Je zou voor de gein, je moet gewoon eens even naar de radio luisteren. Je moet gewoon eens even wat programma's op de radio meepakken. Je moet de mokken eens stellen die er weggegeven worden op de radio. Dat is ongelooflijk. Iedereen heeft een mok. Een koffiemok, een theemok, een koffie- of theemok. Het is niet mokkenmok. Het zijn overal mokken.
2: Jan de Hoop.
0: Jan de Hoop met zijn mokken.
2: Zijn kledingkast stond vol met mokken.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: In allerlei kleuren.
0: Ja. Jan de Hoop is de boosdoener van alles. Uiteindelijk. Dat is het.

0: Ik heb ook nog wel eens een gehad van mijn kapper, bijvoorbeeld. En dat was de kapper, was 15 jaar, had ik een kapperszaak. En dan stond erop, hallo, we zijn 15 jaar een kapper. Nou, hier kreeg je 2 mokken mee naar huis. Het is echt een bedrijvending, mokken laten bedrukken.
1: Heb je nog steeds, of niet?
0: Nee, weggegooid inmiddels.

0: wil ik nog even kwijt. Amerika hoor je na het onderzoek van morgen alvast.
1: Ja, uit onderzoek blijkt 1 op de 4 restaurantbezoekers dit te doen.
0: Eten?
1: Nee.
0: Nee, er zijn er wel meer natuurlijk.
2: Zijn er wel meer.
0: Er zijn er wel meer. Fooi geven?
1: Nee, ook niet.
0: Oh, nou, zijn al 2 antwoorden die we kunnen wegstrepen. Het antwoord morgenavond. Alleen hier om 6:10.

0: en When the Rain Begins to Fall. Het onderzoek van vandaag, dat we elke middag in de middagshow hebben...
1: Hallo.
0: Was van dit huishoudelijk voorwerp, vinden we dat we er te veel hebben? Het antwoord bleek uiteindelijk mokken te zijn. Waarop ik zei van, nou ja, ik vind het echt een bedrijvending. Want er zijn zoveel mokken, ook luister maar eens gewoon naar de radio... hoeveel mokken er wel niet de radio uitvliegen. Ik heb hier bijvoorbeeld de Koen en Sander Show mok. Waarop Marcel zegt in de app van Joe, leuk... Dat is wel welkom, zo'n Koen en Sander mok. En dat komt goed uit, want ik geef zo na het nieuws van 6:30... nog even wat spullen weg uit de prijzenkast van Koen en Sander. Niet zomaar natuurlijk, daar moet je wel wat voor doen. Maar het is een hele feestelijke aangelegenheid. Dus ik vertel je daar zo meer over na het nieuws van 6:30. Jeroen.
2: Met daarin onder andere de stijgende brandstofprijs... zorgt voor de opkomst van een illegale trend.
0: En Madonna hoor je ook zo.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.

0: Trek Wintersport in Canada. Kijk op babyi-travel.nl.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: Batavia.nl/business.
1: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
10: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Het blijft vanavond regenen, regenen, regenen en regenen. En morgen buien. Buien over het land. Ja, het is niet anders. Ook nog met kans op onweer en windstoten. Tussendoor is er wat zon. Nou, ik ben benieuwd of je hem ziet. En het wordt zo'n 18 graden. Muziek van Madonna na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
16: Goedenavond. Nog een keertje. Ja, we hebben nieuwe...
15: Ja, het is allemaal nieuw, hè? Het is allemaal nieuw. We zitten in een nieuw jasje. Nee, dat is goed. Dat doe ik nog één keer. Ja, dat is even voor iedereen wennen. Ook voor iedereen die luistert.
16: Was ze weer vergeten. Dat
15: wacht even. Okay, nee, wacht even. Anders ga ik nu scheef. Wacht even. Muziek van Madonna hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
16: Goedenavond.
15: Ja. Ja, goed.
16: Ook.
15: Ja, is dat goed.
16: Oké. Okay. Het is zo leuk dat je zo blij van me was.
15: Ja, nou ja, absoluut. Zeker.
16: Oké. Okay. Ja, dat ga je.
15: Ja, dit is een probleem, hè. Dit is een probleem. Moet je eerst met berichtje 2 beginnen? Ik zie een heel heftig bericht.
16: Ja, dit is, ja precies. Ja, maar die tweede is ook wel... dat is een beetje confronterend voor jou.
15: Ik begin met de tweede. Het is allemaal niet leuk, maar goed.
16: Heel goed. Doe maar. Nee. Ik begin met de tweede bericht. Komt daarna het eerste. Gaat goed. Ja, oké. Okay. Ik ben een professional. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen. Jazeker. Over de grote Odido-hack. Daar zit volgens de politie interessante informatie tussen. Deze tips volgen op de uitzending van Opsporing Verzocht. Van gisteravond. Daarin was de stem te horen van een verdachte. Die deed zich bij de klantenservice voor als een IT-collega van Odido. Die toegang moest hebben tot een intern systeem. Dat lukte. Daarna werd van miljoenen mensen hun gegevens gehackt. Ander nieuws. Ook de tweede politieagent die werd neergeschoten en overrasseld is uit het ziekenhuis ontslagen. Deze agent raakte levensbedreigend gewond en lag op de intensive care. Een andere gewonde agent mocht vorige week al naar huis. En tankstations die hebben twee keer zo vaak te maken met mensen die wegrijden zonder te betalen dan voor de non-stop stijging van de brandstofprijzen.
0: We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
16: Medewerkers die herkennen steeds vaker potentiële benzinedieven. Die laten namelijk vaak hun autodeur openstaan tijdens het tanken om daarna snel weg te kunnen rijden. Tankstations zetten daarom vaker camera's in die de kentekens van de brandstofdieven kunnen herkennen. En op afstand kan de pompmedewerker dan de pomp blokkeren.
0: Dat betekent dus ook dat ze niet kunnen tanken. En dan zie je ook heel vaak dat als ze bewust willen tanken en doorrijden, dat ze dan meteen instappen en wegrijden zonder te tanken.
17: Dankjewel. Ben je toch een professional?
16: Het duurde even.
17: Ongelooflijk.
16: Heel lang.
17: Dan zit ik hier toch met een star. Dit is ongelooflijk.
16: In handtekening? Wat heb je al?
17: Dan ga je weer te ver. Ik heb de prijzenkast van Koen en Sander geplunderd. En ik ga die spullen gratis weggeven.
18: Dit is Joe met Kai Merks.
17: Over een paar minuten vertel ik je wat je daarvoor moet doen. Het is heel eenvoudig en ook heel feestelijk.

0: Madonna bij Joe. En Like a Prayer. Vrijdag bestaat de Koen en Sander Show 20 jaar. Hoor ze elke ochtend hier tussen 6 en 10 bij Joe. En ik ben op een missie om zoveel mogelijk felicitatiekaarten te verzamelen om ze te verrassen. En het is echt kwantiteit boven kwaliteit, zou ik willen voorstellen. Want 20 jaar, dat is niet niks natuurlijk. Ik heb iets gemaakt dat je gewoon gratis kan versturen. Ik heb het je heel makkelijk gemaakt. Via de site of de app van Joe. En anders joe.nl, de app van Joe. Doe dat, want ik wil er gewoon heel veel hebben. Heel veel felicitatiekaarten om aan ze te overhandigen. Zo graag dat ik er zelfs ook spullen tegenover wil zetten. Dus niet mijn eigen spullen natuurlijk. Laten we dat even voorop stellen. Maar wel spullen uit de prijzenkast van Koen en Sander. Zo heb ik een kussensloop. Met, oh, wacht heel even. Dat is een groot kussensloop. Bleef even hangen. Groot kussensloop heb ik hier. Met aan de ene kant Koen die aan het slapen is. En aan de andere kant Sander met een slaapmasker. En die nou gewoon lekker op je kussentje ligt. Dat eigenlijk. Maar ik heb hier ook de mok. Is het woord al gevallen vanmiddag. Een mok van Koen en Sander. Dat is ook hartstikke leuk. Kun je ook hebben. En ik heb hier ook die Joe Scheurkalender. Die is nieuw. Ik zag hem ook. Zag ik dit ook in de boekhandel liggen? Klopt dat?
1: Dat klopt.
0: Of ben ik nou...
1: Nee, ja, toch? Dat klopt.
0: Dit kun je gewoon kopen?
1: Die kan je ook kopen.
0: Oh?
1: Maar dan kost het geld nu niet...
0: 16,95 zie ik hier op de achterkant. Ja, want het is voor het hele jaar, hè? Het is een heel jaar plezier van. Als je 16,95 gaat delen door 365 dagen een jaar... dan heb je echt voor een paar cent heb je elke dag lol.
2: Ja, maar je kunt het hier ook gratis krijgen als je een kaartje stuurt.
0: Ja, maar wel echt sporadisch en heel schaars.
2: Nee,
0: nou, dat is niet waar. Ja. Nee, maar oké, dan kijk ik niet scheel. Maar je moet er wel iets voor doen. En dat is een kaartje sturen natuurlijk. Met een felicitatie via de site of de app van Joe. En dan verloot ik zo meteen even willekeurig wat prijzen. Dus doe dat eventjes. En misschien heb je een van deze spulletjes binnenkort in huis. Dat is leuk, zeg.

0: De middagshow Wuthering Heights. Charles en Eddie hoor je over een paar minuutjes. Maar eerst het volgende. Vrijdag bestaat de Coen en Sander Show 20 jaar. Je hoort ze hier elke ochtend bij Joe tussen 6 en 10. En ik wil zoveel mogelijk kaarten verzamelen om ze te verrassen. En daarom verloot ik prijzen uit hun prijzenkast. Onder ieder die een kaartje stuurt. Want het mag ook gewoon beloond worden. Hallo Raymond.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedenavond. Goedenavond.
1: Het is al avond, hè?
0: Het is al avond. Het vliegt, hè? Het is ook weer heel vroeg donker, zie ik, als ik hier naar buiten kijk.
1: Ja, het regent, het is strontweer.
0: Het regent, het is strontweer. We zijn begonnen aan de herfst, hoor, Raymond.
1: Ja, dat echt wel.
0: Ja, nou, gelukkig zijn er ook nog lichtpuntjes natuurlijk in deze tijd. Bijvoorbeeld 20 jaar Coen en Sander. Wat is je reactie erop, of wil je er wat over zeggen? Misschien wel helemaal niet.
1: Ik had ze van harte gefeliciteerd. Laat ze nog maar 20 jaar doordraaien. En misschien hebben we dan ook bij pensioen, ja. En hun ook.
0: Ja, dat je ook gewoon hand in hand met mijn pensioen gaat. Als ze nog 20 jaar doorgaan. Ja, nou ja, goed, wie weet. Dank in ieder geval voor je felicitatie. Ja, ik ga wat leuks uitreiken aan je. Wat wil je? Ik heb hier een koffiemok. Heb ik hier van de Coen en Sander Show. Ik heb hier het kussensloop en ik heb de scheurkalender van Joe.
1: Ah, doe maar scheurkalender, joh.
0: Ja, dat is

0: kleurkalender van Joe. Leuk, ja, hoor. Met de, voor elke dag is het echt plezier. We hebben even uitgerekend, het is 4 cent per dag is plezier. Maar voor jou is het helemaal gratis, Raymond. De mop van Cato staat erop. Je kunt de alfabet al oefenen. Er staan leuke weetjes op over nummers. Nou, noem het maar op. Komt je kant op.
1: Hey, dankjewel.
0: Hallo Joyce.
2: Hoi.
0: We gaan schakelen even over naar het sportveld, beste sportvrienden. Want jij bent in de sportkantine.
2: Ja, mijn dochter is hard aan het sporten.
0: Kijk eens aan. En waar begeef je je nu dan?
2: Ik zit nou in de kantine door het raam naar mijn dochter te kijken die aan het volleyballen is.
0: Maar zit je alleen? Want ik hoor helemaal niemand.
2: Nee, het is hier rustig, ja. De meeste mensen staan sportief op het veld.
0: Oh ja, maar jij dacht, ja, ik ga echt niet in die regen bij het veld staan. Ben jij gek?
2: Ik niet.
3: Binnen, hè?
0: He?
3: Het is binnen.
2: Ik ben sportief aan het kijken.
0: Nee, de rest staat buiten, toch? Bij jou, Joyce?
3: Nee, binnen.
2: Nee, het is binnen.
0: Oh, het is binnen. Ja, ja. Oh, ja. Oh, dat had ik helemaal niet door. Oh ja, volleybal natuurlijk. Ja, dat is gewoon binnen. Ja, natuurlijk. Ja, dat speel je niet op gravel. Nee, dat is zo. Joyce. Ja, ik was even helemaal aan het buis. Wat wil je hebben?
2: Nou, ik ga voor de mok. Ik heb
0: toch
2: nog niet genoeg.
0: De koers! Ja, dat was het onderzoek van eerder deze avond. Wat hebben we veel te veel in huis? Dat bleken mokken te zijn. Je krijgt de Koen en Sander Show mok omdat je een felicitatiekaartje voor de heren in de bus hebt gedaan. Dankjewel.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Hallo Marjan.
4: Hi.
0: Jij weet niet waar je beland bent.
4: Nee, ik had ook aangegeven dat ik niet op de radio wilde komen, maar doe maar.
0: Oh, nou, bij deze ben je toch op de radio.
4: Dat is toch wel leuk, hè?
0: Oké, maar als het echt met tegenzin is, doen we het niet, hoor. Dan...
4: Nee, het is prima, maar ik was een beetje overrompeld.
0: Oh, oké. Nee, maar anders kunnen we de verbinding verbreken. Maar ik heb anders wel een hele mooie prijs voor je.
4: Had ik het zelf al kunnen doen, hè?
0: Precies. Ja, en ik heb iets voor je liggen. Dank dat je wel een kaartje hebt ingestuurd voor Koen en Sanders.
4: Ja, natuurlijk.
0: Wil jij? Wil je er nog wat over zeggen of niet? 20 jaar Koen en Sander, het is natuurlijk wel echt wat.
4: Ja, het is inderdaad echt wat. Zoals ik in mijn kaartje al zei, menig huwelijk haalt het niet. Dus het is een lekker stijl.
0: Ja, het is een lekker stijl. Nou, dat is het zeker, absoluut. Wat wil je van me hebben? Wil je een Koen en Sander mok? Wil je de kussens slopen of wil je de Joe Scheurkalender?
4: Doe mij maar het kussens slopen.
0: Het kussens slopen. Komt je kant op, Marjan. Fijne avond, dankjewel.
4: Hartstikke lief, dankjewel, succes.
0: Nou, geweldig. Zo gaat het. Stuur een kaartje in. Via de app van Joker helemaal gratis voor 20 jaar Koen en Sander. Charles en Eddie hoor je nu bij Joe. Dit is Would I Lie to You.

0: Charles and Eddie bij Joe en Would I Lie to You? Guido Kuij.
1: Hey Kai, goedenavond jongen. Hallo, hallo.
0: Zo, hoe gaat het?
1: Het gaat wel goed met mij.
0: Heb, ja. heb jij de kaarten ook nog binnen zien komen op de gang bij voor Koen en Sanders?
1: Bergen. Ja, er komt echt al veel binnen. Het is heel leuk om te zien. Dus ga vooral door.
0: Als ja, je hoort. Ja, vooral door.
1: Stuur een tweede, maakt het uit.
0: Nou, ik heb dus net iemand, dat is wel geinig. Ik zag net een berichtje van iemand, waar staan het? Oh, Lydia. Lydia heeft een kaart gestuurd. Leuk, zegt ze, voor aan de kaartenslingers.
2: Leuk.
0: En er wordt een slinger van gemaakt. Ik heb even net geweten van de show, Jesse. Wordt het een slinger?
3: Nee, volgens mij een postzakken. Ja, als jij wil, wil je een slinger?
0: Nee, ik hoef geen slinger. Het is niet voor mij.
1: Het zou wel leuk zijn. We hebben een hele redactie natuurlijk.
0: Ja, ook oh, helemaal vol. Dat zou wel leuk zijn. Ja.
3: We gaan er naar kijken.
0: Lydia heeft er. We gaan er naar kijken. Nou, niet.
1: Nee,
0: dus.
1: Gaat niet gebeuren, nee.
0: Ja, gaat niet gebeuren.
1: Ik voel het al wel eens.
0: Ik ga echt.
1: Zie wel lopen.
0: Kijken.
1: Zie wel lopen met zo'n touwtje in de landen.
0: Nee, ik ga niet meer naar kijken. Nee. Maar Lydia heeft in haar hoofd een kaartenslinger ervan gemaakt. Dat is natuurlijk sympathiek. Ja. Maar ze zegt, ik zie nu pas dat er Koen staat en niet Koen. En dan denk je, nou, wat bedoel je dan? Maar ze heeft Koen met een K en niet Koen met een C
1: gestreven. Oh.
0: En Koen is inderdaad met een C van de Koen en Sander Show. En Lydia zegt inderdaad, dat moet opnieuw. Dus Lydia stuurt een tweede kaartje. Mag natuurlijk ook.
1: Leuk.
0: Het is allemaal gratis via joe.nl of de app van Joe. Dus doe dat, want komende vrijdag vieren we 20 jaar de Koen en Sander Show. Dat is leuk. Guido Kuijn hoor je zo meteen aan het nieuws van 7 uur, uiteraard.
1: Je hebt tips, heb je? Ja, morgen is het natuurlijk OV-staking.
0: Ja.
1: Dus het wordt gekkenhuis op de weg. Dus mocht je morgen in de file staan, zometeen even een paar tipjes voor hoe je jezelf kunt vermaken gewoon in de auto.
0: En ook in die trant The Police. Over een paar minuten na het nieuws van 7 uur.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
6: I'm the queen of the show!
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
14: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
15: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app Action. Klein

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
4: Vodafone. Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: En muziek van Bob Marley en de Police na het nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedenavond. Voorzichtig goed nieuws vanaf de A28. De Hardenbergenbrug waar de snelweg over loopt blijft uiterlijk tot donderdagavond 8 uur dicht. Daarna moet hij weer open, zegt Rijkswaterstaat. Als het zelfs kan, gaat de brug eerder open. Gisteren ging de brug hals over kop dicht vanwege gevaar op verzakking. In november moet er een echte oplossing komen. Nog steeds betalen mogelijk duizenden treinreizigers ongemerkt veel meer voor hun NS-abonnement, blijkt uit cijfers, meldt de NOS. Deze zomer kostte het tijdelijk €49 met een speciale korting en maakte zo'n 400.000 mensen er gebruik van. Zo'n 75.000 mensen hebben het abonnement nog. Voor die korting hadden maar 43.000 mensen het abonnement. Sinds september kost het weer bijna €128 per maand als je niet opzegt. Problemen op de Britse luchthavens. Er is een storing bij de luchtverkeersleiding. Er kunnen geen vliegtuigen meer vertrekken. Ook Heathrow in Londen heeft er last van. Een van de grootste vliegvelden ter wereld. Vluchten die aankomen op Britse luchthavens hebben nergens last van. En een bijzondere diefstal tot slot nog in Zwanenburg. Daar werd vannacht ingebroken bij een kapsalon. En er werden geen föhns en tondeuzers gestolen, maar Pokémon-kaarten, meldt NH Nieuws. De meeste van die kaartjes zijn helemaal niks waard, maar soms zit er een zeldzame tussen die ineens duizenden euro's op kan leveren. De dieven hebben meerdere pakketjes meegenomen. De politie is nog naar hen op zoek. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het even droog, maar later gaat het weer regenen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen veel regen, onweer en windstoten en zo'n 18 graden.
10: Joe Verkeerde Flitsmeister er nog. Het is een flinke avondspits geweest. En die gaat nog wel even door als ik zo kijk naar mijn scherm. Vooral de A15 staan de langste files. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel 26 minuten. En diezelfde A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. Defect voertuig zorgt voor 1,5 uur vertraging. Sterkte. Heb je vertraging niet gehoord, sta je maximaal 20 minuten stil.
12: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
13: En dat gaan we vieren.
12: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuyn.
10: Nou, ik heb zo meteen wel tips om je te vermaken in die file. Ga je vanavond nodig hebben en misschien ook wel morgen. Verder muziek van Bob Marley, ook Lionel Richie naar de Police. Every breath you take.

hele goede avond. Guido hier aan het einde van een hele drukke avondspits. Als je nu nog in de file staat, heel veel sterkte. En ook al van sterkte voor morgen dan. Want jongens. Morgen is natuurlijk de OV-staking en gaat het land, als het een beetje tegen zit, helemaal vaststaan. Als je zelf morgen ook de weg op moet, heel veel sterkte alvast. En bereid je goed voor, hè. Neem dingen mee en vermaak jezelf een beetje. Bijvoorbeeld, random ideetje. Neem een Rubik's Cube mee, voor als je echt lang stilstaat. Of speel een spelletje met jezelf, als in kijk naar de kentekens en probeer de getallen 1 tot en met 10 te vinden. En neem even een snackie mee. Dat is ook wel lekker. Vooral 's ochtends, maar ook 's middags. Dat je even lekker een zakje chips hebt om in ieder geval dat avondeten nog even te kunnen uitstellen. En ik heb nog wel iets. Kijk in de files in de auto naast je. En gebaar naar diegene. Joh, doe je raampjes naar beneden. Denkt diegene waarschijnlijk, die wil ruzie met mij. Maar nee, je zegt gewoon iets als, wat zie je er eigenlijk leuk uit? Wie weet, bloeit er nog iets op? If I look-

Michael Jackson, Rock With You bij Joe. Terwijl ik op de redactie al de eerste slingers heb zien hangen. 20 jaar bestaan ze, Koen en Sander. Of tenminste bestaan ze niet, zo lang werken ze al samen. Zo lang bestaat de Koen en Sander show al. En dat gaat gevierd worden hier op Joe. Aanstaande vrijdag is er een speciale feestuitzending van Koen en Sander van 6 tot 10. En ja, wij willen ze natuurlijk ook een beetje samen met jou in het zonnetje zetten. Dus daarom kun je via de app van Joe een kaartje insturen. Kan helemaal gratis. Met erop jouw allerleukste felicitatie. En die overhandigen we dan aan Koen en Sander. En ook wel leuk, tussen alle inzendingen floten we elke dag 20 taarten. Dus mocht je nog wat ruimte over hebben in je maag, stuur in.

0: INXS. Suicide Blonde bij Joe met alle beste uit de 70s, 80s en 90s. Straks hoor je Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Ook Duran Duran komt eraan, A View to a Kill. En je maakt nog kans op het Joe prijspakket en een dagje erop uit in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Wil je daaraan meedoen en kans maken op die prijzen? Laten we dan even kijken of wij ook echt een match zijn. Want ik ga zo meteen 5 begrippen aan jou omschrijven en jij moet ze dan raden. Dus dan moeten we wel even proberen of dat een goede klik zou zijn. Dus ik ga nu een woord omschrijven en dan moet jij raden welk het is. Doe je via een berichtje in de app van Joe. Stuur je het goede woord in. Bewijs je eigenlijk dat we een goede match zijn en maak je kans om mee te spelen. Oké, dit is een soort wijn. Komt uit Frankrijk. Heeft een bubbel. En het mag alleen zo heten als het in een bepaald deel van Frankrijk wordt gemaakt. Ik denk dat je het nu wel weet. Stuur het in. Via een bericht in de app van Joe en misschien doe je zo mee met Minute to Win It.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Trekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Half acht geweest, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. Er staat nog 44 kilometer aan file in het land, verdeeld over 19 files. De langste daarvan staat op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Papendrecht. Een uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Sterkte.
3: Dit is Joe met Guido Kuyn.
2: Nou, goedenavond. Zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Ook Elton John en Kiki D. Na Duran Duran. Dit is A View to a Kill.

0: Can't Go Breaking My Heart bij Joe. Zometeen nog Belinda Carlisle en Leave a Light On.
1: Minute to Win It.
0: We spelen eerst een nieuwe ronde van Minute to Win It. Maaike, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het lijkt wel de week van de ouderavonden, joh. Ik had gisteravond ook al iemand aan de telefoon die een ouderavond had gehad. Maar jij had die van je dochter die in 6 VWO zit, hè?
2: Ja, het ging over examens inderdaad. En toetsen van tevoren. Ja.
0: Ja, want dit is het jaar van de examenstress.
2: Zeker.
0: Ja. Weet ze al een beetje wat ze daarna wil?
2: Ja, ze wil hersenschirurg worden.
0: Zo! Hersenschirurg?
2: Ja, maar eerst maar geneeskunde gaan studeren en inlopen.
0: Ja, ik wou net zeggen, want hersenschirurg, jeetje. Ik kan niet eens beginnen te bevatten met hoe dat is. Hoe heftig om te leren en daarna ook hoe moeilijk om te doen. Maar wat tof dat ze dat wil doen. Maar hoe lang moet ze dan nog studeren?
2: Ik heb echt geen idee. Eerst maar 6 jaar voor basisarts en dan nog 10 jaar of zo, denk ik.
0: Wat?
2: Het zal wel heel lang duren, ja.
0: Ze is nu 6, dan is ze 32 als ze aan het werk kan.
2: Nou, je werkt al terwijl je studeert, hè?
0: Dus ja, oké.

0: dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus je speelt wel ergens voor. En ik stel voor om er meteen maar aan te beginnen. Pleister eraf.
1: Ja.
0: Om in medische termen te blijven. Dan gaan we in 3, 2, 1, go! Oké, als je auto vies is, dan ga je ermee door. Ja, het eerste deel van het woord onthouden. En dan zoek ik er een dier bij.
1: Wasbeer.
0: Ja, lekker. Dit is een oud voetballer, heel bekend. Is ook coach geweest. Dit is ook net een Videoland. Dit is ook net een Videoland-serie. Ja, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.
1: NASA. Heet,
0: ja, dit is speelgoed met blokjes.
1: Lego.
0: We vliegen er doorheen. Heerlijk dit. De laatste. Dit gebruiken ze op de bouwplaats om iets omhoog te krijgen.
1: Een lift? Nee, bouwlift?
0: Nee. Met zo'n haken.
1: Kraan? Huiskraan?
0: Huiskraan, ja. Ik dacht, het gaat ons nog niet gebeuren dat op het laatste moment nog even misgaat. Maar het is goed gegaan, Maaike. Gefeliciteerd.
1: Yes.
0: Je wint het jouw prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus dan kun je bijvoorbeeld naar Burgers, Zoo, Corpus of overnacht in een Bastion Hotel. Dus heel veel plezier daarmee.
1: Super, dankjewel.
0: En doe je dochter de groeten.
1: En
0: heel veel succes met de examens komend jaar. En ja, ik zal er onthouden. Mocht ik ooit een beetje hoofdpijn hebben, dan bel ik haar.
1: Ja, het lijkt me een goed plan.
0: Dag Maaike.
1: Oké, dag.
0: Morgen een nieuwe ronde van Mini 2 in het. Iets van half 8 kun je zelf dan weer opgeven. Maak je ook kans op die mooie prijzen. Ondertussen het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zoals je gewend bent hier op Joe. Met Robbie Williams naar Belinda Carlisle. Leave a line on.

5 van de middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

0: You bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Phil Collins en ook Earth and Fire met Weekend komt eraan. En nog jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1992. Stem op jouw favoriet doe je nu al op de homepagina van de app van Joe. Hoe liet je met de meeste stemmen straks? En het nieuws krijgen we zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ja, sport straks. Er is geen EK of WK bezig. En toch kunnen de Oranje Leeuwinnen in de prijzen vallen. Hoe dat zit hoor je zo.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus,

0: trappen, trappen. Ja, daar ga je. Klop.
1: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
22: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
23: Langer mee doen is goedkoper.
22: Zeker, kwaliteit rendeert.
24: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Met Phil Collins, Another Day in Paradise. Na het nieuws van 8 uur, gelezen door Nathalie van Zuilenkom.
15: Goedenavond. Ook de tweede agent die zwaar gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis, meldt de politie. Zijn collega mocht een paar dagen terug al naar huis. In Overasselt zijn deze week opnieuw bijeenkomsten voor mensen die willen praten naar de grote schietpartij van vorige week. Bewoners kunnen daar terecht met vragen of om hun verhaal kwijt te kunnen. Mediaminister Letcher wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Een beslissing die ze wel moest maken, zei ze vanmiddag tijdens een persconferentie.
23: Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om één incident. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan.
15: De uitzendingen van Ongehoord Nederland stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. De grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. En er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. En het gaat lekker met de Oranjeleeuwinnen. 3 speelsters horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor beste voetbalsters ter wereld. Het zijn Esme Brugs, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Voor de titel bij de mannen is geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het eventjes droog, maar later gaat het weer regenen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen veel regen, onweer, windstoten en een graad of 18.
2: Ik krijg nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Er staan nog een paar hele korte files in het land. Maar eentje springt eruit, staat op de A20. Gouden Hoek van Holland tussen het Kortland Aquaduct en het Brechtseplein. Een ongeluk gebeurt, vertraging 13 minuten.
25: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
26: En dat gaan we vieren.
25: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuyn.
2: En blijf nu bij Joe voor jouw favoriete liedje uit 1992. Stem op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Ook muziek van Wham, Earth, Wind & Fire en dit is Phil Collins. Oh.

0: Earth and Fire en Weekend bij Joe. Zo nog U2 en ook Wham met Club Tropicana. Het is 8 september 2026. En ben je een beetje een lezer? De jeugd in ieder geval steeds minder. Want het onderzoek blijkt dat bijna 40% van de 15-jarigen op dit moment niet goed genoeg leest om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zo, zijn grote woorden. En dat zijn er ook veel meer dan 20 jaar geleden. Leerlingen kunnen wel lezen en zijn goed in dingen opzoeken, maar hebben moeite om conclusies te trekken uit een tekst. Dus eigenlijk het begrijpend lezen. En dan is mijn conclusie: meer lezen. Hey, en herken jij deze stem?
1: Is er nu een verandering al op de site? Of als het goed is, staat hier in mijn systeem dat het nu wel geladen hoort te zijn. Al even een kleine storing. Als het goed is, kunt u nu wel inloggen.
0: Ja, dit is dus de stem van de Odido-hacker. Oeh, de politie heeft het telefoongesprek met de hacker vrijgegeven in de hoop dat iemand deze stem herkent. Maar ja, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk best moeilijk via zo'n telefoonlijntje. Daar heb je echt even iemands gezicht erbij nodig. Toch zou de manier waarop iemand medeklinkers en klinkers uitspreekt kunnen helpen om de stem te kunnen koppelen. Dus de politie is op zoek naar tips. En er zijn al een aantal interessante tips binnengekomen. Dus wie weet sluit het net zich.
2: Oh ja, die had je ook nog.
0: Dan wil ik je vragen om even de app van Joe te openen, want ik heb twee liedjes voor je klaarstaan uit de top 40 van vandaag. Maar dan in een eerder jaar. Het gaat om de top 40 van 8 september, maar dan in 1992. En de vraag is, welke van deze twee liedjes uit de top 40 van die dag wil je liever horen op Joe zometeen? Ga je voor Freddie Mercury en Montserrat Caballé en Barcelona.

0: mag het zeggen. Open even de app van Joe en tik op de homepagina op jouw favoriet. Wacht, er wordt hier naar mij gekeken. De app van Joe doet het niet? Die is kapot? Dan moet ik even bellen met... Ik heb gelukkig iemand van de helpdesk aan de telefoon. Kan jij dit fixen?
1: Is er nu een verandering al op de site? Of als het goed is, dat nu mijn systeem dat het nu wel geladen wordt.
0: Oh, gelukkig.
1: Al even een kleine storing.
0: Oké.
1: Als het goed is, kunt u nu wel inloggen.
0: Oh, heel fijn, gelukkig. De app van Joe doet het weer. Dus dan kun je stemmen op jouw favoriet. Een liedje met de meeste stemmen over 7 minuten naar YouTube. En dit is Wham! Club Tropicana.

0: toe bij Joe. Where the streets have no name. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu focussen we ons even op het jaar 1992. En terwijl we nu met z'n allen WhatsAppen, signalen, telegrammen of snapchatten, werd in 1992 de allereerste sms verstuurd. Ja, was toen echt nog revolutionair, maar ja, denk eens na. Wanneer heb jij je laatste sms verstuurd? Is voor mij ook echt alweer een paar jaar geleden. Vandaag, maar dan in het jaar van de eerste sms, 1992, stonden deze twee hits in de top 40. Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona.

0: ook Becky Bell en Steppin' Out Tonight.
1: Steppin' Out Tonight.
0: En de vraag aan jou was, welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen hier op Joe? Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona of Becky Bell en Steppin' Out Tonight? Dank voor de vele, vele, vele stemmen die binnen zijn gekomen in de app van Joe. En de winnaar van vandaag met 68% van de stemmen is Erwin!
2: Barcelona!
3: Oh ja, die had je ook nog.

0: Barcelona. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1975. En zometeen muziek van onder andere Mr. Mister en ook Gloria Gaynor. I will survive. Komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Smin. Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
9: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smin.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld!
7: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller-milk, the moo you can't resist.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Dit is Joe met Guido Kuyn.
21: En zoals je gewend bent met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Gloria Gaynor, I Will Survive en ook Chesney Hawkes naar Mr. Mister.

Prince by Joe and the most beautiful girl in the world. Goedenavond, het is Guido hier. Ik moest vandaag nog even naar de winkel. Zoals heel veel mensen dat regelmatig moeten. Nog even snel wat halen voordat ik naar de studio ging. En daar stonden ze weer. De bron van het kwaad. Oké, misschien overdrijf ik een beetje. Maar ik vind dat zo lastig, joh. Van die krantenabonnementaansmerers, weet je wel? Ja, ik ben al voorzien, joh. Ik heb al 40 abonnementen. Ik ben helemaal blij. Ik wil niet nog een abonnement. Maar ja, je weet dat ze je aan gaan spreken. En je wil ook niet als een hork overkomen. Dus ja, wat ga je dan doen? Toch even naar ze luisteren en dan alsnog nee zeggen. Maar ja, hun werk is praten. Dus ze praten helemaal in een hoek. Want ja, de eerste 6 weken zijn gratis, meneer. Dus waarom zou u die doen? Ja, dan heb je weer getekend. Shit. Dus hoe kom je dan daar langs zonder een hork te zijn? Ik heb de hack. Blijf gewoon bewegen. Hun kracht is praten, jouw kracht is doorbewegen. En terwijl je doorloopt, zeg je heel lief gewoon... Hey joh, ik heb haast, er staan nog eieren op het vuur. Ik ben te laat voor de raketlancering. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar doorbeweegt, doe je voordeel mee.

0: Colin Earring, Radar Love. Je bent bij Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Straks met Tia Bazar, Ticento, ook Fleetwood Mac komt eraan met Everywhere. En ook het nieuws met Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond, met ook weer ruimte voor sport, want de Champions League is weer begonnen. En ook vanavond komen er Nederlanders in actie.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
14: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
13: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
14: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
0: Met Fleetwood Mac Everywhere naar het nieuws van 9 uur. Gelezen door Nathalie van Zuilenkom.
1: Goedenavond. In Spanje zijn na een schietpartij 3 Nederlanders opgepakt. Het gebeurde in de badplaats Marbella. Op straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlanders gingen er daarna vandoor, maar na een korte klopjacht zijn ze opgepakt. De Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk blijft uiterlijk tot donderdagavond 8 uur dicht. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld. En dat wordt nu aangevuld, vertelt Rijkswaterstaat bij RTL Nieuws.
24: Ik hou gewoon enkele dagen aan, hè, want ik wil ook ruimte inbouwen om te zorgen dat dit ook echt gerealiseerd kan. Ik wil geen valse verwachtingen scheppen. Dus vandaar dat ik ook zeg enkele dagen. En hopelijk gaat het eerder gebeuren.
1: Gisteren ging de brug hals over kop dicht vanwege gevaar op verzakking. En dat zorgde ook vandaag voor flinke files bij op- en afritten.
25: Hoe ik al rij, ik ben altijd de sjaak.
26: Nou, ik was een beetje op automatische piloot deze kant op gegaan, dus uiteindelijk stond ik hier vast.
27: Wij zijn nu onderweg. Hoe lang is dat, Mike?
28: Ik denk een kleine 2 uur.
27: Waar komt hij vandaan?
28: Nunspeet.
27: Dat is niet heel ver weg.
28: Niet heel ver weg. Nee, dat klopt.
1: En er wordt nu dus gewerkt aan een noodmaatregel. Later dit jaar gaat de brug opnieuw dicht voor onderhoud. De grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. En het gaat weer beginnen, de Champions League. Vanavond de eerste wedstrijden van de eerste speelronde, waaronder Real Madrid-Inter. Een speciale wedstrijd voor Denzel Dumfries, die van Inter naar Real Madrid overstapte. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
29: Denzel Dumfries kende 5 prachtige jaren bij internationale. Hij werd 2 keer kampioen van Italië en haalde 2 keer de Champions League finale. Maar vanavond is het niet Dumfries met Inter, maar Dumfries en Real tegen Inter. Hij moet zijn oude liefde pijn gaan doen.
1: Nou, morgen komt de eerste Nederlandse club in actie. Dan speelt Feyenoord uit tegen Barcelona. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond laat gaat het weer regenen. En vannacht koelt het dan af naar 11 tot 14 graden. Morgen veel regen, onweer en windstoten. En max een graad of 18.
0: Krijgen nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. 2 vertragingen in het land op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Beest. 8 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Heerde. Ongeluk gebeurt 15 minuten.
30: Al 20 jaar de Koen en Sander Show.
31: En dat gaan we vieren.
30: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: Ja, en stuur Koen en Sander een kaartje. Hij kan in de app van Joe helemaal gratis. Zometeen hot chocolate naar Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.

doen we straks nog met Tia Bazaar, T-Cento. En waar de meeste tieners van 16 à 17 druk zijn met het kopen van frikandellenbroodjes en energiedrankjes in de tussenuren of vapen in het fietsenhok, was dat wel heel anders bij leadzanger Eric Martin van Mr. Big. Want op zijn 16e à 17e schreef hij al dit liedje. En dat werd eigenlijk meteen hun grootste hit.

bij Joe. Gisteren was een hele spannende ronde van de 10 voor 10. Sandra raakte tijdens het spelletje 3 keer haar geld kwijt, maar wist uiteindelijk toch nog 20 euro mee naar huis te nemen. Maar ja, je kunt 100 euro winnen. Gaan we zo meteen weer doen. Wil je meespelen met de 10 voor 10? Download nu de app van Joe. Vertel ik je direct naar de Eagles hoe je opgeeft en kans maakt op 100 euro.

0: Eagles en Hotel California bij Joe. Doet hier altijd het beste uit de 80s, 70s en 90s. En straks Supertramp en ook Tina Turner. En nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil jij kans maken op die 100 euro? Pak dan nu de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Morgen wordt er natuurlijk gestaakt in het OV. Maar wat weet jij eigenlijk van het OV? Hoe heet tegenwoordig de stoptrein van de NS? Vroeger heette het de stoptrein, maar hoe heet het nu? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
6: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Kom op.
10: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 plus 1 gratis.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 9:30 geweest. Zometeen kans op €100 in de 10 voor 10 bij Joe. Pak de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: Hoe heet tegenwoordig de stoptrein van de NS? Vroeger was het de stoptrein, maar hoe heet dat nu? Stuur dat in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100.

0: Oh, is dit meteen een oproep of is dit juist van nou, blijf maar weg, dames?
1: Nou, nee, de dames mogen gerust komen. Oh. Ik sta daar op zich wel voor open.
0: Oké. Nou, je mag je melden. Dan heb je wel te maken met een uitslaper. Want hoe laat ben jij dan vannacht thuis, Jacob, na je nachtdienst op de vrachtwagen?
1: Nou, dat ligt een beetje aan de eindtijd. De ene keer dan ben ik om 3 uur klaar en de andere keer ben ik om 5 uur klaar. Oh. Dan moet ik nog een half uurtje met de auto rijden.
0: Juntje.
1: Of een uurtje rijden met de fiets.
0: Oh.
1: Want dat doe ik ook nog wel eens.
0: Maar jij ziet dus de ochtendspits op gang komen eigenlijk?
1: Nou, meestal ben ik net voor de ochtendspits thuis.
0: Oké, dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Maar dan moet je wel een beetje vechten tegen het daglicht. Nou, gelukkig valt het nu weer mee.
1: Ik heb vrij duistere gordijnen. Dus
0: oh, Tom, dat scheelt. Wil ik nog één ding weten over jouw nachtritme? Hoe laat word je dan vaak wakker?
1: Rond 1 uur of 1.
0: Oké. Ja, dat is, ja, voor veel mensen, ja, die hebben dan net de lunch op. Maar ik snap het wel. Ik snap het heel goed, Jacob. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op?
1: Ik ben bezig om een reis naar Australië en Nieuw-Zeeland te...
0: Oh, te gek. Ja,
1: financieren.
0: Ja, je zit al in het ritme, dus wat dat betreft is perfect. Zometeen gaan we spelen voor een mooi budget voor die reis. Ik spreek je zo, Jacob.
1: Is goed.

0: Time is too tight to mention bij Joe. Met Son of Sting en Fields of Gold.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik met Jacob. Die is aan het werk op de vrachtwagen. Pakt lekker de nachtdiensten, want het is geen ochtendmens. En wint hij wat geld, dan gaat hij met dat geld op reis naar Australië en Nieuw-Zeeland. Maar dan moet je het nog wel even omwisselen naar Australische dollars, Jacob.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, dan is het goed. Ik ga hopen voor je dat je met een mooi bedrag op vakantie gaat. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kan niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus ja. Zoek ik bijvoorbeeld een vakantieland waar jij naartoe kan. Noem ook echt een vakantieland. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Is helemaal duidelijk.
0: Hartstikke mooi, daar gaan we. Vraag 1, die ken je al, want die heb je beantwoord in de app van Joe om jezelf op te geven. Morgen wordt er gestaakt in het OV, maar hoe heet tegenwoordig de stoptrein van de NS?
2: Dat is de Sprinter.
0: Ja, de Sprinter heet dat tegenwoordig. Je staat op een tientje. Vraag 2, in welk jaar vond de watersnoodramp plaats in Nederland?
2: 1952.
0: Oh, close. Het was 1953.
2: Ah.
0: Ach, net ernaast. Maar goed, maakt niet uit. Je blijft staan op een tientje. We gaan naar vraag 3. Welke chocoladereep heeft de slogan Have a break?
2: Have a KitKat.
0: Dat is wel goed. 20 euro. Vraag 4. Van welk automerk is het type Corsa?
2: Opel.
0: Ook goed. 30 euro. Vraag 5. Wat is 9 keer 9?
2: 81.
0: Hoppakee, je vliegt er in één keer doorheen. 40 euro. Vraag 6. Welke Italiaanse pastasoort betekent letterlijk vlinders in het Nederlands?
2: Lasagne.
0: Lasagne? Nee. Nee, goed dat je een andere pastasoort noemde. Ik zocht naar farfalle. En ze zien er ook echt uit als die... strikjes vind ik het meer eigenlijk.
2: Ja, ik vind het ook meer strikjes. Klopt.
0: Nou goed, kunnen we nog uren over praten. Jij blijft staan op 40 euro. Wij gaan naar vraag 7. Van wie is de Joe Hit Fields of Gold?
2: Sting.
0: Ja hoor, is goed en die hoor je zo. Vraag 8. Waar staat de afkorting WWW voor?
2: Burgerlijk wetboek.
0: Burgerlijk wetboek? Nee. Nee, WWW staat voor World Wide Web.
2: Oh, WWW. Ik stond van BWW.
0: Oh, sorry. Had je het anders geweten?
2: Nou, ja, dat denk ik wel. Maar het maakt niet uit.
0: Oké.
2: We gaan vrolijk door.
0: Het spijt me zeer. Als je me niet verstaat, gewoon zeggen, hè? Voordat ik straks degene ben die jou allemaal geld door je neus boort. We blijven staan op 50 euro en gaan naar vraag 9. In welk land ligt de Algarve?
2: Portugal.
0: 60 euro. En de laatste vraag, Jacob, vraag 10. Welk dier staat op het logo van de bekende Van de Valk Hotels?
2: Toucan.
0: Toucan. Omdat je er naar...
2: Toucan.
0: Toucan. Helemaal goed, 70 euro verdient Jacob, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Nou, kan dat lekker mee op reis. Weet je al wanneer je gaat vertrekken richting Nieuw-Zeeland en Australië?
2: Nee, dat weet ik nog niet. Maar eigenlijk had ik de eerste zondag in oktober daar moeten zijn.
0: Oh.
2: Van dit jaar.
0: Oh, nou ja, dat is al binnenkort. Zou ik maar gaan boeken als ik jou was?
2: Nou, dat lukt niet, financieel gezien.
0: Oh. Nou, dan hoop ik dat we nu een goede bijdrage hebben gedaan... en dat je snel die droomreis kan boeken, Jacob.
2: Ik doe mijn best.
0: Oké. Alvast heel veel plezier en geluk.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Hoi, hoi.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Zorg dat je iets voor half 10 bij Joe bent om de vraag van de dag te beantwoorden. En dit is Sting, Fields of Gold.

0: Sting bij Joe. Fields of Gold. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90 hoor je hier. Met zometeen Patrick Hernandez, Born to be Alive, ook de Backstreet Boys en ook Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En oh ja, vergeet dit niet.
1: Ik ben Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: En wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Dit is het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Sinds vanmiddag vielen bij verschillende vliegvelden honderden vluchten uit. Onder andere op Heathrow, een van de grootste vliegvelden ter wereld. En ook ons land had last van de storing. Tientallen vluchten op Schiphol gingen niet door. In Spanje zijn na een schietpartij 3 Nederlanders opgepakt. Het gebeurde in de badplaats Marbella. Op straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond aan zijn been. De Nederlanders gingen er daarna vandoor, maar na een korte klopjacht zijn ze alsnog opgepakt. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Dat zegt een Israëlische krant. De president van de Verenigde Arabische Emiraten zou dat toen in een telefoongesprek met premier Netanyahu hebben gezegd. Maar hij zou niets met die info hebben gedaan. Netanyahu zelf ontkent het verhaal. Hij zegt dat hij van niks wist. En bedrijven die deelauto's verhuren verwachten dat veel mensen morgen een auto willen huren vanwege de staking in het OV. Ze zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en verwachten dat er op de dag zelf nog veel meer ritten worden gemaakt. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond laat gaat het weer regenen. Vannacht koelt het ook af naar 11 tot 14 graden. Morgen een natte dag met onweer, windstoten en een graad of 18.
5: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
7: En dat gaan we vieren.
5: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe.

0: Musical met de grootste hits van Celine Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
1: Ah, Celine Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
0: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
2: I'm the queen of the show!
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tegendeel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op FNV.

daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen.

0: erop uit met een camper, in de natuur.
1: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: garantie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. Nog even en dan begint in ons land de grote OV-staking. Vanaf vannacht rijden er 24 uur lang geen treinen, metro's, bussen en veerponten. Vakbonden protesteren tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet zei eerder al een deel van die bezuinigingen terug te draaien, maar dat is voor de bonden niet genoeg. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Sinds vanmiddag vielen bij verschillende vliegvelden honderden vluchten uit. Onder andere op Heathrow in Londen, een van de grootste vliegvelden ter wereld. En ook ons land had last van de storing. Op Schiphol gingen tientallen vluchten niet door. Noorwegen staat op scherp. Morgen is in Oslo de uitvaart van koning Harald. Van over de hele wereld komen koninklijke families en staatshoofden. En dat betekent dus ook een flinke veiligheidsoperatie. En daarom helpen ook de Deense en Zweedse politie mee. Afgelopen dagen hebben bijna 50.000 mensen afscheid genomen van Harald, die opgebaard lag in het paleis. En het gaat lekker met de Oranje Leeuwinnen. Drie speelsters horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor beste voetbalster ter wereld. Het zijn Esmee Brugs, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Voor de titel bij de mannen is er geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond laat gaat het weer regenen en vannacht koelt het dan af naar 11 tot 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op onweer en windstoten en dat bij 18 graden.
2: Al 20 jaar de Koen en Sander Show.
4: En dat gaan we vieren.
2: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

en Guy van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA,

0: ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
1: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
6: Goeienacht. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.